0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berghem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berghem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Jan de Groetnik ga.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid, vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

Francisco. It ain't no country club either.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dat kan je toch wel op je klompen aanvoelen.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger, met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Damesmode Dekker.
8: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
9: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
10: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk24.nl.
5: Late night shopping en design outlet Ochtrum. Volgende week vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Levi's en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Scootmobiel nodig? Mobifit.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
10: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Late Night Shopping en Designer Outlet Ochtrop. Volgende week vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
3: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
7: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
13: Night shopping in Design Outlet Ochtrum. Volgende week vrijdag tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM & Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw Design Outlet Ochtrum Duitsland.
14: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Radio Drenthe.
17: De boer op.

0: Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Radio Drenthe.
2: De boer op.
0: Yes, een hele goede morgen. We staan aan de start van een prachtig weekend vol met sport, muziek, markten en fantastische festivals in onze provincie. Nogmaals, fijn dat je erbij bent en een hele goede morgen. Thomas hier op de plek van Wim Boer, die eventjes een dagje vrij is. Vandaag verandert de binnenstad van Hoogeveen opnieuw in één groot muzikaal podium tijdens het jaarlijkse Korenfestival. Populaire evenement trekt ieder jaar bezoekers uit de wijde omgeving en staat bekend om de gezellige sfeer, verrassende optredens en volop alle meezingers die voorbij komen. Blikken vooruit op het Loopfestijn Drenthe, want daar was afgelopen week wat om te doen. Door het warme weer wat vandaag voorspeld wordt, was de organisatie genoodzaakt om de marathon eruit te gooien. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. En als je erop uit wil, als hele gezin zijnde, dan moet je ook even blijven luisteren, want ik heb het zo meteen graag met je over de ver buitenleven. En we gaan even bellen met de organisatie van het Ollewetse feestje in Boesmulde. Ik heb natuurlijk ook heel veel fijne muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je van The Beatles, Ilse de Lange en TikTok Tammo staan allemaal in de coulissen om jou te vermaken. Maar

0: Jones en She's a Lady.
1: Op stap in Drenthe.
0: Nou, als je dan op stap gaat, dan zou je bijvoorbeeld naar het muziekweekend in Pessen kunnen. Het is toch wel het jaarlijkse hoogtepunt dat zijn naam en faam ver buiten de grenzen van Pessen heeft gevestigd. Het bruisende evenement trekt muziekliefhebbers uit de hele regio en daar natuurlijk buiten. Wat ooit begon in een bescheiden aardappelloods is toch wel uitgegroeid tot een volwaardig festival dat zich kan meten met de grootste evenementen in de regio. Het festivalterrein biedt een geweldige sfeer met indrukwekkend programma ook wel als je die lijst bekijkt. Gevuld dus met bekende artiesten uit binnen- en buitenland. Van spetterende optredens tot gezellige momenten met vrienden en familie. Het muziekweekend Pessen is een ervaring die je niet wil missen. Nou, wie staan er dan op de rol daar in Pessen? Nou, wat dacht je van Raccoon, Tino Martin, André Hazes, Kensington, Robert van Hemert en deze man ook, Guus Meeuwers. En hij proost alvast op de zaterdagochtend speciaal met jou.

0: The Beatles en Penny Lane. En daarvoor dus ook nog Guus Meeuwis en Proosten.
1: De agenda.
0: Ja, en rood omcirkeld in de agenda stond vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei. Vandaag dus Hoogeveen. In ieder geval in omstreken, want de binnenstad is weer helemaal omgetoverd tot één gezellig muziekspektakel. Het Korenfestival, het 12e Korenfestival in Hoogeveen is vandaag gaande. En dat hoofdprogramma op de zaterdag heeft 4 podia van 10:30 tot 4:10. Dat is een specifiek tijdstip. Zingen 12 koren 3 keer per podium. Locaties zijn daarin de Kerkstraat, Kerkplein en Nicolaas Beetstraat. En Hoofdstraat Zuid bij de Ethos. Ja, kun je niet missen natuurlijk. Onder meer gezelligheidskoor De Pelikaan, het Zwarte Gat, de Stormvogels, amusementskoor Hogeveen, Chanticoor Geesten uit Duitsland, koor zonder naam, Popcoor 2000 en de Meppeler Muiters. Die doen allemaal mee. Het complete programma met alle optredens staan in de festivalbrochure. En die kun je alsnog krijgen bij de Hoogeveense ondernemers. Ja, met muziek en herkenbare liedjes wordt het opnieuw een sfeervol weekend in de winkelstraten van Hoogeveen. Zometeen ga ik het met je hebben over een uitje voor het hele gezin. Maar nu eerst hele fijne muziek van Ilse de Lange. Something Good.

0: editie van Roots, Rips & Brews in Emmen ook op het podium. Ja, en dat is ook tevens de laatste editie van het festival.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ja, stoppen op het hoogtepunt. Dat is een beetje het devies daar in Emmen, denk ik. In 2022, vers uit de coronaperiode, begon Roots, Rips & Brews als idee van een groep muziekliefhebbers. Een kleinschalig festival waar goede roots muziek, barbecue en sfeer samenkomen in een ontspannen sfeer. Ja, door de bezoekers, de vrijwilligers, partners en natuurlijk ook de artiesten groeide het uiteindelijk uit tot een festival waar de organisatie gewoon heel erg trots op is. En mede daarom is ook besloten dat de 5e editie ook de laatste zal zijn. Het festival wordt volledig georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers naast hun werk en in privé-tijd. Door de groei van het festival zijn de organisatie, tijdsinvestering en de verantwoordelijkheden steeds groter geworden. Ja, en tegelijkertijd zijn de kosten voor de organisatie van zo'n festival flink gestegen. Ja, er is altijd de beurs voor gekozen om Roots, Rips en Brews, moet ik het wel goed zeggen, betaalbaar te houden. Maar ja, die financiële risico's, die worden gewoon steeds groter. En daarom stoppen ze op het moment dat het festival staat als een huis. Ja, en Ilse de Lange, die je dus net hoorde hier op Radio Drenthe, die staat vandaag ook op dat podium tijdens die laatste editie van Rips, Roots en Brews in Emmen. Dat ook weer gezegd, kun je daar ook nog naartoe. En net waren we in Hogeveen tijdens dat Korenfestival. En nu gaan we even 2 keer sturen en dan ben je al gewoon in de wijk. Want daar kun je als gezin genieten van de ver buitenleven. Hoe gaat het eruit zien? Het gaat natuurlijk om lekker buiten zijn, gezelligheid en elkaar ontmoeten. Dat staat centraal tijdens die fair. Er wordt gekookt op grote potten op houtvuur. Daar kan natuurlijk naar hartelust van gegeten worden. Terwijl je ook nog eens geniet van prachtige live muziek, van creativiteit, van een kopje koffie en van de aanwezige kraampjes. Kunnen de kinderen zich vermaken op een springkussen en andere kinderactiviteiten. Ja, er zijn veel kraampjes met onder andere zelfgemaakte streekproducten, brokanten en nog heel veel meer. Ook dit jaar vragen we weer aandacht voor een goed doel. En dat goede doel dit jaar is Stichting Present Meppel. En natuurlijk is het ook mogelijk om op deze dag een donatie te geven. Ja, je bent van harte welkom dus vandaag in de Ossensluis 8 in de wijk. Van 10 uur tot 16:30. En de entree is helemaal gratis. Zometeen gaan we het hebben over de marathon van Klassinieveen. Want de deelnemers die kregen deze week een bittere pil te verwerken. Want de organisatie besloot de 42 kilometer te schrappen vanwege de verwachte hoge temperaturen vandaag. Judith die sprak deze week met de organisatie daarover. Zometeen hoor je er meer over.

0: Chris Norman en Stambelen hier op Radio Drenthe. De marathon van Klazinaveen gaat niet door vandaag. En dat komt door het weer. Er zouden 130 hardlopers meedoen. Judith sprak afgelopen week een teleurgestelde organisator. Jan Dobbe.
1: Ja, best wel. Nou ja, goed. Wij weten het nu al twee dagen. Dus het is wel een beetje ingedaald. Maar goed, het is wel even aanpassen.
2: Waarom was het onvermijdelijk, deze beslissing?
1: Nou, omdat eigenlijk de deskundigen dat adviseerden aan ons. Kijk, wij kunnen dat. Wij winnen daar advies over in. En zij, zonden er toch veel. Heel streng, eigenlijk heel streed in. Dan, dit kan eigenlijk niet bij deze temperaturen die we verwachten.
2: Maar het is niet tropisch of zo, hè? Ik heb net Hans Nienhuis even gevraagd. Maar, 23 in het noorden, 24 hè, bij jullie in Klazinaveen. Maar ook wat luchtvochtigheid die wat hoog is. Speelt dat ook mee in het besluit?
1: Ja, zeker. Dat was ook al toen al de verwachting van 16 graden, dat douwpunt. En nou ja, alles bij elkaar. Maar ik zat net te kijken zelf op buienradar en dan geven ze toch weer 27 graden op. Dus het is wel. Je moet toch een paar dagen van tevoren die beslissing nemen. En die pluim die was liep naar de 27, 28 graden op dinsdagavond. En goed. Alles bij elkaar genomen, het advies en hoe we er zelf in stonden, dachten we, we moeten een beslissing nemen. En anders was het natuurlijk ook keuze om het hele evenement te cancelen. Mm-hmm. En nu konden we eigenlijk door de marathon eruit te halen, de zorg die we daarop hadden staan, op de rest van het parcours zetten, waardoor dat wel door kan gaan.
2: Ja. Want daarvoor heeft u ook alle handen nodig, zullen we maar zeggen, van mensen van het Rode Kruis bijvoorbeeld. Omdat het toch een warme dag gaat worden?
1: Ja, zeker. Ja. En het Witte Kruis verzorgt bij ons dan de veiligheid. Uh-huh. En die konden ook niet meer EHBO'ers leveren op die dag, op zo'n korte termijn. Dus zeg, als we dat dan. De marathon eruit halen en die mensen dan inzetten op het 10 kilometer parcours wat we overhouden, zeg maar, voor de halve marathon en de 10 kilometer en de 4 mijl. Dan kunnen we daar wat opschalen en dat wel op een veilige manier laten verlopen.
2: Heeft het overlijden van het 15-jarig meisje tijdens de halve marathon van Leiden en eerdere incidenten ook nog een rol gespeeld in jullie besluit?
1: Nou, ik denk wel dat we met z'n allen wat voorzichtiger zijn geworden, ja, daardoor. En dat speelt allemaal mee. En de media zit daar ook bovenop natuurlijk. En wij weten natuurlijk ook niet precies de oorzaken waardoor die mensen zijn overleden. Maar goed, het zet wel een druk op de organisatie, ja.
2: Wat kunt u de teleurgestelde marathonlopers, ik geloof zo'n 130, wat kunt u ze nog bieden als compensatie?
1: Ze kunnen zich met hetzelfde startbewijs. Kunnen ze meedoen met de halve marathon. En komen ze niet hun startbewijs ophalen, dan wordt het geld teruggestort. En sowieso de mensen die met de halve marathon dan meedoen, die krijgen ook het verschil van volgens mij €15 krijgen zij teruggestort. Dus wat dat betreft worden ze financieel volledig gecompenseerd. Maar goed, dat neemt niet weg dat het voor de lopers natuurlijk ook, vooral voor de lopers eigenlijk, de mensen die daar harten voor hebben getraind, toch een hele teleurstelling is.
2: Overweegt u ook om de marathon op een ander moment in dit jaar te gaan organiseren? Want het zal niet de enige warme meidag zijn, zomaar zeggen, hè, de komende jaren.
1: Nee, dus ik denk dat wij als organisatie daar eens goed naar moeten kijken of we dit misschien. De gedachten gaan nu op dit ogenblik uit om het hele evenement te vervroegen naar de ochtend.
2: Wel in mei en op deze datum?
1: Ja, dat wel. Ja.
2: Was dat nu geen optie geweest dan?
1: Nou, dat konden ze dus qua organisatie niet meer zo snel veranderen. Okay. Dat was allemaal eigenlijk. Het is eigenlijk altijd. Hebben we het kunnen laten doorgaan met de opgeschaalde zorg. Maar dat, wat u net zegt, door al die incidenten is dat toch steeds moeilijker geworden om die beslissing te nemen om door te laten gaan. En dus ik denk dat we nu op een punt zitten dat we toch echt naar moeten gaan kijken om het in volgende jaar op een vroege tijdstip te doen op de dag.
2: Dan gaan we dat van u horen. Dank voor nu in ieder geval. En succes zaterdag met al die lopers in Klessin en Veen. Jan Dobben.
1: Ja, dat gaat vast lukken.
2: Dank u wel.

0: en Back It Up. Daarvoor ook nog Dolly Parton samen met Kenny Rogers en Islands in the Stream. Het driedaagse festival All Red Feestie staat weer op stapel. Aan de Duikersloot in Bovensmilde gaan feestgangers uit hun bol. Vanaf vrijdag de 29e tot en met zondag de 31e mei. De organisatie die biedt een weekend vol muziek, spektakel en gezelligheid voor jong en oud natuurlijk. En Wim die sprak afgelopen week al met organisator Maarten Bosma.
1: Ja, dat zeg je helemaal goed. Een echt Ollewets feestje.
2: Ja, hoe lang organiseert jullie dit al, het Ollewets feestje?
1: Officieel volgens mij ben we in 2012 officieel begonnen. In de Erappelloot.
2: Ja, en dat is nu uitgebreid tot wat je nou doet met elkaar.
1: Ja, tegenwoordig hebben we twee tenten staan en een hele trek slep erbij. Dat is een beetje uit de hand lopen hobby, zeg maar. Ja.
2: Was dat altijd de bedoeling of is dit gewoon overkomen nu?
1: Het is ons meer wat overkomen. Op een gegeven moment was de eerdappelloos wat te klein. We zullen eens kijken of we wat met een tent kunnen doen. Of dat we nog een dagactiviteit erbij kunnen doen. Dan zoek je naar wat ruimte. En ja, zo is het eigenlijk een beetje wat geruit. Maar een beetje zoals het nou is, zo zal het ook wel een beetje blijven, hè, de komende jaren.
2: Oké, het wordt geen boerenrock 2.0, zeg maar, in dit geval.
1: Dat is niet onze intentie, nee.
2: Nou, ik las op jullie website, jullie draait voorwillig op vrijwilligers. En met de opbrengst die je hebt, wil je voor de volgende editie weer artiesten boeken en dat soort dingen meer. Ja, op een gegeven moment als je succesvol bent, dan wordt het steeds groter. Maar op een gegeven moment houdt het dus wel op.
1: Ja. Ja, we hebben het ooit een keer geprobeerd om met drie tenten, maar dat was gewoon, dat was niet echt een davend succes. En met wat we nu hebben staan, we hebben nu gewoon twee tenten staan en een hartstikke mooie trekken sleppen bij en een gezellige vump. Ja, dat is gewoon goed te behappen voor iedereen en ook passend bij de regionale karakter wat het heeft.
2: Ja, en wat ik al zei, jullie draaien vrijwilligers, bitter genoeg?
1: Wij mogen ons gelukkig prijzen met iets meer dan 150 vrijwilligers in totaal. Dus daar ben we hartstikke blij mee. Tuurlijk, mensen die graag willen helpen of handen- en spandiensten willen komen verrichten, ben altijd welkom. Want er is altijd een plekje in de Helleberg, zeg maar dan.
2: Ja, maar dat stiet of valt zo'n evenement wel met natuurlijk. Hè? Als je die mensen ook enthousiasmeren kunt en om lekker mee te doen, om met elkaar te doen, dan maakt het ook een gezamenlijk feestje.
1: Ja, dat is het ook. Je zegt het precies goed. We doen het met elkaar. En de saamhorigheid in alle geleding, zeg maar, bij de vrijwilligers, maar ook bij sponsoren is natuurlijk groot hier in de buurt. Maar zonder vrijwilligers geen feest. Dat is één ding wat heel duidelijk is.
2: Nou, straks gaan we het programma bespreken, maar daarvoor nog toch even iets waar andere evenementen ook mee te maken hebben, is de grote regelgeving. Hebben jullie daar ook met van doen of kun je dat allemaal ook nog goed behouden?
1: Wij zien wel, wij zijn een relatief wat jongere organisatie in die zin. Hè, en we hebben gelukkig wat mensen in onze geleding die ook wel wat kunnen flora en fauna toetsen die tegenwoordig nodig zijn. En ecologische onderzoeken die wel worden gevraagd. Er komt wel wat op je af. Het is niet zomaar even wat. Het is wel goed te doen. En ik moet wel eerlijk zeggen, we krijgen ook wel volle support vanuit de gemeente Midden-Drenthe hierin. Hoor. Dat
2: is mooi en belangrijk. Hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja.
2: En nou het festival zelf, het is 3 dagen. Jullie begint morgen al, jullie starten trappen van ongeduld. En je noemt me net een beetje de trekkerslep. En wat hebben we nog meer op het programma staan vanmorgen?
1: Ja. Ja,

0: Een van de finalisten daarbij was, die kwam ook spelen. Die speelde in de hoofdtent bij ons. En op zaterdag hebben we ook overdag tot lopend in de avond hebben wij de track and slap. Mm-hmm. En dan hebben we s'avonds hebben we bukkers in de tent staan. En we hebben nog artiesten in de piratententent staan. Lara Mila, Ruben Luders, Piraten Power Hour. Mm-hmm. Ja, en op zondag hebben we de familiedag. En dat is gratis entree voor iedereen. Maar dan hebben we een mini-trekkerslab waar de kinderen ook aan met kunnen doen. Jeugdcircus Bombardi die komt optreden, maar ook clinicsverzorging voor de kinderen.
1: Ah, oh, leuk.
0: Nou, zweefmolens, trampolines, luchtkussens. TikTok Tamo komt nog even langs op het feest om nog een vrolijke noot aan te geven. Mm. En we sluiten af met Timmy Tirol en een ollewetse schuimparty.
2: Daar kunnen de lederozen maar aan, zeg maar. En de dindels.
0: Exact.
2: Mooi zo. En jullie morgen begin je om 3:30 smiddags. En dan zaterdag openen om 12:00. En dan komt de zondag om 12:00 terecht. En dan is het om 7:00 zondag om. Dan is het ook rustig. En dan kun je een beetje opruimen.
0: Ja, dan kunnen we alles waar een jaar lang aan het werk ben geweest om op te bouwen, kun je dan op zondag aan beginnen met op te ruimen.
2: Eerst even de voetjes omhoog, denk ik, of niet?
0: Dat hopen we dat we dat mogen doen op zondagavond.
2: Mooi zo. Hij is best de kaart scoren, dat kan bij jullie op de website ollewetsfeesie.nl. Ik zag ook pas per toe voor de vrijdag en voor de zaterdag. En wat je aangaat, wat belangrijk is, zondag is gratis toegankelijk.
0: Zondag is gratis toegankelijk. Ja, en op zaterdagmiddag van 12 tot 5 is ook gratis toegankelijk voor iedereen.
2: Hartstikke goed.

Van TikTok Tammo en jenever aan de bar. En ja, hij sluit dat prachtige festival, dat ollewetse feestje in Bovensmulde af morgen. Tijdens de laatste dag van dus dat ollewetse feestje in Bovensmulde. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze show. Deze De Boer Op van 30 mei 2026. Ik wens je een prachtig mooi weekend. Heel veel plezier zometeen met Hemeltiet. En maak er een schierweekend van. Moi moi!

0: Levi's en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.

0: Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou,

0: Goedemorgen mensen en mooi dat we luisteren naar Hemeltiet van zaterdag 30 mei.
1: Mooi mensen.
0: Vandaag hebben we de wandelgroep van Van Boeien te gast en er zitten een paar echte Hemeltiet fans bij.
2: Jazeker, ik ben heel benijd hoe dat ging. Maar natuurlijk bent er ook weer de vaste onderdelen. De belronde zwept, een Duitse sjaalplatte, een piratenknijter. En een mooie nieuwe aflevering van het sketsie Dorpshuis ons genoegen.
0: Zo is dat, maar eerst is het iets voor wat serieuzere zaken. Het regionale nijs live, de Madelon de Goffouw.
3: Goedemorgen. Drenthe heeft minstens 2 miljard euro van het Rijk nodig voor stikstofvermindering en natuurherstel. Onlangs berekende de provincie ruim 2,3 miljard euro nodig te hebben voor deze plannen. Maar de provincie heeft niet genoeg geld om dit zelf te betalen. Daarom is de hoop nu gevestigd op een royale bijdrage uit het Landelijke Stikstoffonds. Met bijna een ton per jaar wil de gemeente Meppel het zwembad Bad Hesselingen uit de brand helpen, totdat het nieuwe zwembad in gebruik is genomen. De gemeente geeft jaarlijks subsidie voor het beheren van het zwembad, maar dat is volgens zwembaddirecteur Edwin Koelink niet meer genoeg om het hoofd boven water te houden. Daarom vroeg de directie van Bad Hesselingen de gemeente om hulp. De Drentse boermarken willen zich nadrukkelijker mengen in het maatschappelijk debat over onder andere stikstof en natuur. De organisatie vindt dat boeren en bewoners van het platteland structureel betrokken moeten worden bij de inrichting van het landelijk gebied. De organisatie wil daarmee naar eigen zeggen een breder en evenwichtiger debat stimuleren. En HZVV heeft gisteravond revanche genomen op de verloren bekerfinale van vorig jaar. Op het veld Be Quick 1887 in Haren wonnen de Hogeveners met 0-4 van FC Surhusterveen. HZVV speelt vanaf volgend seizoen in de eerste klasse.
2: En voor de weersverwachting gaan we naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Gert, het ging door Spaans om weg bij ons gistermiddag.
4: Ja, dat is flink te keren gewoon. Eerst tropische temperaturen op veel plaatsen, boom de 30 graden. En zo zeg maar, tweede helft van de middag kwam er van het westen uit de koufront binnen. En dan stonden echt actieve onweersbuien op. Windstol, ik heb hier een kaart in Vermeling in het zuidoosten van Drenthe, Hogeveen, bijvoorbeeld 75 km per uur. Daar zit je op zware windstol, misschien op sommige plekken nog wel meer.
2: Ja.
4: En veel neerslag. Ik heb een hele reeks binnenkring om de waarnemers Empische recht te doen. In Fries 7 mm, Hoogveen 11, Zuid-Laren 5, Nieuwbuinen 3, Emmen Compressium 13. Zuidwolde 15, Hollandse Veld 18, Roder S 15, Wapse 7, Assen Diepstroeten 12, Veenhuizen 16 en tenslotte Paterswolde 20 mm.
2: Nou.
4: Kortom, welkom in Eerstad misschien ook alweer, want het was al een week droog. Maar vooral heel veel spektakel en onweer. En hier en daar helaas ook schade.
2: Ja, en een beeld dode takken met de bom en zo. Maar het was echt wel heel spectaculair. En zo bijzonder dat dat later was gewoon helemaal weer windstil.
4: Ja, en een heel andere luchtsoort. Hè. Aan de voorkant is even benauwd vochtig. En gisteravond, ik was in Buiten en dan voelde het heel prettig aan.
2: Nou.
4: Omdat die luchtvochtigheid gedaald is natuurlijk. En dan zie je inderdaad de klassieke koufront die gepasseerd is.
2: Ja, en is dat nou de aanleiding voor een wat ander weertype van de week?
4: Ja, langzaam maar zeker wel. Maar vandaag op zich weer een hele mooie dag met veel zon. Wat hoge bewolking. Misschien dat er zich weer een paar stapelwolken gaan vormen. Met temperatuur zo'n 24, misschien lokaal wel weer in het zuiden 25 graden. Dus dat zijn gewoon hele goede temperaturen.
2: Nou, gruizaam weer.
4: Groeizaam weer en een zwakke tot matige noordwind erbij. Dus ook echt doelweer wat mij betreft. En vanavond en vannacht is het ook wisselend bewolkt. Ik denk dat op de meeste plaatsen droog blijft. Een enkele bui zie je in de loop van de nacht ontstaan boven Midden-Nederland. Nou, ik denk niet dat ze Drenthe bereiken. Een temperatuur van 13, 14 graden, dat zei ik al. En mijn overdag opnieuw flink wat zon. Ook wel wat meer wolkenveld, denk ik. Nog steeds temperatuur zo'n 2, 23 graden. En misschien in de loop van de dag in het zuidoosten van Drenthe een enkele regen of onweersbui. Maar een heel bruikbaar weekend met vooral droog weer en nog steeds temperatuur ruim boven de 20 graden.
2: Heerlijk. En dan de rest van de week, hè?
4: Ja, dat gaat veranderen. Maandag op zich toch weer een hele aardige dag met zon, temperatuur zo'n 22 graden gemiddeld in de provincie. Het kalft heel langzaam maar zeker af, die temperatuur. En dus normaal zit hij rond 20 graden rond deze tijd van het jaar. Maar de start van de meteorologische zomer die begint eigenlijk maandag. Maar vanaf dinsdag zie je de westcirculatie erin komen. Dinsdag, woensdag, donderdag. Dat betekent steeds toenemende kans op buien. Er zit soms onweer bij. Die temperatuur kalft verder af. En ik denk dat we ergens in de buurt van woensdag, donderdag overdag in de buurt van een 19 tot 20 graden zitten. Maar dan zitten we dus rond normaal.
2: Nou, eigenlijk niks te klagen.
4: Nee, dat is hier heel vaak in de zomer. Zeker dan lange warme periode. Dat je begin juni een wisselvallige periode kreeg. Noemen ze ook wel eens de Europese moesson. Dat die westcirculatie erin kunt. Dat is altijd even spannend hoe lang dat gaat duren. Nou, dan moeten we volgende week maar eens naar kijken. Maar de komende week in ieder geval de Europese moesson die binnenkomt.
2: Nou, ik denk dat de meeste tunders en boeren er helemaal niet zo rauw gaan ben, hoor.
4: Voor de natuur is het goed.
2: Dat dacht ik ook.
4: Ja, zeker weten.
2: Gert Vloeman, dankjewel.
4: Oké. Okay.
2: En tot de volgende keer. En tot zover de weersverwachting en de Nijsbruggen. Meer Nijs kun je vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.

0: Abba, does your mother know? Ja, no, ik weet niet.
1: Moet ik denken aan Mina van Jan Landing. Die, Rina, de verhaal, komt zo bij mij op. Hij smeerde Ray Landing midden in Sleen. Er zit nog de benzinepomp. Maar dan ging ik als jonkie aan de kieken, vind ik mooi, bij die, met zo'n smeerderij. En dan, was altijd zo, als ik klein jongen in Luton kwam, Mina aan de dek aan. Weet je mama waar je bent en waar je de fiets staan, mijn jong?
0: Nou ja.
1: Ja, ja.
0: Nou hebben de kinderen meestal een horloge met een trekker erin. Dat
1: ja,
0: ons,
1: ja nee, daar waren er toen dus, niet bij.
0: Maar nou, toen die kinderen dat nog niet hadden, zeg maar, dan vroeg ik ook altijd, weet je mama waar je bent?
1: Ja,
0: dat is je mother, mother no. Ja, nou, welkom bij Hemeltiet.
1: Ja, mooi dat we lustig. Op deze dag na de storm, ik weet niet... Als je er in Drenthe nog veel last van, of bij jullie nog veel last van had hebt.
0: Nou, ik vind het wel sneu. In Zwarte Meer is gisteravond ook de bui overtrokken. En door begint. Gisteren ja. Is de feestweek, 155 jaar Zwarte Meer van start gegaan. En er is heel veel versiering kapot waait.
1: Dat is wel heel sneu.
0: Ja.
1: Ja. Er is een heel veel dwars van haar.
0: Ja. Ja, maar gelukkig is die storm vandaag niet, want vandaag is door de optocht.
1: Ja, vandaag wordt goed.
0: Dus, nou ja, dat is een mooie optocht weer.
1: Maar om even, we zijn het moeten nog een beetje eten en dan weer met zo onder de overkapping gaan zitten. Tien die bui ook. En dan klinkt wel mooi met allemaal.
0: Ja.
1: Dat heeft wel waar, natuurlijk.
0: In het oog van de storm.
1: Ja. Maar we hebben een boom, die had ik een poos terug met een dikke paal in de grond. Schoor, want die hing wat schief en wat we wat rechter hebben. Maar echt een dikke paal en wiet in de grond met een dikke spanbaan. Dus hartstikke sterk allemaal. Maar de paal in de grond finale afknapt.
0: Ja.
1: Nou, dat met krachten die erin opkomt, hoor.
0: Ja.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Gelukkig is de bom steeds nog wel iets te kippen.
0: Ja, dat was wel even heftig.
1: Ja, ja,
0: bij ons viel het wel met. Gelukkig, maar ja, rondom ons heen is het toch wel... Ja,
1: apart, hè? Je zag echt die hielen, zo'n rode, op buienradar ook zo'n rode buien, zo'n front helemaal over, eigenlijk over heel Drenthe gaan. Zo
0: ja, ja.
1: En dat het dan toch nog weer ongelijk is.
0: Ja, nou ja, ik weet nog dat wij jaren leden, dat er zo'n heftige bui was. Toen zei jij nog van, oh, in Sleen is er zoveel regen van. Ik zei, ja, bij ons in Bargekompas ook. Ja, zei jij, in Sleen was er heel veel regen van. En toen kwam de weerman en die vertelde hoeveel millimeter. En toen zeg je, het zere van, in Sleen 34 millimeter. Mm. Oh ja, en in Bargekompas 72. Toen zeg jij, huh? Zeg ik toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, toen waren de straat echt blank. Ja. Want echt met zwembanden door de straat.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, bijzonder. Maar ja. Ik zei, vanmorgen hadden we het er ook alleen maar over. Als er dan onweer dreigt, er is altijd een soort bepaalde spanning dan, hè?
1: Mm.
0: Beetje...
1: Ja, het is wel waar.
0: Ja, je hoopt maar dat het allemaal weer goed afloopt. En dat er geen ongelukken gebeuren.
1: Nee, precies. Dat is nou wel zo. Je moet wel in je voorzorgsmaatregelen. Al die Sunday bent met onweer.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat dan wel.
0: En niet schuilen onder een boom.
1: We zijn hier op een camping in Noorwegen, ook aan de kust. En die kun je al poos aanzien komen, zo'n onweer buiten. Dus ja. Dan denk ik, dan ga je ook niet meer met een boot het water op, zou je toch zeggen.
0: Nee, sommige
1: nou,
0: wel.
1: De bui was al dik aan de gang, echt een dikke bui. Dan kwam er toch nog ja, van die kano's van het water af, in de bui. Oh, wat link.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, gat, ja.
1: Brrr.
0: Ja, brr.
1: Ja, ja, brr.
0: Ja.
1: Terwijl die een beetje aan de kant, die hadden ook gewoon eerder aan de kant gewoon kunnen, denk ik dan.
0: Ja, maar ja, misschien konden ze niet zo snel roeien.
1: Dat zulke. Ja, als je met in de wind in roeien.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dat kan ook.
0: Die storm bleus zaal weer weg.
1: Ja.
0: Moet je niet veroordeeld, kon ze ook niks aan
1: nee,
0: doen.
1: Ja, nee, het is ook allemaal wel goed aflopen. Ja, die waren stroomd hard, maar dat rug gewoon weer.
0: Ja, precies. Dat maakt niks uit.
1: In ieder geval, het is nou rustig weer. Het is een mooi Hemeltiet weer. En,
0: het is ook tijd om ons even op te bellen.
1: Ja, ik denk van... ik heb iemand die ik graag feliciteren wil, of ik wil iets aankondigen. Een rommelmarkt. Ik weet dat er op veel plekken rommelmarkten bent vandaag.
0: Ja.
1: Inbelden, want hoe meer reurigheid je er dan geven kunt, hoe beter het is. Inmiddels zijn we misschien wat afgeleid, maar onze gasten die komen nog binnen.
0: Ja, mooi.
1: En ja, die ben allemaal heel blij dat ze hier bent vandaag, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat een hele gezellige... De wandelclub van Boeien.
2: Ik zag ook één met een kruk. Ik weet niet, de wandelclub en één met een kruk. Dat is iets te fanatiek gaan, denk ik.
0: Ja, geblesseerd.
2: Ja,
0: kan.
2: Precies, ja.
1: Kan.
0: Maar dat komt allemaal goed. Ze zijn hier straks in de studio. Maar nu kun je ons eerst even opbellen. 0592-3311-88. Luisteren wij hem naar Dennis Hendricks. En die zingt over een bulte bier. Ja.

0: bultebier. Ja, en bij bult is dat gewoon heel veel, hè. Veel bier. Want bier kun je normaal niet op een bult. Maar dat geeft niks. Dennis Hendricks, die zong er met veel plezier over. En wij hebben er belusterd. De belronde. En...
1: Ja, wij hebben al heel wat bellers, want het is natuurlijk 30 mei... en dat betekent dat het bijna juni is. Dus ja. Ik denk dat er wel weer heel veel verjaardag voorbij gaan komen. Maar wie is onze eerste beller?
2: Goedemorgen, Jantie.
1: Jantie, goedemorgen. Weer vrolijk als altijd.
2: Ik ben altijd vrolijk.
1: Nou, goed zo.
2: Ik ben wat erin gehad.
1: Nou, flink wat of niet dan?
2: 12 millimeter zat hierheen.
1: 12.
0: Nou, net is.
2: Net is, hè?
0: Nou.
1: En ook veel wind?
2: Ja, de eerder hebben we in omgeweid.
1: Och, niet toch?
2: Ja, dan ja. En de stokkenboom is dan naar boom.
1: Oké.
2: Ik ben niet omgeweid.
1: Door is de wind langs gaan.
2: Ja. Ja, we staan er rechtop nog, hè?
1: Ja, nee, heel goed.
2: Ja, toch. Dus,
0: die Erabbers komt ook alweer overeind, hè?
2: Oh, die komen, ja, natuurlijk wel.
1: Maar vertel, Jandy, waar bel je voor?
2: 2 juni is Jenny Mannenmaker Holteman jarig. En 15 juni is Jelly Slachter jarig. En meer niet.
1: Oh.
2: Eerst niet.
1: Nou, dat is maar kort.
2: Ja, nou, ik heb nog wat 2 in, maar dat doe ik pas in de lessen van juni pas jarig.
1: Ah ja, dan kun je beter nog heen wachten.
2: Ik wacht naar hem, ja.
1: Nou, helemaal goed. Dan bel je gewoon nog een keer weer, Jenny. Ach, Jenny, zeg ik. Jantie,
2: ja,
1: sorry, ik zie Jenny hier staan. Sorry,
2: tuurlijk.
1: Jantie.
2: Geef niks.
1: Goed
2: niks.
1: Zo. Nou, een fijne zaterdag.
2: Ja, ook zelfs, hè.
1: Dank je wel.
2: Goed, hè.
1: Doeg.
2: Doeg.
0: Arms op een van de Drentse snelwegen door Red Oeze. Jan-Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Arm, hoe weet je dat ik op de Drentse snelweg reed?
0: Ja, ik heb zo'n vermoeden. Wat ik hoorde van mij is dat je in het Oetsendgebied reed. Ik denk, nou, dat is al een angst. Ja, weet ik veel.
3: Ja, ik reed nu op de 28, maar afslag aan. Afslag 38, Arm, om precies te weten.
0: Oh, maar dan ben je al moeten rennen.
3: Ja, ik ben moeten rennen, maar ja. Ik kom er straks weer in, ja. Want ja. Ik heb nog wat in Roon nog. De Roon is weer Drenthe, hè. Ja. En dan ga ik naar Dievenbrug en Ruun nog.
0: Oké. Okay.
3: Dus we zijn lekker onderweg. Ik mag niet meer in Deventer komen, want ik heb toch wat verkeerd gezegd toen, denk ik.
0: Ja, een keer te veel toeteren en zo. Ja, dat is gebeurd, hè.
3: Ja. Dus ik heb 1 verjaardag, Niels Dekker, die is vandaag jarig. Dus nou, dat valt wel met Leonine, hoeveel verjaardagen er bent in begin juni.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Dan zul ik zeggen, goede rit verder, Jan-Willem.
3: Ja, en we doen nog even een toeter, maar ja, dit is geen luchthoorn, maar dan moet Arm, of Martin die maar even laten horen.
0: Ach, ja, wat schiet er een toeter in,
3: ja. Ja, oké,
0: nou. Maar goed.
3: Nou, even uitzending, hè?
0: Ja, Willem, dankjewel.
3: Jij ook. Een goed weekend.
0: Hoi.
1: Jan-Willem die vertelt dat hij ook nog naar Roden moest. Nou, laat mij toevallig ook Roden aan de lijn hebben, zie ik hier in mijn schermpje. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Dat klopt toch?
4: Ja, helemaal waar.
1: Martin Kams uit Roden.
4: Ja.
1: Als je nog een toeter hoort onderweg, dan weet je dat het Jan-Willem is.
4: Oh, ja, dat zou best kunnen. Maar hij doet het hier de hele dag deur. Dus,
1: Oh, is het zo? Woon je aan een drakke straat?
4: Ah, ja, Roden is redelijk derp, hè, dus er gebeurt van alles. Dus,
1: ja, dat is zo. Veel reuring door.
5: Oh, ik dacht dat de vrouw thuis was dat de hele dag deur toeterde.
4: Ja, ook ja.
1: Nou.
4: Dat is het net, Martin, hoor.
0: Oh, fijn.
1: Dit is weer een minpuntje, Martin Vuller.
0: Ja, de afdeling nazorg, maar in miste. Ja, alweer.
1: Ja, precies. Vertel, Martin, laat me mijn gesprek opnieuw volgen.
4: Ja, we zitten bij de verjaardag al. Ik heb een hele rit, 8 stuks.
1: Vertel.
4: Nou, 27 mei was onze zoon Arjan Jantie jarig weer prijzen. 1 juni, Mariska Laning uit Smilde. 2 juni, mijn broer Korkamps uit de prijzen. En onze schoondochter Marloes uit prijzen. Die is ook jarig op de tweede. Ina Kamps uit prijzen, 7 juni. Herman, mijn zwager uit Stadskanaal, is de 10e jarig. En mijn neefje Peter Kams uit Zuurladen, ook de 10e. En onze allerliefste dochter Priscilla is de 13e jarig.
1: Nou, en dat
4: en
1: was...
4: En die blijft 29 jaar, zegt ze. Die wil niet ouder worden.
1: Nou ja, dus, prima toch?
4: Ja, als ze door blieden wel worden.
1: Nou.
4: Ja.
1: zo is dat.
4: Wij weten wel beter.
1: Ja, precies, zo is het. Nou, dankjewel weer voor de verjaardag, Martin.
4: Ja, we kregen een heleboel wilde bier, hè. En dan vong, dus...
1: Beste wilde bier, ja. Nou, geniet ervan.
4: Komt helemaal goed.
1: En we horen elkaar vast nog wel een keer weer.
4: Ja hoor, de volgende ronde ben ik er weer bij.
1: Nou, wij wachten het weer af.
4: Ja, oké.
1: Doeg, Martin.
0: Onze volgende beller, Radio Drenthe, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Chris Witters.
0: Goedemorgen.
6: Ik heb ook een paar verjaardagen.
0: Nou, doe maar eens.
6: Dinsdag de tweede, dan is Rap Hafs, de buurman, jarig. De derde is Albert Groten, jarig. De zevende, zwager Herman Berend, is van de meer. De tiende, goede bekende Harry Heinen. En op de tiende, onze zoon Arie en schoondochter Amanda, 15 jaar getrouwd. De 14e is Patricia Koop, de buurvrouw jarig. En de 22e is Jesse Bosman, dat is de vriend van onze kleindochter. Die woont in Tietjerk, is dan jarig. Dus allemaal gefeliciteerd. Fijne verjaardag en allemaal voor iedereen een goed weekend. Alle zieken, beterschap. En tot de volgende keer.
0: Gerrie, hartelijk dank daarvoor. Tot de volgende keer.
6: Tot de volgende keer.
0: Bye bye.
1: En dan gaan we naar onze volgende beller. Goedemorgen.
7: Met z'n werk, hoe worden ik bellen jullie?
1: Goedemorgen, Gerrit.
0: Dag, Gerrit.
1: Ja, jij spreekt met Leonie.
7: En daar zit Ham Dijkstra.
0: Ja, zeker, Gerrit.
7: En de beste vrouw naast elkaar.
0: Ja, en de beste beller aan de lijn.
7: En de discjockey.
1: Ja, en de beste discjockey zit er ook nog. Ja. We zijn helemaal compleet, Gerrit.
7: Oké, 28 mei was Jan Hogenberg, ja. Ik heb een mooi feestje gehad gisteren.
1: Oké. Okay. Nou, mooi.
7: Dat was een mooi feestje.
0: Het is een beetje laat worden, hè?
7: Het is maar mooie muziek door heel Drenthe heen. En voor alle beterschappen, voor alle zieken. En voor mijn zus de groeten en voor iedereen.
1: Nou, hartstikke mooi.
7: En mooie plaatjes voor jullie. Draaien altijd mooie plaatjes. TV Oost draait ook altijd mooie plaatjes. En jullie draaien ook altijd mooie plaatjes.
1: Nou, goed zo. We zijn blij dat we jubileum kunnen maken, Gerrit.
7: Oké, doe ik allemaal jullie, hè?
1: Dat doen we, jij ook.
7: Tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Gerrit, altijd een trouwe beller.
1: Ja.
0: Gerrit woont in Koevern.
1: Ja.
0: Wij gaan naar de volgende beller. Er is nog één, zeg maar.
1: Ja, de laatste.
0: Wel eens onze laatste beller.
8: Nou, zal ik wel mijn laatste wezen?
0: Nou, god, dat gebeurt niet vaak, de laatste bent.
8: Nee, maar ja, ik was een beetje ladig leuk.
0: Ah, nee, en Martin die is nooit een keer niet van boom naar onder gaan, maar niet van onder de boom
8: gaan. Oh, daar ligt
1: het toren
8: aan.
1: Geheim van hem verklapt hier.
8: God.
0: Maar geef niks. Maar, vele laatste, je weet het, hè, Helene?
8: Wat zeg ik?
0: Vele laatsten zullen de eerste zijn, hè?
8: Nou, zo is het maar net.
0: Nou.
8: Maar de 4e, 4 juni, dan is Markje Verder, Udewijk, jarig. En die wil ik dan feliciteren. Maar daar koren wij altijd mee.
0: Oh ja.
8: Oh ja. Nou.
0: Dat is mooi.
8: Dat is mooi, hè? En de 5e, onze buurjongen Teun Terwee. Die is dan jarig volgens mij, maar toen 16, 17 geloof ik.
0: O ja.
8: Ja, maar ik weet ook niet, ik kan al van 16 zijn.
0: Ja, dat is op die leeftijd wel heel belangrijk, wat je precies zegt. Want...
8: Ja, moet ik dat precies zeggen?
0: Ja, nee, maar dat is hij zo oud was wel heel nauw. Laden maakt dat niet zoveel meer uit.
8: Laden maakt niet zoveel uit, hij er meer of minder hebt.
0: Hij boom de 6, dan geeft hij maar niks meer. Maar hij heeft 16 of zo, dan houden we heel verschil, hoor.
8: Ja, nee, maar ik kan er nog van 16 winnen. Dus ik kan er nog van 16 winnen.
0: Vraag maar eens
8: nou. En de 8e, onze vriendin Marie Martens. Nou, die wordt geen 16 of 17.
0: Kijk, dat bedoel ik.
8: Nou, zo is het maar net.
0: Ja.
8: Nou, Laura weer bij.
0: Hilly, hartstikke mooi.
8: Ja.
0: Doe ze allemaal de groeten in Rune en op Armweide.
8: Ja, zeg ik door.
0: En weet
8: je wat... komen, zeg ik door.
0: Ja, doe dat maar even.
8: Doei.
0: Dankjewel, Eliester. En voor al die jorigen en jubilarissen. Of in Desireless Voyage. Of Voyage, Voyage?
1: In Voyage.
0: Voyage, op Frans.
1: Merci. Zo is het.
0: Très bien.

0: Rock the Boat was dat, ja, van de Huber's Corporation. En ze ben binnen, de wandelclub van Van Boeien. Goedemorgen, welkom.
1: Wat mooi.
2: Goedemorgen.
0: Achmaal Stark.
1: Wat een mooie club.
0: Ja, hartstikke
3: club.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Een hele mooie club. Ja, maar wat is dat nou precies? Want het is de wandelgroep van Boeien. En Jenny Klok en Jan die zitten tegenover ons. Wie jij allemaal met hem, Jenny?
4: Nou, wij met hem Bert Laske.
3: Ja, dat klopt.
4: Samen met Kees.
0: Ja.
4: Anita, onze vrije tijdscoach van Boeien. Roelie, vrijwilligste van heel veel activiteiten, maar natuurlijk ook van de wandelvereniging. Dan hebben we Kina.
5: Hi.
4: En Rianne. En die wandelen allemaal met.
0: Ja, en wie zit er naast jou?
4: Dit is Jan Bos. En Jan, die is het langste lid, denk ik nu, van Boeien. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
0: Oh, en hoe lang ben je al lid dan, Jan? Weet je dat ook?
4: Wanneer ben je alweer begonnen?
2: 1965.
0: 1965?
1: Oh, Jan.
4: Klopt.
0: Zo. Oh,
1: dan een klein jonkie. Oh, nee, hoe... Ah, nee, hoor. Maar hoe oud ben jij, Jan?
2: Nu 72.
1: Oh, ja. Ja, kijk. Ja. Ja. Goh, en zo lang wandel je ook al.
2: Ja.
1: Dan heb je al heel wat kilometers wandeld, jongen.
0: Ja, en we gaan deze uitzending gewoon weer kennis met jullie maken. Maar wij komen ook, of jullie komen niet alleen om kennis te maken. Jullie gaan ook allerlei onderdelen van de Hemel Street doen. Hoe is dat zo kom dat jullie hier vandaag te gast zijn, Jenny?
4: Ja, hoe is dat kom? Ik denk dankzij Bert en Kees.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja?
4: Ja?
0: Okay. Ja, Bert wil graag een keer langskomen in de studio. En toen dachten jullie, nou, dan gaan we met een heel clippie.
4: Wij waren een keer aan de wandel en dat was in Westerbork.
0: Ja.
4: En toen kwamen jullie er ook op. En toen moesten we allemaal stil winnen, want Bert moest lusten met Kees. Dus toen hebben we hem lusten naar hem als iets.
0: hij mist geen uitzending, hè?
4: Geen ene, volgens mij.
1: Nee. Ik denk dat Bert is misschien wel onze grootste fan, of niet?
3: Ja.
1: Ja. Ja, daar ben je. Mooi dat je bent, jongen.
3: Ja, mooi, hè? Ja,
1: maar jij was hier al eerder, best toch?
3: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Nou, hartstikke mooi. Even een mooie ad even erin. De pet even op. Kijk, en dan kun je ons ook zien, zie je dat? Zwaai maar in naar jezelf.
3: Ja, ik zwaai al. Mooi, hè?
1: Dat vind ik goed, jongen.
3: Ja.
1: Nou,
3: ja.
1: Mooi dat je er bent. En we maken er een gezellig en warm van.
3: Nou, Leni.
0: Ja, mooi, Bert.
1: Leonie, waarom? Heel
3: hallo.
1: Groet.
3: Hallo. Ik ben hier ook.
0: Ja, mooi.
3: Mooi, hè?
0: Ja, en het enige nadeel vandaag was dat je zelf niet kon kijken. Maar volgens mij helemaal die dat al opnemen, of niet? Dat je terug kunt kijken.
3: Ja, ben ik al hier.
0: Ja, en je gaat straks ook nog wat moois voor ons doen, hè?
3: Ja.
0: Heb je goed voorbereid?
3: Ja.
0: Ja? Want je gaat straks nog voor ons drummen, toch?
3: Natuurlijk.
0: Ja, oh.
3: En die is ook mooi. Oh.
1: Die, ja?
3: Ja, die
1: moet ik,
3: ja.
0: Nou, hartstikke mooi. De wandelclub van Van Boeien is hier te gast. Maar eerst is Tim Tiet voor wat anders.
6: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de Piratenknijter van de Week.
1: Jawel, de Piratenknijter van de Week. Het stokpaardje van onze Martin en Leonie. Vanmorgen hebben jullie al eens even uitgebreid van Oesag.
0: Ja, Martin heeft niks te doen vandaag. Dus nee. die was, want ik had én een Piratenknijter en een sjouwplatte.
1: Ja.
0: Nou ja, ik zat onderweg hier naartoe en toen stond de streamingsdienst nog aan in de auto. En toen kwamen er allerlei piratenliedjes voorbij. Want ik was het niet hoor, die piratenliedjes erop zetten. Maar toen kwam Des nog voorbij, toen dacht ik, dit is wel een mooi zomersplaatje. Dit is Stamvast met Mexico.

0: Stamvast was dat met Mexico. Een mooi zomersplaatje. En Jenny die zit nog steeds dingen over ons samen met Jan. Maar wij willen wel graag even iets meer weten van jullie wandelclub. Van Boeiden. Maar toen zitten wij de club al hier in 1A4. Maar dat was eigenlijk te weinig, of niet, Jenny?
1: Ja, veel te weinig.
0: ja, en wel 4A4. Kun je toch proberen om ons door eens in met te nemen? Ja.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja.
1: Wij bestaan dus al heel lang. Omdat in het begin dat Van Boeien begon, toen is een directeur gaan wandelen met bewoners en met personeel. En dat is op een gegeven moment uitgezet tot het wandelen met via de vrije tijdsman. En toen gingen we met de bussen weg. En we gingen meestal met 3 bussen. En de personeelsleden die waren gewoon verplicht om mee te wandelen. Al vond je niks aan wandelen, je moest gewoon mee.
0: Ja,
1: terecht. Het was 5 kilometer. Weinig telefoons en dergelijke. Dus het was wel spannend in dorpen. Maar de bezembaan die ging erachteraan om mensen op te vangen. En om dat te doen met 2 personeelsleden nog. Maar ja, dan komt er een tijd en dan mogen personeelsleden niet meer mee. De vrijwilligers komen in zicht. En we kunnen eigenlijk nu niet zonder vrijwilligers meer lopen.
0: Nee.
1: Vanaf 2001 heb ik eigenlijk de wandelvereniging overgenomen van die recreatieleider is het eigenlijk. En ik ben, dat ik 4 jaar daar met al die vrijwilligers. En iedere keer maar proberen om meer mensen te krijgen. Tot 2005, ja, alles veranderde. Hè? Dus het moest een eigen vereniging worden binnen Van Boeien. Met een eigen kas, dus familieleden. Die werden opgeroepen om te helpen met mij erbij voor de cliënten, zeg maar, voor de bewoners. Nou, dat hebben we dan heel veel jaren gedaan. Vanaf 2004 was het gewoon hartstikke leuk. We hebben wat hebben we gedaan? We zijn een keer nog Guido en Wes met zijn handen de hele dag. En eten onderweg met patat natuurlijk, hè, in Guido. Dus het was super. En er ben natuurlijk wel eens wat dingetjes wat misgaat, hè. Dan sta je in Zuidwolde, Drenthe, dat je in Groningen moet wezen. Of in dat soort dingen. Of in het bos. En dan denk je van ja, geen telefoon. En dan loop je met een hele groep. En dan denk je, waar is de rest bleem? En dat is allemaal wel verbeterd, hoor. Meer met pijl. Nee, je hebt je mobiele telefoons. Dus dat gaat eigenlijk super.
0: Ja.
1: Maar die wandelvereniging is toen dan deurzet naar de wandelvereniging Park Diep Stroeten. Nou ja, totdat ik met pensioen ging. En ja, ging het over naar de vrije tijdscoördinator. En dat is nou Anita. En het is gewoon supergezellig. Het is altijd een feestje. In de bus vooral. Zing. En er moet nog 1 ding. Nog heb ik eigenlijk nog wel in mijn zeggen. Zoals Drenthe Tours hebben. Ik mag geen reclame maken. Maar als het gewoon heel erg regende. Of wat ook nog maar. Zelfs met AM 4-daagse. Zijn we, ja, wat moeten we? 5 vooral 7. We moeten vertrekken. En we belden en zeiden we gaan toeren. Dus er was nog heel mooi voor de TT-baan in. Dus er was gewoon een groot feest.
2: Ja.
1: En het was droog. Achter op Park Diep Stroeten. Ben we u de bus stapt. Iedereen een bloem kregen. En Bert, die had niet met de vlag lopen. En die zegt.
3: Ja,
1: en ik moet met de vlag. We hebben hem de vlag gegeven. En hij had ze op de foto kwam. En het was klaar. Het was goed.
0: Nou, mooi.
1: En Jan, die had dus, hoorde ik net, dit jaar de 50ste keer.
0: De 50ste keer.
2: Maar gaan jullie nu ook gewoon door de week wel eens lekker een wandeling maken? Of is het altijd alleen maar met toch op officiële wandeltochten en zo?
1: Ja, er wordt natuurlijk wel veel wandeld.
2: Ja.
1: Maar meer van de groepenmuut of van dagbesteding.
2: Ja, precies, ja.
1: Maar dit is eigenlijk 8 tochten in het jaar. Anita, klopt, hè? En de AM4-daagse, en dat is nu de prokkel. We gingen altijd met de zwaluwen mee. En nu is het gewoon op het terrein en vorig jaar gewoon met heel veel mensen, het zij uit de wijk en heel veel vrijwilligers. Maar zonder al die vrijwilligers kun je gewoon niks meer.
2: Nee.
1: Dus dat blijft gewoon spannend. Maar gewoon omdat iedereen enthousiast is en ja, ook oud collega's die komen weer terug.
2: Ja.
1: Het is gewoon mond-op-mond reclame en de een sleept de ander wel weer met.
2: Je hebt natuurlijk wel, kan ik me voorstellen, als je met zo'n groep gaat wandelen, dat de een wat makkelijker en wat sneller wandelt dan de ander. Ik zie ook foto's in een boekje waar ook mensen met een rollator lopen en zo. En er wordt ook rekening mee gehouden, neem ik aan.
1: Ja, we hadden altijd gewoon 2 groepen. Een langzame en een snelle groep.
2: Oh ja.
1: We hadden ook allemaal hesjes. We hadden rode en blauwe hesjes. De blauwe was de snelle groep en de rode dus de langzame. En toen we die nog niet hadden, dat is nog wel een mooie, was de start van de AM4-daagse was in de Bonte Wever. Niemand had een hesje aan. En er stonden met een paar duizend mensen.
2: Oeh.
1: En er was één weg.
2: Ja.
1: Ja, gaan we zoeken. Dus overal gezocht was hij dus wel gewoon binnen. Maar dat was wel een beetje echt spannend, hoor.
2: Ja.
1: En toen ben de, toen we een sponsor kregen, en toen we allemaal gele hesjes kregen. En dan kon wij ze er zo uitpikken.
2: Ja, ja. Jan, ben je van de blauwe hesjes of van de gele hesjes?
3: Ik had altijd blauwe.
2: Ja, van de snelle groep, of niet?
3: Ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Een snelle loper.
1: Ja.
3: Nou, niet zo erg meer dat ik ouder word.
2: Nog niet? Nee? Kun je weten dat het minder wordt?
3: Ja, iets minder.
2: Ja. Ja. Maar het loopt moet je wel fietsen, denk ik.
3: Nog wel.
2: Ja, nog wel, zeg.
1: Nou, Jan fietst nou heel veel, hè? Ja.
2: Kun je wel zien, Jan, hij veel boet meer. Je lekkere broene kop.
3: Ja.
2: Ja.
0: Gezonde kleur.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hartstikke goed.
0: Nou, we zijn alweer aan het einde van het eerste uur Hemeltiet kom. Jullie clublied, die honden we nog even te goed. Dat

0: Ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Morrison.
1: Het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis, glashelder.

0: Handle With Care van de Traveling Wilburys. Die opende het tweede uur Hamiltiet, waarbij de wandelgroep van Van Boeien bij ons te gast is. En als je het eerste uur nog niet luisterde, dan zal ik zeker blijven luisteren, want er komt nog heel wat moois aan. We gaan straks het clublied natuurlijk horen, maar de culturele bijdrage, daar zit wel een heel bijzonder tintje aan.
1: Ja.
0: En ze gaan de quiz nog spelen, er wordt nog één in het zonnetje zet in dit uur. Maar eerst, Harm.
1: Ja, en Leonie, het is goed 10 uur, het is koffietijd, zal ik zeggen. Ga er maar eens even rustig voor zitten. Want vooral voor alle fietsliefhebbers en mensen die wel eens last hebben van wat ongemakken bij het fietsen, is dit misschien wel een hele zinvolle uitzending van Dorpshuis Ons Genoegen.

0: het winterseizoen erop zat, was de grootste drokte in het dorpshuis ook voorbij. Niet dat er niks meer te doen was, maar er waren nou ook wel dagen dat er zowel overdag als ook 's avonds niks te doen was. Voor Herman en Mina, de dorpshuisbeheerders, was dat wel plezierig. Er waren bij de winterdag ook wel dagen dat ze van 's morgens 8 tot 's nachts 12 uur in de baan waren. Dat hoorde er nou eenmaal ook bij, maar gelukkig stond er ook dit soort dagen tegenover. Ook het koffiedrinken met de vrijwilligers aan de stamtafel stond dan niet zo onder tijdsdruk. En dan kwamen er soms hele bijzondere onderwerpen aan de orde.
1: Nou, we hebben geen fietsen, wil meneer. Maar sinds ik die nieuwe fiets heb, heb ik al vaker last van zadelpijn. Oh man, het is les. Weet niet meer hoe het zitten moet.
2: Dan ga je toch staan.
1: Ja, dat doe ik ook wel. Maar dat kun je niet lang volhouden, hè?
2: Nee, dat is zo.
3: Hij je zadel dan maar goed afstelt, hè, Magie?
1: Ah, ja, ja, ja, jongen. Het is dan zo wat nee zadelen, dat kan het niet alleen. En de fietsenmaker heeft precies op mijn lengte afgesteld.
2: Daar komt ook nogal wat gewicht op, zo'n zadel.
1: Oh, maar dat kan het ding wat tegen, hè? Dat zadel is sterk genoeg. Maar ik kreeg al iets zo'n last van gat. Heb je dat nooit eindelang in de fiets?
4: Nou, dan moest toch even zo'n fietsbroekje aan, dan, Wemmegie. Ja, ja. Daar helpt hij vast.
1: Wat bedoel je dat zo'n half lang strak boksie?
4: Ja. Ja, ik heb ook een en dat bevalt best.
1: Nou, daar weet ik niks van, hoor. Daar pas ik denk bij nooit in.
5: Oh, als er maar rek genoeg in zit, dan lukt je dat best, Wemmegie.
2: Ik denk niet dat de boksen bent voor zoveel rek in zit.
5: Oh, maar dat is heel sportief, hoor. Met de kuten bloot.
1: Ik heb met blooie kuten?
5: Ja, zeg, waarom niet? Ja.
1: En help me loeren om je spaarden zeggen. Nee, hè? In zo'n ding wil ik niet lopen.
2: Ik moet er ook niet in lopen. Ik moet er in fietsen.
5: Ja, ja. Ik kun je ook een kussentje op het zadel knippen, Wemmegie. Dat deed je zo maar vroeger ook.
3: Ja, maar wat dat je dan precies zegt, Wemmegie?
1: Nou, hier zo, aan de achterkant.
2: Ja, maar dat is een rombegrip. Voor aan de achterkant of in het midden.
5: Ja.
2: Of boven aan de achterkant.
1: Ja. Ja, wat precies.
5: Laat zien.
1: Nou, hier zoort.
3: Nou, ga je staan en wie is iets aan dan?
5: Ja.
1: Nou, kijk. Hier zoort vooral.
2: Als je nou even wat bucht, dan kunnen we ook zien worden als verder.
5: Ja, oh, goeie, Wemmegie. Dat is wel heel wat haast als een fietsbroek waar je nog een onderaan hebt.
1: Nou, kijk. Hier zoort. Dat is altijd gevoelig. Dit hele stuk.
2: Voor?
3: Ot, hol op, schaam je.
5: Oh, ja.
4: Nou, moest wat meer rechtop gaan zitten. Maar dan kiest hij een gewicht veel beter verdeeld over die zoren.
5: Ja, zeker.
6: Ik heb er nog in mijn koffiebusiness. Mijn lieve tiet, wat krim nou dan? Lingrisjo van Wemmegie.
2: Wij analyseert de zadelpien van Wemmegie.
5: Ja.
4: Maar waar is dan voor de zoren, Wemmegie?
1: Nou, gewoon. Zo'n zorel dat bij een racefiets hoort.
3: Zo'n smal ding. Daar kun je toch ook niet normaal op zitten?
1: Zo door en link mini? Ik vind dat zo'n raar dun geval. Maar die fietsenmaker zei dat het heel modern was en dat je daar heel hard op fietsen kunt.
3: Ja, dat zal ja, dat zal wel. Maar je moet wel een grote zadel hebben.
5: Ja.
2: Ik heb dat eens een stoel die van die oude heusschutter van uw opa er nog wel liggen.
5: Och,
2: dat past ook mooi het kussen die in.
5: Ja.
2: Zal ik je die er even oplassen, Wemmegie? Dan heb je nooit geen pijn meer.
5: Oh, ja, ja. Oh, dan kun je heerlijk in zitten, Wemmegie. En dan krijg je vast geen zadelpijn meer.
2: En er zit van die ronde gaten er in de zitting.
5: Ja.
2: Voor als je die zo ontkomt, bij neus pissen moet of zo. En loop zo weg.
5: Ja.
4: Maar dan moest wel eerst hebben dat kussentje aan. Ik kan het goed, man.
6: ik zie dat voor hem mee.
3: Ach, jongens, alsjeblieft. Schij uit.
1: Nee. Doe maar, Ot, hè? Ja. Laat mij dat ding er maar op.
5: Ja.
1: Het riekt me heerlijk. Je weet niet half hoe zak ik dat oorzadel ben.
2: Als er maar bij je fiets past. Het is rood, hè?
1: Ja, mijn fiets is blauw.
5: Nou, een stel mooie grote witte kuten erin. En oranje missie op. Hollands glorie op de fiets. Als hij daar langs komt, heb ik hier een beetje spontaan het Wilhelmus te zingen. Wilhelmus,
7: Hemeltiet.

0: Ja, Leon Moorman. Het plattelandsgevoel bezingt hij. En ik denk dat heel veel mensen in Drenthe dat heel erg herkent. Het is 16 minuten over 10. Je luistert naar Hemeltiet van RTV Drenthe. En we hebben een hele mooie club gasten. De wandelgroep van Boeidenoord. En tegenover ons zitten Anita. En ja, je begeleidt dat allemaal een beetje, Anita, het wandelen.
1: Nou ja, dat is een van de onderdelen die ik doe. Ik ben vrije tijdscoach bij Van Boeien. Vrije tijd is niet iets wat voor iedereen die bij Van Boeien woont heel makkelijk zelf te organiseren is. Nee. Dus daar heb ik, dat is mijn werk eigenlijk. En de wandelclub is een van de dingen die ik organiseer. Ja. Maar we hebben ook een visclub en een gamecafé armd. En van allerlei dingen die ik organiseer.
0: Ja. En dat is eigenlijk, je zei net ook al, wat jullie nou doen, dat noem je prokkelen, hè?
1: Wij hebben de wandelclub. Volgende week hebben wij, dan is het Nationale Prokkelweek. Oh ja. En dan hebben we onze eigen prokkelwandelvierdaagse.
0: Maar voor jullie is prokkel een begrip wat heel bekend is. Maar voor de meeste lusteraars denk ik niet. Een prokkelweek, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, een prokkel.
0: Hoe kom je dat woord?
1: Ja, daar heb ik niet verzonden. Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking. Nou ja, wij doen eigenlijk de hele dag zelf niks anders. Maar om daar aandacht aan te besteden is er een stichting Prokkel. En die heeft dan een prokkelweek met stages en allerlei andere activiteiten. En vorig jaar ben wij voor het eerst hebben we eens met de vrijwilligers bedacht van nou, hoe kunnen wij meedoen aan die week? En toen hebben we bedacht, nou ja, wij wandelen graag, hè, met de wandelclub en de vrijwilligers en de wandelaars. Maar hoe kunnen we door mensen bij betrekken? En toen hebben we de mensen uit de buurt en ook mensen van de GGZ, die hebben we uitnodigd bij onze eigen wandelvierdaagse. En die is volgende week ook weer. Iedere avond vanaf maandag 2,5 kilometer. En iedereen is er voor uitnodigd.
0: En alle mensen die hier zijn, die doen er ook allemaal aan met?
1: Doen jullie met? Ja.
2: Medaille verdienen.
0: Oh ja, natuurlijk. Ga je daar ook zingen onder het lopen?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Dat deed me vroeger ook. Ik was vroeger als kind ook lid van wandelclubben. Ja.
4: Een kletsen, hoor.
0: Ja, daar hoort er ook bij.
4: Mooi. Ja. Vinden wij ook wel gezellig dat jullie zoveel kletsen. Ja, tuurlijk.
0: Ja.
3: Maar ik kan ook wel leuk zien op Leuven, hè?
0: Straks.
1: Straks nog Bert. Ja,
4: want eerst gaan wij luisteren naar jullie clublied. Wat hebben jullie voor clublied, Anita?
1: Ja, ik kon er eigenlijk maar één weten, hè.
0: Ja.
1: Laat mij maar lopen van Daniel Loewis.
4: Dan gaan we door eens even naar luisteren.
1: Goed zo.

0: Laat mij maar lopen van Daniel Loewes. Dat was het clublied van de wandelgroep van Van Boeien. Hoe kan dat ook anders?
1: Ja.
0: Ja.
1: We hebben hier al even de studio gebruikt als wandelparcours.
0: Ja, nou, dat ging hartstikke goed.
1: Twee keer rond de tafel met elkaar. Ja, hartstikke
0: ja,
1: goed.
0: Ja, echte wandelaars. Dat ja. Kun je wel zien. We gaan zo meteen naar de culturele bijdrage, Bert. Je mag zo met trommen, maar er ben eerst nog even wat appies binnenkomen. Die lees ik eerst in voor, oké?
2: Oké, ga ik zo weer drum.
0: Ja, dan ga je zo drum. Lees ik eerst in de appies voor. Goed?
2: Ja, is goed.
0: Top. Nou, is dat in ieder geval afgesproken. Klaas Maarten Wieringa, die wenst ons al heel vroeg vanmorgen een goede morgen. En goedemorgen allemaal. Iedereen een hele fijne en leuke en gezellige zaterdag toewenst. En geniet ervan. Met vriendelijke groet het Musselkanaal van Roelof en Evelina. En door hem zijn een heel mooi plaat die bij stuurt. En dan Geert Douwe, die appt ons nog. Heb ik dat goed, Geert Douwe? Ja. Die stuurt plezier, werkt als een echo. Wat een feest was het gisteren weer in Assen. De rally zonder poespas. Een stoet van 170 meest mooie auto's. Met meer dan 300 meest mooie cliënten. Van Boeienoord als passagiers. Beleefde zijn 25e editie. Waarbij zelfs twee rondjes over het TT-circuit reden. Toen de deelnemers op de terugweg naar Park Diepstroeten door het centrum van Assen reden. Werden ze ook doorbegroet door applaus. En bewonderende blikken van familie en winkelend publiek. Dank aan allen, onder andere aan het motorbegeleidersteam van Riek Spoelman, voor het vlekkeloos laten verlopen van dit feest voor velen. Nou, mooi. Goedemorgen, Hamilton-team. Wij willen Geesje Hogeveen en Anne Rode alsnog hem feliciteren. Ze waren afgelopen maandag en dinsdag jarig. En we willen Jacob Meijering, de vaste beller, naar jullie programma ook even feliciteren. Hij is aankomende zondag jarig. We wensen hem een fijne verjaardag. Groeten van Danny en Ina Veenhuizen. Nou, vorige week belde Jacob nog.
1: Ja.
0: Dus mooi dat hij nou zelf ook gefeliciteerd wordt. En een fijne dag morgen, Jacob. Goedemorgen, Hamilton lui. Ik wil mijn lieve man Henk Taal nog feliciteren, want hij was gisteren jarig. We hebben een hele fijne dag gehad. Fijne uitzending. Groeten van Roelie. En dan hierbij wil ik mijn zus en zwager Jan Roelof en Femi Boy feliciteren met hun 40-jarig huwelijk vandaag van Rensina en André. Mooi allemaal, fijne uitzending. Graag in mijn mooi plaatje voor Vins ten Velde, die 30 mei jarig was. Voor Vera ten Velde die 1 juni jarig is. En voor Roy ten Velde die 5 juni jarig is. Fijne dag nog iedereen en de groeten van Anja en Arie ten Velde. Goedemorgen, zoals jullie vast wel gehoord hebben, Zwarte Meer is jarig. En we willen graag een verzoekje doen. Zullen jullie Zwarte Meer de nieuwe versie van Henk Schepers kunnen laten huren? Groetjes van de bewoners van de Zuidervaart. Nou, dan gaan we eens even kijken of dat lukt. En Jeannette die stuurt welke groep komt er volgende week. Want volgende week gaan we op vakantie. Oh, ik hoop dat je luisteren kunt, Jeannette. Want voor ons is het ook nog een verrassing welke groep er volgende week komt. Ali en Arie Adema feliciteren de korfbalvereniging SDO2 met het kampioenschap en wensen het eerste team 2 juni succes in die finale in de AP Buitenbeker. En kijken dan. Ik hoorde net het nummer van Leo Moorman over het platteland. Ik heb een verzoek voor een prachtig nummer. Countryside van Ina van Eggengoor. Nou, die ken ik zelf niet. Ik weet ook niet of die in het systeem stiert, maar dan moet maar eens kijken straks. En kijken. Nou, dan hebben we nog heel wat appjes van Agnes. Ik ga ze eerst allemaal in deur lezen, Agnes, want het is een heel mooi verhaal, denk ik. Maar daar komen we door later in op terug. Nou, en volgens mij hebben we ook nog een cordie.
1: Ik heb nog een heel mooie cordie van een kaart met een feestmuts op. Kijk, hij kijkt niet zo blieden trouwens, maar goed.
0: Misschien is het de kater.
1: Misschien even wat kader. Ja. Dat komt maar zo in feest.
0: Ja.
1: Maar de binnenkant is wel heel vrolijk. Harm en Leonie en Martin, graag een plaatje voor de hele familie en voor iedereen. En graag de nieuwe van Harm en Roelof. Die heb niet echt een hele nee, volgens mij, maar dat geeft niks. Groetjes van Jantina natuurlijk, van het landkaartje. En dat is een onderdeel van de Vlinderhof.
0: Nou.
1: Dankjewel, Jantina, voor dit mooie kortje.
0: Ja, en kortjes en appjes kun je altijd nog blijven sturen. Kortjes en per post en appjes natuurlijk op het nummer 0592-33-1188. Straks is het tijd voor de culturele bijdrage van Bert. Maar nou gaan we eerst in lusten naar Peter Tosh en Mick Jagger. En die zingen Don't Look Back.

0: Pete de Tosh en Mick Jagger die zingen Don't Look Back. Het is 10:30 en we gaan luisteren naar iets heel bijzonders. De culturele bijdrage. BZN die speelt soms meteen Sing of Love and Faith. Dat is eigenlijk alle mensen weer een broeder. Hè,
1: in de broeder, ja.
0: Van Beethoven. Maar onze ouder Bert Laske die zit kloor achter zijn trommel. En Bert, jij gaat daar met spullen, hè?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Dat doe jij wel vaker, toch?
1: Ja,
0: Bert is een drummer, dus we gaan luisteren hoe dat klinkt. Kees, Kees kan er even iets van vertellen.
2: Dat is heel bijzonder, want Bert is namelijk eigenlijk altijd de drummer in de kerkdiensten in de Duif.
0: Oh.
2: Dus dat is ook weer een heel ander genre.
0: Ja.
2: Maar hij is van veel markten thuis en dat doet hij al heel lang. En het liefst drumt hij inderdaad mee met BZN. En dat nou toevallig een gecoverd nummer is van Beethoven, ja, dat maakt verder niks uit.
0: Nee, natuurlijk
2: dat
0: niet.
2: Is alleen maar heel bijzonder.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat we speciale aandacht moeten hebben voor dit culturele moment met Sing of Love and Faith van BZN met Bert Laske.
1: Ja.
0: Nou, dat kon je. Ja.

0: heb stiekem
1: de telefoon. Nou, de Deutsche Schallplatte van Bata Illich Michaela. Het is 20 minuten voor 11. En we gaan iets heel spannends doen, want we gaan de quiz doen. De quiz. Ik stel 10 vragen. Iedere goed beantwoorde vraag is een punt. En hij het niet goed hebt, nou ja, dan kun je niks.
2: Dat gaan we doen.
1: Dan gaan we
2: Kees en Kina die zitten bij de microfoon.
1: Ja.
2: En Kina, jij bent een goede hulp van Kees, hè?
3: Ja. Ja. En Anita helpt mij mee.
2: Ja, iedereen mag met helpen. Als je een antwoord weet.
3: Bert mag ook helpen.
1: Ja, Roelie ook. Iedereen die denkt van, nou, ik weet wel een antwoord. Gewoon roepen en dan...
2: En als jij het maar in de microfoon zegt, of Kees...
3: Ja.
2: Want dan kunnen de mensen het thuis ook horen kijken. Want als Doreen op de bank het goede antwoord heeft... dan horen de mensen dat thuis niet. Moeten jullie wel hem in de microfoon zeggen dan?
3: Ja.
1: We hebben een heleboel wandelvragen gemaakt. Oh, niet allemaal, maar een aantal wel. Dus goed. Jongens, vraag 1. En ik denk dat heel veel van jullie die vraag wel weten. Maak de zin eens af. De paden op...
4: De laden in.
3: Ja, de laden in. De paden op, de laden in.
5: Vooruit en de pas.
0: Ja. Kijk, we wisten de hele zin zelfs, Harm.
2: Nou, hartstikke goed.
1: Ik zul je er bijna twee punten
2: bijna bonuspunten.
1: Jongens, Jasperina de Jong die zong ooit het lied De Wandelclub. En welk instrument speelde Kaatje in het lied?

0: Zo bent. Nou, Ben die speelde wel mooi mee. Jongens, vraag 3 is wat moeilijker. Dat heeft ook niks met wandelen te maken. Wat is een bliek? Of een koolblij? Mag ook. Wat is dat voor een ding?
1: Een vis.
0: Ja,
1: een vis.
0: Heel goed. Een vis, een zoetwatervis. Familie van de brozen met de voren. Ja. Vraag 4. Wat is het belangrijkste ingrediënt, het belangrijkste ding van marmelade, marmalade?
1: Jam.
0: Ja, het is
2: sinaasappel.
1: Sinaasappel,
0: jam. Ja, heel goed.
2: Kina,
0: je weet alles.
2: Ja.
0: Ja. Jongens, vraag 5. Jullie lopen een wandeling van 2,5 kilometer, soms 5 kilometer. Maar hoe lang is de Kennedy-mars?
2: Heel lang.
0: Heel lang. Maar hoe lang dan, weet je dat?
3: Heel lang.
2: Ja. Hoe lang is een Chinees? Ja.
1: Hoe lang is een Chinees?
0: De Kennedy-mars, jongens, is 80 kilometer.
1: 80?
0: 80, en die moet je in 20 uur doen. Dan heb je hem goed volbracht. 80
1: kilometer,
0: ja.
1: Oh.
0: Ah,
2: helaas. Vraag 6,
0: jongens. Veel mensen willen ooit een keer de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela lopen. De Camino, wat je ook wel noemt. Die lopers, die bent te herkennen, die hebt iets bij zich, vaak aan de rugtas vast. Wat bent je aan te herkennen?
2: Een Sint-Jacobsschelp.
0: Heel goed, Chris.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt. Laat mij wel lopen. Heel goed, hoor. Jongens, vraag 7. Iedereen kent de wandelvierdaagse in Nijmegen. Maar waar start dit jaar de Drentse wandelvierdaagse?
1: Avondvierdaagse.
0: Ja, maar waar start... Nee, de avond, nee, maar er is ook een Drentse wandelvierdaagse. Waar start die?
2: Meppel?
0: Nee, die...
2: Emmen?
0: Nee, in Exlo.
2: Exlo.
0: Exlo, ja. Vraag 8. Hoe heet de wandelroute die door een groot deel van Drenthe voert en een klein stukje de Groningen? Hij bestaat uit 20 etappes en is 361 kilometer lang. Hoe heet die wandelroute?
1: Drenthepres.
0: Ja, Drenthepad. Ja, heel goed.
2: Goed zo, Kina.
0: Het Drenthepad. Ja.
1: Drenthepad.
0: Nummer 9 is wat moeilijk voor de deelnemers, denk ik. Maar in 1842 liep een uitgever Dubbelt Hemsing van der Scheer, journalist Harm Boom en dominee Alexander Lodewijk Lester Jean. Mm-hmm. Vanuit Bad Bentheim was hij kuurtharen via Koeven door Drenthe. En daar heeft ze beschreven in een mooi boek.
2: Ja.
0: Hoe worden die drie mannen ook wel noemd? Ze staan in Koeven.
2: Ja. Ze zijn hier ook in Assen geweest, door Falkenstein.
1: Falkenstein!
2: Maar.
0: Is het een beeldje van haar in Koeven?
1: Badje!
2: Nee.
0: De drie?
2: Het zit wel ergens in.
0: Als ik je nou zeg dat ze in Bad Bentheim behandeld werden tegen Podagra.
2: Ja.
1: Dat weet ik niet.
2: De pogrom.
1: Pogrom, nog wat.
0: De drie podagristen.
2: Podagristen.
0: Oh.
2: Bijna goed.
0: En het boek heet Drenthe in vluchtige en losse omtrekken, geschetst door de drie podagristen. Ja, hartstikke leuk, want dan lees je hoe rond 1840, 1850...
2: Dat was een hele moeilijke vraag, Harm.
0: Dat was de allermoeilijkste.
1: Geef niks.
0: De vraag 10 is iets minder moeilijk, denk ik. Ook niet gemakkelijk, maar als een eiland kan ook gewoon wandelen. Wat gebeurt er dan als een eiland wandelt?
1: Wandelpad.
3: Wandeltocht.
2: Nee, dan drijft hij van het land af of naar het land toe? Of?
0: Nou ja. Weet ik het een beetje goed. Als een eiland gaat wandelen, dan kalft het aan de ene kant af en aan de andere kant.
2: En dan
0: verplaatst zo'n eiland. Schiermonnikoog is daar een mooi voorbeeld van.
1: Daar ben ik geweest, hè, Schiermonnikoog. Met de Middenweg 20, met Erik en met mezelf.
0: En wat heb je door dan?
1: Vakantie hier in het hotelletje, Vita Maris.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Mooi. Ja, met Janet en Leiden. Was heel leuk, top.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
1: Fietstochten, we gingen zwemmen, we gingen uit eten, wandelen.
4: Hij goed weer?
1: Ja, we hadden heel goed weer.
4: Ah, dat is mooi.
1: Net zo warm als nu.
4: Oh, nou perfect dat je op zo'n eiland bent.
1: Ja.
0: Jullie zijn voor mij wel goed gedaan.
4: Hartstikke goed gedaan. Van de 10 vragen en jullie de 7. Goed, dan zijn jullie een dikke 7. Top hoor.
5: Nou, en hoe vind je ze? Staan ze maar goed?
1: Nou breek mijn klomp, wat leuk!
6: Volgende week maak je bij Radio Drenthe kans op een

0: Chris Andrews.
1: Pretty Belinda. Ja. Was hier ook een sigarettenmerk, Belinda.
0: Belinda?
1: Ja.
0: Was dat niet...
1: Hier, Jan werd dat nog.
0: Zat er geen minsmaak in, Jan, of zo?
1: Ja, wat, ja. Ja. Van 1,40, Jan? Ja. 1,40. Maar dat is al...
0: 1,40.
1: Dat is al dag en zondag geleden. Sigaretten 1,40 kosten. Ja. Volgens mij ben je nog 14 euro kwijt of zo.
2: Maar ze zijn open stuk, ja.
0: Nou. Ja. Gewoon niet aan beginnen, dan heb je er ook geen last van.
1: Nee,
0: ik niet stoppen.
1: Dat is het allerbeste. We hebben toen een vaste rubriek in Hamilton, namelijk Insanity. En Anita zit weer tegenover ons. En die heeft Roelie even naast haar neerzetten met tegenzin. Maar ja. Anita, wie wil jij Insanity zetten?
2: Nou, ik wil heel graag Roelie Wolf, die naast me zit, in het zonnetje zetten. En daarnaast ook alle andere 699 vrijwilligers.
1: Zoveel?
2: Ja, we hebben bij Van Boeien hebben 700 vrijwilligers.
1: Goh.
2: En zonder de vrijwilligers kunnen we eigenlijk niks. Niks extra's.
1: Nee.
2: Die ben echt van ongelofelijke, onschatbare waarde bij Van Boeien. En Roelie in het bijzonder, voor mij in ieder geval. Want Roelie is vaste vrijwilliger van een woongroep, Middenweg 24. Mag je straks zelf wel vertellen wat je daar allemaal doet. En ze is vrijwilliger van... activiteiten die ik organiseer en door andere van ook de wandelclub, maar ook de visclub, daar is zij ook vrijwilliger van.
1: Wat leuk. Roelie, hoe ben jij er zo bij terechtgekomen als vrijwilliger?
3: Nou, ik heb 7 jaar geleden ben ik in Prongridder komen wonen, dat is vlakbij de woonpark van Van Boeien. En nou ja, ik was alleen en ik denk van ik wil wel wat vrijwilligerswerk doen. Nou, en ben ik erop gestapt en ik zo zeg van ik wil wel vrijwilliger worden. Het was er bij de vacature voor de visclub.
1: En je wat met vissen dan niet?
3: Ja, ik hou heel veel van vissen. Wij hebben altijd aan het water woont eerder.
1: Oh, ja.
3: Ging altijd vissen met mijn papa, dus ja.
1: Wat leuk.
3: Ja, was hartstikke mooi. Nou, zodoende ben ik eerst bij de visclub gekomen. En dan ging ik een ophalen van Middenweg 24. Die meeging te vissen. En toen was het... wil je nog een keer vaker bij ons komen? Of wil je nog niet wat doen met de mensen bij ons? En zo ben ik op Middenweg 24 gekomen en dan kook ik en dan ga ik met ze naar de soos en ik ga met ze wandelen en met ze vissen en...
2: Disco.
3: En de disco.
1: Oh ja?
3: En ja. Nou ja, et cetera, et cetera.
1: En hoeveel mensen besteedt zo'n groep?
3: 10.
1: Oh ja. Oh, daar je de handen goed vol aan.
2: Ja. Met dan, begeleiding.
1: Ja,
3: met begeleiding. Dus ik kook meestal voor zo'n 13, 14 mensen. En dan blijf ik zelf ook eten natuurlijk.
1: En dan kook je gewoon een volwaardige warme maaltijd?
3: Ja. Ja, dat is alles vers. Echt
1: ja.
3: Bijzonder, hoor. Is niet voor niks waren ze zo oud. En de oudste is 83 inmiddels.
1: Ja.
3: Ja.
1: En niet voor niks ziet ze er allemaal zo gezond uit.
3: Ja.
0: En wandelen en goed eten. Nou,
3: ja.
0: Dus is het recept.
1: En dan vissen gewoon.
0: En dan vissen gewoon.
1: Wat nog meer?
3: Ja.
1: Wat een heerlijk leven met die lui door.
3: Ja, ja, nou
1: maar zo wat 700 vrijwilligers. Wat organisatie is er dan niet?
2: Ik heb daar ook speciale... Ik heb 3 collega's. Ik ben een vrije tijdscoach. Dus ik regel zoveel mogelijk in Assen en Noord... De vrije tijdsding. En ik heb 3 collega's die regelen vrijwilligerswerk, vrijwilligerscoördinatoren inderdaad. En het wordt ook allemaal heel serieus. Hè? Je krijgt een contract.
3: Ja.
2: Je moet natuurlijk een verklaring van goed gedrag. Dat wordt allemaal goed door Van Boeien.
1: Ja.
2: Dus we willen niet zomaar iedereen kan vrijwilliger worden. Natuurlijk kun je wel vrijwilliger worden, maar het is met een contract. En maar er is ook altijd een gezellige jaarlijkse barbecue. En met de kerstdagen kriegen jullie altijd een kerstpakketje.
3: Ja.
2: Dus dat wordt heel goed voor de vrijwilligers ook.
0: Goed gewaardeerd.
2: Ja, absoluut. Zeker.
0: Ja. Ja. Is het niet door de bewoners dan wel door de
3: Bewoners, daar doe je het ook voor, hè?
0: Ja, natuurlijk.
3: Dan krijg je een knuffel of een big smile zo van, oh, daar komt ze weer. En als ik dan kom op de donderdag, dan weet ze ook gelijk van, nou, als Roelie komt, gaan we naar de soos.
0: Ja.
1: Ja.
3: Dat is vaste prik.
1: Is er ook nog, als je gaat koken, ook nog een favoriet gerecht wat je al die koken moet, of niet?
3: Nou, toch wel meest pasta's.
1: Oh,
3: dat
1: ja.
3: Vinden ze wel lekker. En het liefst met satésaus erbij.
1: Oh, pasta met satésaus?
3: Ja, de satésaus, dat is het allerlekkerste.
1: Wat vind jij het lekkerst? Wat vind jij het lekkerst om te eten?
4: Eten?
1: Ja.
4: Ik doe...
1: pasta of Chinees? Wat?
4: Oh, patat!
1: Ja, dat kan je dat ook bedenken. Ben
0: frikandel? Dat is mooi, zeggen.
3: Ja.
1: Ja.
3: Maar dat bak ik nooit en dat maak ik nooit.
1: Of niet, een gehaktbal erbij.
4: Pasta carbonara.
1: Oh ja, heerlijk.
3: Ja, dat maak ik ook wel.
0: Dat maak je wel, pasta carbonara?
3: Ja, dat maak ik wel.
0: Dat is van Kina het favoriete gerecht. Nou, het waterlevels in de mond hier met jullie suggesties allemaal. Goed,
1: maar goed, we hebben in het zonnetje gezet, maar erg geldt het voor alle vrijwilligers.
2: Ja, en sommige mensen zijn vrijwilliger van één persoon, zoals Kees dat bijvoorbeeld bij bed is. Maar sommigen zijn vrijwilliger op de groep of bij een activiteit. We hebben zoveel leuke vacatures, dus als mensen vrijwilliger willen worden,
1: is
2: ze van harte welkom. Op de site staan vaak wel vacatures en anders. Zoek mij maar op en dan kom je via mij wel bij de goede.
0: En wat is de site? Gewoon vanboeien.nl?
2: Gewoon vanboeien, ja, vrijwilligers. En dan kom je er wel.
1: Hartstikke goed.
2: Ja.
1: Mooi hoe je dat je zonnig gezet bent. Zeer terecht. Want we zullen zulke mensen wezen zonder al die vrijwilligers.
2: Klopt.
1: Anita, dankjewel.
0: Ja, we gaan terug in de tijd met Yves Berendsen.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni...

0: een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Sta op stoel nodig. Mobifit.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Radio Drenthe.
4: Hemeltiet.
3: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: De Bellamy Brothers, die zong Let Your Love Flow. Welkom bij het derde uur. Hamilton, 11:08 is het. En we gaan schulden en dat doen we met de mensen van Boeiden. Want die kunnen natuurlijk van alles en nog wat. Het is eigenlijk een wandelclub, maar schulden, ja, dat kunnen ze ook.
1: Ja.
0: En Rianne is de eerste schulden die kloost niet.
1: Ja, Rianne.
2: Ja.
1: Ja, kun je een beetje schulden?
2: Een beetje. Dus ik doe mijn best.
1: Ja, jij hebt net de bak alleen uitprobeerd. Schulden lekker?
2: Ja, dat schulden lekker.
1: Ja. Maar we hadden het net alleen over dat je er zo mooi uitziet vandaag.
2: Dankjewel.
1: Ja. Ja. Want je zegt, jij hebt je horloge, dat heb je altijd eigenlijk wel om zo. Maar de rest, dat pas je erop aan.
2: Kijk, mijn bril heb ik ook altijd zo, maar mijn oorbellen pas ik altijd erbij aan bij mijn outfit. Mm-hmm. Dus.
1: Nou, dat zat er hartstikke goed uit. Ik hoop dat je outfit een beetje geluk brengt bij het Sjoel.
2: Hoop ik ook. Ja.
1: Nou, je mag één keer alle brikjes erin gooien.
2: Oké. Okay.
1: Nou, wij wensen je veel succes.
2: Dankjewel.
1: En jullie mogen ook Rianne aanmoedigen, hè? Hup, Rianne. Wow. Kijk, Roelie die staat al klaar om de brikjes hem goed in de vakjes te schoenen. Oh, dit gaat hartstikke snel. Stuur je altijd zo snel?
2: Ja.
1: Ja. Nou, even zien. Hè. In de 2 zit 1, en in de 3 en in de 4. In de 1 moet nog geen Rianne. Oh, nou kijk, ze dat ook direct. Je hebt de eerste 20 punten al op de teller. En dat stuurt hartstikke mooi snel deur. En iedereen komt nou in de bin om eens hem te kijken. Ze wil allemaal zien hoe goed jij doet, Rianne.
2: Dat denk ik ook.
1: Ja, ja, ze gaan. En Roelie is de kunst aan het afkijken, maar die mag straks.
2: Ja.
1: Even zien. Het laatste brikkie. Dan halen we de vinger in de verlangt. Dat mag officieel niet, wij doen dat wel. Even zien. 20. Dan nummer 22, 24, 26. 29. Plus 4 is 33 punten, Rianne.
2: Oh, ja.
1: Ben je tevreden om, hè?
2: Daar ben ik tevreden mee.
1: Hartstikke goed. De punt van Roelie komt er zo bij op.

0: Vernuver me wel van Jan Henk de Groot was dat. Nou, we hebben nu van ons hier zeker
1: heel best,
0: wel.
1: Heel best.
0: En Rianne die heeft net Sjoerd gedaan, die had 33 punten. En Roelie stond erbij aan de bak, die heeft de kunst afgekeken, toch?
2: Absoluut.
0: Ja.
2: En ik ga misschien net zo goed doen als Rianne.
0: Alle punten worden bij elkaar opgeteld. De punten van Rianne die staan al. Alle punten van Roelie komen er bij jou. Succes!
3: Ja, dankjewel.
0: Ja.
3: Best wel mee aanmoedigen.
0: Ja. Ja, iedereen gaat je aanmoedigen. Iedereen staat rond de bak te kijken. Het gaat iets rustiger dan net bij Rianne. Jij had een echt flinke tempo erin. Nou, er zit al 1-1. Ja, geef niks hoor, Roelie. Neem je tijd, maakt niks uit. Kijk, want ze liggen wel goed. Kijk, ze heeft alleen in de 4 en alleen in de 1. En voor de 3 en in de 2 liggen ze ook goed. Ja, hem tink die 3 aantikken, dat zou mooi weten, hè? Want dan, ja, nou, kijk, 20 punten
1: of zo.
0: Ja. Jawel hoor, dat mag wel. Rianne, wil jij dat doen? Of dit Kees dat? Als ze er helemaal deur ben, dan mag je ze optillen. Of opschuwen. Maar pas op voor je vingers.
3: Ja.
0: Dat anders heeft straks zo'n brikje in je vingers aan. Want Roelie die gooit inmiddels ook wat harder.
3: Ja, ja.
0: Nou, één kieken. Die, ja, zo. Eén kieken, hè. Overal zitten 2 in, dat is 40 punten. En dan hebben wij 47, 48 punten erbij.
1: Ja.
0: En dan komen we op een totaal van 81. Nou, dat is goed toch, Roelie?
2: Ja hoor, heel tevreden met.
0: Hartstikke mooi.

0: Helene Fischer was dat met Fenomeen. En straks gaan we horen welke drie liedjes eruit keuzen ben door de wandelclub van Van Boeiden in het laatste rondje. Maar eerst moet Anita nog even wat van het hart.
1: Ja, ik wil graag nog even Frank of iedereen misschien zin heeft om mee te doen volgende week met onze eigen prokkel wandelvierdaagse. Begint op maandag. Je kunt starten tussen 6:30 en 7:00. De wandelclub, waar deze prachtige mensen ook allemaal lid van ben, en nog 29 andere mensen bij Van Boeien, die starten om 6:45. Maar als je het leuk vindt om met onze groep mee te lopen, nou, wees er dan om 6:45. Je mag 1 arm metlopen, je mag ook 4 arms metlopen, je mag ook alleen de donderdag metlopen. Maar dan komt de Mercurius band nog, de drumband, die loopt vooraan. Dus, en bij Van Boeien proberen we eigenlijk het normale leven te ervaren. Dat is eigenlijk een quote, en daar werken we ook naar. Dus een wandelvierdaagse, ja, dat is niet voor iedereen geschikt om door aan mee te doen. En toen hebben wij bedacht, nou, laten we dan onze eigen wandelvierdaagse organiseren.
0: En de start is vanaf het terrein van Van Boeien?
1: Ja, we hebben een eetcafé, de Lombok, Hendrik van Boeienlaan 5. En door starten we. En na afloop is er nog een kopje koffie of een kopje thee en ranja. En dan zitten we nog even gezellig bij elkaar. Het is over verharde paden, dus mensen met kinderwagens of rolstoelen of rollators, die kunnen ook allemaal meedoen. En onderweg hebben we hele laagdrempelige spelletjes. We hebben bijvoorbeeld Memory, dan krijg je een kaartje met, en dan moet je eigenlijk onderweg de andere zoeken die hetzelfde plaatje heeft als jou. Dus zo kom je wat makkelijker met elkaar in contact.
0: Mooi.
2: Ja. Wat leuk.
0: En moeten mensen zich van tevoren aanmelden? Of kunnen ze gewoon komen?
1: Iedereen mag, iedereen is welkom. Deelname is gratis. Als je denkt, van, nou, ik heb vanavond wel zin om met te wandelen, kom gerust, je bent van harte welkom.
0: Mooi.
2: Tussen 6:30 en 7:00.
1: Starten, ja, ongeveer 40 minuten lopen. En als je zin hebt, daarna nog een kopje koffie, thee of een glasje ranja. Ja.
2: Gezellig. En dan kun je, zoals net ook al zegt, dus je kunt lopen, je kunt onderweg gezellig kletsen, je kunt wat spelletjes doen.
1: Ja, met zingen natuurlijk, want er wordt altijd wel veel zingen bij ons op de groep.
3: En deze?
2: En op donderdag komt er een drumband met lopen bed. Dat vind je ook vast mooi.
3: Ja.
2: Ja, helemaal goed. Nou, hartstikke mooi. Dus jongens, en je verveelt aankomende week, lekker aan de wandel.

gesproken was dat. En het is in tijd voor een belronde. 0592-33-1188. Ook voor je appies. Kun je nou doen, dan kun je nog even gezellig bij ons in de uitzending. Dus dan we eerst nog even naar de judge met Why Not Me.

0: The Judds zijn Why Not Me. Het is precies half twaalf.
1: Ja.
0: Ben je nog happy's?
1: Ja, maar we hebben, ja, dat klopt. Er zijn nog twee happy's. Maar we hadden ook een belronde aankondigd. Ja. Kun je nou drukken of draaien of wat voor telefoon je ook maar hebt. 0592-3311-88. En dan kun je nog even met ons kletsen. Dan kun je nog even wat doorgeven of even een felicitatie of iets aankondigen. En Agnes, die appt ons vanmorgen al. Maar die kent ook de Prokkelweek wel. Want die werkt bij Koos is. En nou, die weet dat dus ook hoe dat zit. En nou, zij vindt het ook mooi om tussen het gewone leven leerzaam met te doen. En ze doet ons allemaal de groetjes. Agnes, Gesina, Geertruida, Ruud Dekker, Ruud Ansen. En dan goedemorgen bij feliciteerden Eppe Schonewille. Die vandaag jarig is. We hopen dat hij het hoort, want hij heeft nogal een druk leven als bezorger bij een supermarkt. En werkt bij een slager en zingt bij de Schorrie Morries en vrijwilliger bij het Bloemcorso. Oh, en een fijne dag, groetjes van Roelof en Ineke. Nou, dan heb je inderdaad een druk leven, maar je dat allemaal doen wilde. Nou, hartstikke mooi, toch? En we hebben een beller aan.
0: Een beller?
1: Ja.
0: Wie is onze beller? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Jenny.
0: Jenny? Waar ben je aan de lade kaart, Jenny?
2: Ik was vanmorgen te laden.
0: Jenny, something moet overheen. Ja, dat gebeurt ook niet vaak.
2: Nee, dat gebeurt mij nog nooit.
0: Nee. Maar Jenny, je weet het, hè? Vele laatsten zullen de eerste zijn. Komt dat, komt dat niet uit de Bijbel, die uitspraak?
1: Volgens mij wel, ja.
2: Ja, dat komt ook. Ja.
0: Dat moet jij weten.
2: Ja, dat weet ik wel.
0: Maar mooi dat je nog in belt, Jenny. Ik kan nog, hoor.
2: Ja, ik wil Jantje Strijk uit Assen feliciteren. Die wordt een donderdag 80.
0: Oh, oké. Ja.
2: Ik denk dat moet wel hem kijken naar een noodwerk.
0: Ja, dat is een mijlpaal natuurlijk, hij 80 wordt.
2: Dat helemaal.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, weer goed gelukt, Jenny.
2: Ja, het is gelukt. Een fijn weekend.
0: Insgelijks, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dag,
2: doei.
1: En dan hebben we nog een beller. Goedemorgen, met wie?
3: Ja, goedemorgen. Jannie de Graaf. Ik wil Bertje Laskeem heel veel groetjes doen. En een dikke knuffel. Want ik heb hem in mijn klasje gehad op de Arkel.
1: Oh! Oh.
0: Ben is, iemand,
1: Ben is helemaal door dolle. Ben je heel blij om, zeggen.
3: Ah. Ja, geweldig. En onze Bert is heel erg fan van André van Duin.
0: André van Duin, daar zit nog fan van. Ja, die vindt hij mooi, ja. Wat prachtig, Jannie.
1: Nou, wat mooi dat je in belde, Jannie.
3: Heel veel groetjes en heel fijn weekend allemaal.
1: Dankjewel, insgeliks.
3: Bedankt.
1: Ah, mooi.
3: Ja, doeg.
1: Doeg.
0: Die ken je wel, hè, Bert, Jannie?
4: Die ken je wel.
0: Ja, ja, die ken je wel.
1: Mooi. Nou.
0: Dat is ook weer in de bel.
1: Ja, en weet je wat nou het mooie is? Bert, jij bent een fan van André van Duin? Hier komt een liedje van André van Duin. Speciaal voor jou, als de zon schijnt. Oh.

0: Als de zon schijnt, zong André van Duin en Bert die speelde mooi met op Sint-Rommel. En dat deed hij hartstikke mooi. We hebben toen al het laatste rondje. Het laatste rondje is altijd de keuze van de vereniging die bij ons te gast is. Die mag 3 platen moet kiezen. En meestal bent dat platen die op de een of andere manier toch een toch wat hebt met de soort club wat er zit. Ja, Kina en Anita die zitten over ons. Wat hebben jullie uitkeuzen?
1: Alle kleuren van de regenboog. Maar dan mensen wie dan allemaal mooie mensen. Dat betekent alle kleuren van de regenboog. Ja. En dan lieve mensen, mooie mensen. Iedereen mag er zijn, dus...
0: Dat past heel goed
1: van
0: bij jullie,
1: hè? Van
0: K3, ja. En jullie zijn ook allemaal... Lieve mensen en allemaal...
1: Maakt niet uit wie je bent, als je een beperking hebt, geen beperking hebt.
0: Tuurlijk niet.
1: Maakt niet uit.
0: Nee hoor.
1: Alles mag er zijn.
0: Dat past dus precies bij jullie, dit plaatje.
1: Ja.
0: En dan hebben we een plaat van The Dire Straits, volgens mij.
1: Ja, wat is dat?
2: The Walk of Life, de wandeling van je leven.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk, want jullie zijn een wandelgroep.
1: Voor de vrijwilligers.
2: Nee, ja. Dat is de wandeling van je leven is dat iedereen zijn eigen wandeling heeft.
1: Ja.
2: Maar dat het voor iedereen goed is, toch?
1: Ja, voor iedereen de eigen wandeling, wat voor iedereen goed is.
2: Ja, voor je eigen leven.
0: En dan Frans Bauer, hier doen of voor jullie zingen? Ja,
2: heb je even voor mij. En voor wie is die plaat?
1: Voor vrijwilligers.
2: Ja. Oh, alle vrijwilligers, want die maken altijd tijd voor ons vrij.
1: Ja.
2: En voor jullie.
0: Hey Bert, en ga jij dan met spullen met die plaatjes?
3: Nou, nee.
0: Nee? Want die hebben trommel niet?
3: Ja, we bedoelen, dat vind ik al lekker
0: fijn. Oh ja, die trommel, maar die hebben we ook al daar vanmorgen. Dat ben je al een beetje vergeten, maar die hebben we al daar.
3: Nee.
0: Ah ja, jong.
4: En welke is je favoriet, Kina? K3 of The Dire Straits of Frans Bauer? Welke vind je het mooist?
1: Doe me eerst K3. Oh, maakt mij niet uit, hoor.
4: Dus Ter ook als eerste klaar? Nou,
3: doe
4: hartstikke goed. Wij gaan luisteren naar het laatste rondje van de wandelgroep van Boeien.
1: Ja. Yeah.

0: Even voor mij, nou, we hadden even tijd voor de wandelgroep van Van Boeijden. Die waren vanmorgen bij ons te gast. En dat was zeer gezellig. We hebben genoten van jullie bijdrage. We hebben genoten van Bertie, mooie trommel.
1: Ja, mooi,
0: hè? Ah, Bert Keel, wat ken je dat?
2: Ja, dat ik al.
0: Prachtig, mooi. Mm-hmm. En jullie gaan natuurlijk weer flink aan de wandel de komende week. De wandelvierdaagse, of de avondvierdaagse is het, hè? Ja, mensen kunnen allemaal meedoen als ze dat willen. En ik denk dat het heel gezellig is om door eens een keer een avond of misschien wel vier avonds.
3: Ja. Ja, je hoeft je niet aan te melden, begrepen wij. Je kon gewoon langskomen tussen 6:30 en 6:45, heb ik dat goed begrepen?
4: 6:30 en 7:00.
3: Het is 6:30 en 7:00.
4: Wij vertrekken met de club om 6:45.
3: Om 6:45.
0: Oh, nou, kijk eens
3: aan. Vanaf het terrein van Van Boeijden.
4: Café Lombok.
3: Café Lombok, nou dat kan niet missen.
0: Dat liep me ook.
3: Ja.
2: Je hebt ook de wasplaat.
3: Wat heb je?
2: Wasplaat en je hebt de pronkel. Fidesz lopen altijd langs de wasplaat. En dan allemaal pronkridder. En,
5: Paradiepstoelen zijn allemaal paddenstoelen.
3: Ja. Heb je al met Don? Heb je al eerder met Don Kina?
2: Ja. Yeah.
3: Dus je gaat nou ook weer flink aan de wandel.
2: Ja.
3: Yeah. 4 dagen lang?
2: Ja.
0: Word je er niet heel moe van? Word je er moe van of niet?
2: Ah, ik ben nog jong hoor, ben 36. Nee.
6: Ja, maar, nou, als je met je hand wandelt, hè?
0: Ja, maar Jan
6: dan word je niet moe. Het
0: Jan
6: is super gezellig.
0: Jan is al een stuk ouder, hè? Maar ik denk dat jij de oudste bent, Jan, of niet?
7: Voor deze groep wel.
0: Ja.
4: Ja, we hebben nog een wandelaar, die is gisteren 80 geworden. Eiko.
2: Eiko.
4: Dat de oudste is.
2: Eiko Battelo is 80 geworden. Ja.
3: En die loopt elke keer, elke maand nog met?
4: Ja. Ja.
3: En komende week ook vier arms?
2: Ja, denk het wel. Nou. Iedereen knap. Die mee wil doen. Ja.
3: Gezellig met elkaar.
2: De ene krijgt wat leuks, de ander krijgt wat lekkers, de ander krijgt weer dat, dan weer dat.
5: En de medaille niet.
2: Medaille. Allemaal medaille, bloemen. Worden
4: heel welkom, hè?
2: Ja. Jullie welkom.
0: Het is goed te weten. Hé, maar jongens, jullie hebben ook de Hemel Street dan. Zonder dat je misschien een haar dan, want je hebt Schult en je hebt een quiz dan. En je krijgt voor heel veel dingen punten. En Leonie heeft daar allemaal net iets opgeschreven.
3: Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat je wel nieuwsgierig bent naar wat jullie score is.
2: Oh.
0: Leonie. Wat heeft de wandelgroep van Boeijden scoort?
3: Ja, de quiz, dat wisten jullie al. Daar hadden jullie een 7 voor.
2: Oh.
3: Ja. Voor de culturele bijdrage van Bert.
2: Ja.
3: Hebben we een 9 gegeven.
0: Zo. Oh.
3: Het clublied, een 8,2.
4: Goed.
3: De club al hier in 1 à 4, een 8,3. Het spel, Sjoen, daar hadden jullie een 8,1 voor. Dat wisten jullie ook al.
0: 81 punten gedeeld zien.
3: In het zonnigie een 8,4. Van het hart een 8. En het laatste rondje een 8,6. En als we dat allemaal bij elkaar optelden.
0: Roffel, roffel, roffel.
3: Ben dat 65,6 punten en dat is de 12e plek.
2: Yay! Yay!
5: Ja. 12e
2: plek.
0: Ja, dit is hartstikke goed.
5: Mooi.
3: Dat is hartstikke goed. Want is hem kicken, dat van de 22. Dus dat is hartstikke goed.
5: Ik doe wel meer dan 13 mee.
3: Ja, dat doe ik. Nou ja, maar het giet eigenlijk ook niet om de uitslag hiervan. Het giet erom dat heel Drenthe nou een beetje prokkeld heeft.
5: Ja.
0: Ja. Ik vind het een mooi warm woord.
3: Vind ik ook.
0: Ja, prokkeld. Ja, prokkeld. Ja.
5: Ik prokkel, jij prokkelt, we hebben geprokkeld.
0: Ja. Ja. Valt er nog wat te prokkelen hier?
3: Ja. Ja,
0: nou, hartstikke mooi.
3: Nou, hartstikke mooi. Maar heel Drenthe weet nou wie de wandelclub van Van Boeijden is.
4: Ja.
3: Ik denk Rianne en Kina en Bert en Jan, dat je niet meer over straat kunt zonder herkend te worden nou.
2: Yeah.
3: Ik denk dat jullie nou degene ben met wie ze op de foto wilden en die de handtekening uit moeten delen.
0: Want jullie waren wel de hele morgen ook in beeld. Hè? Jullie waren op televisie vanmorgen.
3: Ja.
0: En jullie de mensen die alleen maar de radio aan hadden, die hebben jullie ook kunnen horen.
3: Ja.
5: En een ambassadeur voor TV Drenthe.
3: Absoluut.
0: En Bert is natuurlijk...
2: Wij hebben niemand gebeld van wonen.
3: Nee, nou, maar er komt misschien nog... Ik denk uit Tuus komt daar wel reactie kring van mensen die het hoort en of zien hem, hoor.
2: Ja hoor, tuurlijk.
3: Absoluut, absoluut. Nou, wij vonden het in ieder geval hartstikke gezellig dat jullie er waren.
2: Ja.
3: En wie weet zien we jullie nog eens een keer weer.
2: Yeah.
0: Ja, we vinden het prima. Het zou leuk zijn als je...
1: Nee, dat drum nog niet.
3: Drum nog maar in met het laatste liedje. Want we zijn aan het einde komen van deze uitzending. En wij danken David van der Spoel, die de productie voor ons deed. En we danken Martin, die de techniek voor ons deed.
0: Leonie van der Werf, die het aan elkaar proeft.
3: Samen met Harm Dijkstra. En volgende week ben we er weer met een splinternieuwe Hemeltiet. Tot dan, we gaan eruit met Go Like Elijah van Chai Coltrane.

0: beste.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.

0: Levi's en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Waard een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Casata.
9: Met Margriet Benak.
11: Goedemiddag allemaal, het is zaterdag 30 mei 2026. Mooi dat je weer luistert naar Casata. En vandaag is dat aflevering 1337. En daar is straks aandacht voor het forse ambtenarentekort dat dreigt voor de provincie Drenthe en vooral voor de Drentse gemeentes. En dat heeft grote gevolgen, want de bouwplannen in die gemeentes die kunnen zomaar stil komen te liggen. Straks een uitgebreid gesprek en ook misschien wel een mogelijke oplossing, bedacht met een pilot in Assen. En Stichting Present Assen bestaat 20 jaar. En dat is een club die het verschil maakt met dank aan een enorm vrijwilligerspeloton. Waarin ze dan precies het verschil maken, dat hoor je straks in Casata. En als bijzondere drie-eenheid en de grote roergangers achter de Stichting Landgoed Bos en Vaart in Fries kregen Pieter en Greet Bartjes en Kees Andriessen voor tientallen jaren inzet en passie voor het herstel en behoud van bijzonder erfgoed in Drenthe deze week de landelijke cultuuronderscheiding. Na 13:30 hoor je alles over hun passie voor Drents erfgoed. Het Radio Forum bespreekt het nieuws van de afgelopen week en speciale tafelgast is vandaag de opgestapte CDA-wethouder van Midden-Drenthe, Jan Schipper, die er eigenlijk wel klaar mee was hoe er op de man werd gespeeld en niet op de inhoud. En zo kwam er abrupt een einde aan 20 jaar lokale politiek. Dat alles straks in Casata. Maar eerst het laatste nieuws uit Drenthe en het weer. En voor het nieuws zit hier Marlon de Goffin.
12: Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
12: De Harley-Davidson Bagger World Cup maakt komende maand zijn debuut op het TT. Naast de gebruikelijke WK-klassen zijn eind juni ook de Harley-Davidson Bagger Races voor het eerst te bewonderen. Dat is een klasse waarvoor Harley-Davidson tourmotoren, de zogenoemde baggers, speciaal heeft omgebouwd tot racemotoren. Drenthe heeft minstens €2 miljard van het Rijk nodig voor stikstofvermindering en natuurherstel. Onlangs berekende de provincie ruim €2,3 miljard nodig te hebben voor deze plannen, maar de provincie heeft niet genoeg geld om dit zelf te betalen. Daarom is de hoop nu gevestigd op een royale bijdrage uit het landelijke stikstoffonds. In Nijenveen is een bestuurder van een shovel gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde vanmorgen aan de Kolderveen. Tijdens de werkzaamheden kantelde een kleine shovel door nog onbekende oorzaak. Daarbij raakte de bestuurder gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen nacht zijn er op de Koningin Wilhelmina-laan in Wilhelmina-oord twee auto's op elkaar gebotst. Daardoor raakten beide bestuurders gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakten de voertuigen zwaar beschadigd. Een berger heeft de auto's afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.
11: En voor het weer gaan we naar Gert Voelman. Goedemiddag, Gert.
13: Goedemiddag, Margriet.
11: Ja, dat waren even flinke stortbuien waardoor de planten in mijn tuin helemaal plat zijn gaan liggen. Ik denk dat we het ergste wel gehad hebben, dat we dat de komende dagen niet meer krijgen.
10: Nou, niet die zware buien die we gisteren hebben gehad. Hè. Bijvoorbeeld in sommige plekken meer dan 15 mm neerslag. Nee, dat niet. We hebben vanochtend in ieder geval rustig weer gehad met flink wat zon. Er zijn geleidelijk aan weer stapelwolkjes ontstaan. Maar het zijn kleine stapelwolken, niet die enorme stapelwolken van gisteren. Maar we zitten in aangename lucht wat mij betreft. Hoogeveen die zat vlak voor 12 uur op 20,5. Gisteren om deze tijd 26,5. En Eelde 20,3. Gisteren ruim 27 graden om deze tijd. Dus dat maakt nogal uit. En de rest van de middag dus zonnige periode, wat stapelwolken. Later lossen die stapelwolken weer voor een groot deel op. En temperaturen zo'n 23, 24 graden op veel plaatsen met een zwakke tot matige noordenwind. En dan vanavond vannacht wisselend bewolkt. Koelt geleidelijk aan af. Zo'n 11 tot 12 graden op veel plaatsen. Blijft droog. De wind valt voor een heel groot deel weg. En morgen overdag veel van hetzelfde periode met zon. Temperatuur gaatje minder, misschien 22, 23 graden. En in de middag zou er in het oosten van de provincie een regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Maar niet die zware buien die we gistermiddag hebben gehad. Hoewel, je moet het altijd een beetje in de gaten houden deze tijd van het jaar.
11: Maar die drukkende warmte, daar zijn we straks ook van verlost. Hè? Maar die temperaturen gaan een beetje naar beneden.
10: Ja, die temperaturen gaan verder naar beneden toe. Maandag bijvoorbeeld droog, zonnige periode, dan gemiddeld 22 graden. En dan vervolgens komt de westcirculatie er binnen. Dat betekent dus westenwinden. En dat betekent in deze tijd van het jaar wisselvallig weer met regelmatig storingen. Dan is weer wat zon. Bijvoorbeeld dinsdag vallen er diverse buien. Er kan wel onweer bij zitten. Temperatuur dan zo'n 21, 22 graden. Woensdag 21 graden. Zon, wolken, af en toe een bui. En dat gaat ook voor donderdag en vrijdag. En dan zitten we tegen die tijd rond de 20 graden.
11: Beetje normaal zomersweer, zeg maar.
10: Een hele normale start van de meteorologische zomer, want die begint op 1 juni.
11: Oh ja, ik ben een beetje te vroeg. We zitten natuurlijk nu nog in de lente. Maar je hebt het gevoel, na al die warme dagen, ja, dat je eigenlijk al in de zomer zit. Hè?
10: Dat dacht ik vanmorgen ook.
11: Ja, goed zo. Ja. Nou, Gert Voerman, dank. Fijn weekend.
10: Hetzelfde.
11: Meer nieuws kun je lezen op onze website rtvdrenthe.nl of op onze app. En vanavond natuurlijk om 5 uur te zien bij TV Drenthe.
9: Radio Drenthe.
0: Casata.
9: Met Margriet Benak.

0: Jawel, Drentse gemeentes die luiden de noodklok en wel over een fors tekort aan ambtenaren. En het wordt alleen maar minder en dus erger. Dat komt door vergrijzing onder het ambtenarenkorps. Ook nog een krimpende bevolking hier en daar in Drenthe. En een groeiend takenpakket voor die gemeentes. Er doemt in 2030 zelfs een heus personeelsravijnjaar op. Met het gevolg dat heel wat gemeentelijke projecten en plannen in gevaar komen, stil komen te liggen of forse vertraging oplopen. De vraag is nou, hoe lossen de gemeentes dat op? Moeten ze intensiever gaan samenwerken met elkaar? Ligt het antwoord toch in opschalen, nog weer naar grotere gemeentes? Dat hebben we natuurlijk in 1998 gehad, toen Drenthe terugging van 34 gemeentes naar 12. Ik denk niet dat de bevolking erom zit te springen als wij nog grotere gemeentes gaan krijgen. En de vraag is ook, wat mag er van het Rijk worden verwacht? Want die pleuren natuurlijk heel wat taken bij de gemeentes op het bordje, en dat zijn niet de meest makkelijke taken. Nou, we gaan er nu over praten in Casata, en dat doen we met Martin Nanninga, en hij is secretaris van de Vereniging van Drentse Gemeentes, en met Linda Sagers van de gemeente Assen, en zij is daar adviseur loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling, en die zijn al een beetje bezig met wellicht een hele mooie oplossing, namelijk het opleiden van statushouders. Allebei welkom in Casata. Martin Nanninga van de Vereniging Drentse Gemeentes. Is het 5 voor 12 als we het hebben over het tekort aan ambtenaren?
1: Nou, dat kun je haast wel zeggen, ja. Want de Drentse gemeenten krijgen steeds meer moeite om voldoende en passend personeel te vinden.
0: Ja, we hebben de laatste jaren de mond vol van crisis. Woningbouwcrisis, energiecrisis, asielcrisis. Ambtenarencrisis misschien? Gaat er dan ook een belletje rinkelen in Den Haag?
1: Nou ja, want de uitvoering komt wel onder de druk te staan. En niet alleen vanwege dat personeelstekort, maar ook vanwege de crisissen die je net opnoemt en het werk wat dat oplevert.
0: Ja, dus we stapelen crisis op crisis op crisis en het wordt alleen maar minder.
1: Het staat behoorlijk onder druk, dat kun je wel stellen.
0: Ja. En dan hebben we altijd nog als reddende engel misschien wel de gemeente Assen, Linda Sagers. Want jullie dachten van, we maken van de nood een deugd. Er zijn ook nog statushouders en die zijn niet altijd laag opgeleid. Er zijn ook hoger opgeleide bij die hier naartoe komen.
2: Absoluut.
0: Wellicht is dat een antwoord op de vraag, is er nog een ambtenaar beschikbaar?
2: Nou, het is in ieder geval een hele mooie aanvulling op de vraag naar nieuwe ambtenaren.
0: Ja, maar een druppel op de gloeiende plaat wellicht als je kijkt hoeveel ambtenaren er de komende jaren nodig zijn.
2: Nou, zeker op de schaal waarop we dat nu doen. Want we hebben het nu over 4 statushouders die bij ons aan de slag zijn. Maar we hopen natuurlijk dat dit project slaagt en dat wij daarmee ook andere gemeenten gaan inspireren om dit ook te gaan doen.
0: Dat je kunt laten zien, zo kan het ook in Assen, en dat het een soort domino-effect krijgt. Want weet jij zo uit je hoofd hoeveel vacatures er bij de gemeente Assen zijn?
2: Op dit moment, bedoel je?
0: Bij de gemeente?
2: Nou, gemiddeld altijd wel tussen de 5 en de 10.
0: Ja. En ik zie ook heel veel ambtenaren weer snel vertrekken. Dus dat is ook een probleem, denk ik, bij de Drentse gemeente. Dus gaan we zo meteen uitgebreid over verder praten. Want het is 5 over 12 voor onze speciale tafelgast. En dat is Jan Schipper. Ex-wethouder van de gemeente Midden-Drenthe sinds dik 2 weken... Want Jan Schipper, jij koos ervoor om zelf maar op te stappen. Hè? Ruim 2 weken geleden. Hoe gaat het met je?
3: Nee, het gaat goed met mij. Het is wel wennen. Ik heb wel gezegd, je gaat van 100 naar 0.
0: Ja.
3: Je hoeft niets meer. Je agenda wordt niet meer gevuld. Die loopt gewoon leeg. Je stond 24 uur per dag aan. 7 dagen in de week. Ook dat hoeft niet meer.
0: Is dat niet lekker? Gewoon even lekker helemaal uitstaan? Of?
3: Ja, maar het is wel een soort van afkicken. Afwenningsverschijnselen bijna. Je moet er echt aan wennen.
0: Ja.
3: Het is echt. Ook wel een aantal oud-wethouders gesproken. En die waarschuwen daar ook wel voor. Van, nou, het zwarte gat klinkt heel dramatisch. Maar het is wel even omschakelen.
0: Heb je niet een leuke hobby? Motorrijden, fietsen, vissen, weet ik veel. Om gewoon alles even lekker op een rijtje te zetten?
3: Nou, ik heb 5 hele leuke en lieve kleinkinderen.
0: Okay.
3: Die heb ik misschien de afgelopen jaren iets te weinig aandacht gegeven.
0: Oh, ze hebben ook nog een opa. Oh ja.
3: Daarom.
0: Opa Jan.
3: Ik zei pas in een afscheid ergens van, ik heb ontdekt dat ik kleinkinderen heb.
0: Ja.
3: Die wil ik iets meer tijd geven.
0: Okay. Ja. Gaan we even terug naar 12 mei. Toen kwam het bericht dat Jan Schipper, de wethouder van het CDA van Midden-Drenthe, opstapte. Het was eigenlijk wel welletjes, want je was er klaar mee. Leg even uit.
3: Nou, ik heb altijd het gevoel gehad en de drive om te functioneren in een omgeving waar mensen willen samenwerken, respect er is voor elkaar en waar feiten tellen en niet meningen.
0: Ja.
3: En ik kreeg steeds meer het gevoel dat dat in Midden-Drenthe op dit moment niet aan de er niet is.
0: Nee, niet aan de orde. Er wordt op de man gespeeld en niet op de inhoud.
3: De laatste tijd inderdaad wordt er te veel op de man gespeeld. Er wordt getwijfeld aan integriteit van medewerkers. De Rekenkamercommissie werd compleet afgebrand.
0: Ja, afgefakkeld kun je wel zeggen.
3: Ja, en dat onafhankelijke deskundigen in dienst van de gemeenteraad. En dan op deze manier ermee omgaan. Ja, dat was voor mij, er werd een grens overschreden en dan moet je een keus maken.
0: Ja, ja. Zo... Want anders was misschien die keus wel voor jou gemaakt. Want hing er niet een motie van wantrouwen in de lucht waarvan je dacht van nou, als ik niet oppas, dan kan er wel eens een meerderheid voor zijn? Of was het niet zo?
3: Nee, dat idee had ik niet. Er zullen partijen geweest zijn die het misschien wel weer wouden proberen.
0: Ik weet wel zeker waar Charles de Haas in zit. Tegenwoordig heet dat geloof ik weer gewoon gemeentebelangen. Hè? Die stond dan met een motie van wantrouwen te wapperen. En als Ria Raven, de PvdA-wethouder, niet oppaste, kreeg die er ook nog een aan haar broek.
3: Ja, maar dat zegt wel misschien wel iets over de cultuur waarin we tegenwoordig leven. Wantrouwen en afrekenen.
0: Ja, ja, maar kun je het woord zonnepark nog wel horen?
3: Oh, jawel.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, volgens mij hebben wij een heel mooi proces doorlopen samen met onze inwoners. En toen hebben we de keus gemaakt voor 3 locaties waar een zonnepark eventueel zou kunnen.
0: Ja.
3: De hele vergunningaanvraag moet nog gebeuren.
0: Ja.
3: Maar
0: uiteindelijk liep vanwege een zonnepark een tender, wat uiteindelijk leidde tot verzet in Klatering, waar ook een zonnepark zou komen, leidde ertoe dat het allemaal hoog opgespeeld werd, toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Dus, maar je had er slapeloze nachten van.
3: Zeker. Ja. Nee, het doet iets met je. En net wat ik zei, ik ben een omgeving nodig van samenwerking, respect. En als dat er niet meer is, ja, dan doet het iets met je. En dan inderdaad, dan lig je 's nachts wel eens wakker.
0: Ja, ja, ja. En nu?
3: Ik slaap heerlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus wat dat betreft is het wel een goede keus geweest dat je de knoop hebt doorgehakt en op 12 mei bekend hebt gemaakt dat je ging stoppen. Dat was op een dinsdag. Ik denk dat in het weekend wel duidelijk is. Hè? Met de vrouw besproken van nou, hier heb ik geen zin meer in.
3: Nee, donderdagavond kom ik naar de commissie, kom ik thuis.
0: Ja, dan ging het heet aan toe, hè, geloof ik ook.
3: Ja, en toen mevrouw had meegekeken, hebben we het samen over gehad. En toen was het voor ons wel duidelijk. Dit is niet meer een omgeving waarin jij kunt functioneren, wilt functioneren. En dan moet je een besluit nemen.
0: Ja, maar het was een druppel, hè? Want het speelde al langer. 1,5 jaar mee met de politieke mores daar in de gemeente Midden-Drenthe?
3: Ja, nou, sowieso. Je ziet dat de hele maatschappij veranderd is de afgelopen jaren. En dat sluimerde wel. Maar...
0: En wat is dan volgens jou die verandering? Ten negatieve, denk ik dan?
3: Moet ik zeggen, social media, internet heeft veel voordelen. Maar we leven ook bijna in een... social media is bijna de werkelijkheid geworden.
0: Mm-hmm.
3: Alles wat op Facebook staat is waar.
0: Ja.
3: De meningen zijn belangrijker dan de feiten. De feiten doen er niet meer toe.
0: Nee, nee. En daar kun jij niet tegen. Nee. Heb je zoiets van, als het op die manier gespeeld wordt, wil ik er geen deel meer van uitmaken.
3: Nee.
0: Maar jij stond wel in de startblokken voor je derde termijn als wethouder. Want in totaal ben je dus 20 jaar actief voor de lokale politiek. 8 jaar als wethouder. En je stond weer klaar om er nog weer eens een keer 4 jaar aan te plakken. Want het CDA komt weer in het college, is de bedoeling. Ja. Dan is dat wel een hele rare manier van weggaan.
3: Ja, maar ik moet zeggen, ik ben van nature een rasoptimist. Je denkt altijd van, het wordt weer beter en het kan niet slechter. Maar als je dan op een gegeven moment ziet dat het toch niet beter wordt, ook met de nieuwe gemeenteraad niet, ja, dan moet je kiezen. En dan heb ik voor mezelf gekozen, voor mijn gezin. Ja, en dan moet je wel wat achterlaten. En dat doet zeer. Organisatie, inwoners. Toch in deze even voor mezelf gekozen.
0: Goed. We gaan zo meteen verder praten met jou als speciale tafelgast. Ook hoe jij zo als boerenzoon de politiek ingerold bent. En wat je ook achterlaat. Wat je gaat missen. Wat je vooral niet gaat missen. En wie je vooral niet gaat missen. Kan het zelf eigenlijk wel invullen. En ook dat je maar liefst 6 burgemeesters hebt meegemaakt. Misschien tekent dat ook wel een beetje de politiek bestuurlijke grilligheid van de gemeente Midden-Drenthe. Goed, had jij trouwens de organisatie in de portefeuille van de ambtenaren en zo, of niet?
3: Nee, dat is de burgemeester die dat in de portefeuille heeft.
0: Maar wel last van een tekort ook?
3: Het tekort wat geschetst wordt, dat herken ik zeker. Vooral op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Is echt een schreeuwend gebrek aan goed personeel.
0: Ja, en als je goed personeel hebt, dan verdwijnen ze heel snel. Want Midden-Drenthe is dan eigenlijk toch maar een kleine gemeente, of niet?
3: We zijn een soort van opleidingsgemeente. Mensen komen van school, leren bij ons het vak.
0: Oh, en dan ben je ze kwijt.
3: En als ze het vak kennen, dan gaan ze of naar de grotere gemeente of naar de provincie. En dan wordt het ingewikkeld.
0: Ja, maar dan gaat het om de perels, hè? Dan wordt beter betaald.
3: En bij een grotere gemeente kun je nog meer specialiseren. Oh. En dat staan wij... dan moet je ook mensen...
0: Dat kun je niet tegenhouden.
3: Dat kun je niet tegenhouden, moet je niet willen tegenhouden. Okay.
0: Want we gaan het even hebben over dat groeiende ambtenarentekort. Martin Nanninga, de Vereniging Drentse Gemeenten, luidt de noodklok. En vooral in Drenthe hebben we een groot probleem. Want ik begrijp dat 3/4 van de gemeentes landelijk... ermee te maken heeft met het ambtenarentekort. Maar in Drenthe is het nog net even een tikkeltje erger. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt, omdat onze beroepsbevolking gewoon simpelweg kleiner is. We hebben minder mensen om uit te putten.
0: Ja.
1: En dat wordt ook niet beter. Hè. We hebben in Drenthe te maken met dubbele vergrijzing. Niet zozeer met enorme krimp of zo. Hè. Dat wordt wel eens verondersteld dat Drenthe enorm krimpt. Nou, dat is eigenlijk nog nooit echt in aantal.
0: Nee, dat heeft zich nog nooit in praktijk bewezen.
1: Maar wat wel krimpt, is de beroepsbevolking. En dat komt doordat de inwoner van Drenthe gewoon gemiddeld ouder is dan de rest van Nederland.
0: Ja.
1: En dat wat instroomt vaak ook wat ouder is.
0: Ja, ja. Dus... we hebben een erg grijze bevolking. En zometeen heb je enorm veel ambtenaren die straks ook uitstromen. Hè?
1: Ja, er zijn richting 2030 en dat... Dat is ook niet alleen in Drenthe overigens. Richting 2030 zijn er echt gemeenten die te maken hebben met 30% van een personeelsbestand wat uitstroomt vanwege pensionering.
0: Ja.
1: En dat is enorm.
0: Ja, en dat gat is niet zomaar gevuld.
1: Nee, dat gat is niet zomaar gevuld. En daar komt bij dat inderdaad de taken steeds complexer worden.
0: En noem eens wat bijvoorbeeld. Waar hebben we het dan over?
1: Jan schetste het net al, hè, in het ruimtelijk domein. Het wonen. Hè. We willen heel graag meer woningen. Nou, de regelgeving rond het wonen is er niet.
0: De omgevingswet...
1: Het is er niet makkelijker op geworden, zeg maar, hè, om een woning te bouwen. Maar neem ook de netcongestie, de stikstofdiscussie... Die allemaal impact hebben op dat wonen. Dat vraagt eigenlijk om meer werk. En dat is nou net een domein waar we niet de specialisten op kunnen vinden... die we nodig hebben.
0: Ja. En dat betekent dus dat, want dat merk je ook... dat plannen heel lang duren, projecten heel lang duren... en dat ambtenaren wisselen of dat ambtenaren ontbreken... voor dat soort ingewikkelde projecten.
1: Ja, nou zijn woningbouwplannen over het algemeen redelijk lange processen. Hè?
0: Ja.
1: Het is niet zo dat als je nu bedenkt we gaan een nieuwe woonwijk bouwen... dat je dat dan ook binnen een jaar kunt doen. Dat...
0: Ja, maar ik krijg wel van ontwikkelaars soms de klacht... van heb ik eerst met Piet te maken, nou daar heb ik dan een goede klik mee... en dan wil ik vragen van ben ik een jaar verder... waarom kan ik nog niet dat pand verbouwen tot woningen, zit er weer een ander. Want die gast is alweer vertrokken.
1: Ja, dat is een andere component inderdaad ook van het personele tekort.
0: Ja.
1: De doorstroom is redelijk hoog.
0: Ja, ja.
1: En ergens, Jan schetst het net ook al... Hè, jongeren die binnenkomen, die ook naar... en dat kun je ze helemaal niet kwalijk nemen... die ook op een gegeven moment weer wat anders willen.
0: Ja, hoger op.
1: Een nieuwe plek, weer wat meer kennis opdoen. Dat is eigenlijk heel gezond in een normale loopbaan. En misschien moeten we daar wel afspraken over maken. Jan schetst Midden-Drenthe als gemeente die een springplank is.
0: Ja.
1: Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Maar laten we dan eens in Drenthe kijken of we daar gezamenlijk ook een plan voor kunnen maken.
0: En wat denk je dan aan?
1: Een kleine gemeente die inderdaad de opleiding verzorgt voor een grotere gemeente. Daar zouden we ook samen afspraken over kunnen maken.
0: Ja, dus... zeg, wij willen best de springplank zijn, maar dan moet je wel naar Assen, Emmen of Hogeveen gaan.
1: Bijvoorbeeld.
0: Zoiets. Ja,
1: bijvoorbeeld,
0: ja.
1: Hè, je kunt zo'n loopbaanpad best kanaliseren en uitstippelen.
0: Ja. We gaan zo meteen nog meer hebben over mogelijke oplossingen. Maar even naar Linda Sagers hier aan tafel van de gemeente Assen, loopbaanbegeleider. Want jullie hebben wellicht een oplossing, al is het maar klein, maar ik zeg klein maar fijn. Want jullie leiden dus statushouders nu intern op tot gemeenteambtenaar. Hoe zit dat precies, Linda?
2: Klopt. We zijn een 2-jarige pilot begonnen om statushouders die hoog zijn opgeleid... om te kijken of we die een plek binnen de gemeente kunnen krijgen.
0: Ja, en leg even uit, wat voor soort opleiding hebben zij
2: HBO,
0: gehad?
2: HBO, universiteit, opgeleid.
0: Ja.
2: En ook omgewaardeerd naar de Nederlandse norm van HBO, WO. Want je ziet ook sommige HBO-diploma's vanuit andere landen... als die omgewaardeerd worden, komt uit op MBO+. We hebben wel gezegd, het moet echt HBO, WO zijn.
0: Ja, maar jullie hebben nu 4 personen... Ja. geselecteerd. Ik geloof 2 uit Syrië, 1 uit Turkije en 1 uit Jemen. Ja. Met de nodige know-how op het gebied van energietransitie. Techniek.
2: Iemand met een HR-achtergrond.
0: Human resourcement betekent dus personeelsbegeleiding.
2: Ja. En iemand met een ICT-achtergrond.
0: Oké. En die worden dan intern opgeleid. Alleen er is natuurlijk één struikelblok, dat is de taal.
2: Ja, klopt. Dat is ook eigenlijk het enige struikelblok wat we hebben. Want het zijn echt potentials voor ons, high potentials. Mm-hmm. Hele slimme mensen, super gemotiveerd ook. Heel enthousiast, willen ook heel graag. Alleen, zij komen niet aan de bak omdat er een soort van taalbarrière is. Want ze hebben allemaal een Nederlandse taalles gehad. Dat hoort ook bij de inburgering. Maar dat is iets anders als op professioneel niveau communiceren. Dat merk je zelf ook. We kunnen allemaal Engels. Maar ga maar eens Engels technisch met elkaar spreken.
0: Ja.
2: Als het ineens wel een stuk ingewikkeld.
0: Zodra je in ambtenarentaal moet gaan spreken en technische zaken moet omschrijven, is dat natuurlijk wel even een tikkeltje ingewikkelder.
2: Precies. En dan komt er ook nog een heleboel vakjargon overheen waar we in gemeenteland heel gek op zijn.
0: Dus, waar jullie eigenlijk vanaf moeten. Dus aan de andere kant kunnen ze jullie ook nog wat leren.
2: En dat is ook een stukje win-win. Hè? Want ook sinds dat wij hiermee bezig zijn en ik dus ook regelmatig contact met ze heb, merk ik ook dat ik zelf ook er meer over nadenk hoe ik zinnen breng en hoe ik dingen
0: uitleg. Jeugdjournaaltaal, zeg maar. Gewoon inderdaad. Jip en Janneke taal.
2: Ja, B2 is dat taalniveau B2.
0: Ja. Is ook als de kritiek van brieven van ambtenaren naar burgers, dat mensen denken van jeetje, wat is dit voor hoogdravende taal? Schrijf eens normaal.
2: Als het goed is, gaat dat ondertussen beter, maar dat is weer anders. Ja.
0: Maar jullie zien daar potentie in met 4 mensen. Dat zou dan, is dat dan uit nood geboren ook bij jullie? Dat jullie denken van, wij zien mogelijkheden met de statushouders. We bieden ze een baan. Ja. En bovendien hebben we zelf ook een tekort. Win-win.
2: Nou, het is tweeledig. Aan de ene kant is het vanuit een soort van sociale en maatschappelijke behoefte om ook deze mensen te helpen om gewoon volwaardig mee te kunnen draaien in onze maatschappij.
0: Ja, de gemeente Assen heeft ook een speciaal project voor meer asielzoekers en statushouders aan de slag. Ja. Zelf in de gemeente.
2: Klopt. En daarnaast is het een mooie kans inderdaad om te kijken van hoe ontwikkelt zich dat en heeft het toegevoegde waarde voor onze organisatie.
0: Ja. En als die toegevoegde waarde er is en na 2 jaar blijken ze briljant te zijn.
2: Ja. Dan gaan we heel erg ons best doen om ze te houden.
0: Ja, dat wou ik net naartoe. Want anders is Assen weer een springplank voor hen om ergens anders naartoe te gaan. Maar Martin Nanninga, als je dit zo hoort van de gemeente Assen, zit daar potentie in wat jullie betreft ook voor op Drentse schaal?
1: Ja, zeker. Dit is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Ook omdat er juist buiten de box is gedacht. En daar zit volgens mij de oplossing. Hè. Het gaat niet alleen maar over het plat vullen van vacatures. Het gaat over een andere manier van organiseren en zoeken naar oplossingen die je eigenlijk niet op de eerste plank liggen. Nee. Dan is dit een fantastisch mooi voorbeeld. Ja, ik zou zeggen, inderdaad, laten we eens kijken of we dit in Drenthe en Brede kunnen uitrollen.
0: Ja, is daar in VDG-verband al eens over gesproken, over dit project in Assen? Want het is nog maar net begonnen, hè? In april zijn jullie gestart.
1: Nou ja, in zoverre dat we natuurlijk op de hoogte zijn van dat de gemeente Assen dat ging doen. Hè? Maar wij spreken in ieder geval in Drenthe wel met elkaar over hoe gaan we nou de komende tijd om met dat personele ravijn wat we aanzien komen. En dat doen we niet alleen op Drentse schaal, dat doen we ook met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mm-hmm. We hebben samen het ANO-fonds.
0: Leg even uit, ANO-fonds.
1: Het ANO-fonds is een fonds van de gemeente samen. Een onderdeel van een VNG-constructie, zeg maar. Waarin we bezig zijn met de arbeidsmarkt. Zij bieden allerlei cursussen en trainingen aan. Maar ook, zij voeren elk jaar een arbeidsmarktmonitor uit. Van hoe ziet die gemeentelijke arbeidsmarkt er nou uit?
0: Ja, en daar kwam dus ook uit dat 3/4 van de gemeentes kampt met het tekort aan ambtenaren. Ja. Maar is het vak van ambtenaar nog wel interessant genoeg?
1: Ja, het is fantastisch om ambtenaar te zijn.
0: Ja?
1: Absoluut.
0: Maar dat heeft altijd zo'n suffig imago, ambtenaren.
1: Dat is een heel verkeerd beeld. Want ik denk dat er geen bedrijf of instelling is die zoveel producten en diensten levert als een gemeente. En waar je zo in zo'n grote diversiteit kunt werken. Mm-hmm. En dan ook nog in een omgeving die ertoe doet. Hè? Het gaat over inwoners en over de omgeving waarin die inwoners werken.
0: Maar hoe kan het dan toch dat dan 3/4 van de gemeente een tekort eraan heeft? Want dan verdwijnen ze toch ergens anders naartoe.
1: Ja, en dan moet je wel een beetje het brede beeld bekijken. Want het is niet alleen bij gemeenten zo. He, dus de arbeidsmarkt krimpt in zijn geheel.
0: Iedereen trekt aan mensen.
1: Er zijn ook andere sectoren waarin dit speelt. Dus ik denk niet dat het beeld is dat mensen niet meer bij gemeenten willen werken. Sterker nog, Er zijn een heleboel jonge mensen die ook vanuit een soort intrinsieke motivatie...
0: Het
1: willen leveren van een bijdrage aan de samenleving. Ja.
0: Ik doe iets voor de gemeenschap.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat zien we bijvoorbeeld binnen het energiedomein. Er zitten echt mensen die zich echt zorgen maken over het klimaat en en zoeken naar de oplossingen. En niet zozeer dat werk doen omdat ze maar een baan kiezen, zeg maar.
0: Nee, dus... Maar je zou als gemeente ook creatief kunnen zijn. Hè? Want als je ze graag binnen wil halen, wonen is vaak ook een probleem, dat je er wat bij biedt.
1: Zeker. Ja,
0: een soort wortel voor de neus, noemen we dat.
1: En volgens mij zijn dat de denkrichtingen waar we met elkaar over na moeten denken.
0: Okay. Ik las ook flexpool. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want dat je, kijk, je hoeft natuurlijk niet als Drentse gemeentes allemaal apart het wiel uit te vinden. Als je een specialist wil hebben, kun je die volgens mij ook bij een flexpool. Want de ene gemeente is de ander niet precies. Maar WMO is toch wel hetzelfde. Wet maatschappelijke ondersteuning.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, klopt. We hebben heel specifiek rondom het energiedomein hebben we zo'n flexpool opgericht.
0: Daar zitten dan deskundige ambtenaren in, of specialisten?
1: Ja, er was een aantal jaren geleden een rapport wat aangaf dat we in Drenthe 160 FTE nodig hadden voor het aanpakken van de doelstellingen die in het klimaatakkoord stonden.
0: Ja, de energietransitie.
1: We hadden er op dat moment 30.
0: Oh.
1: Toen hebben we heel specifiek met elkaar gekeken, wat zijn nou taken die we samen kunnen doen? Dus we hebben echt op taakniveau gekeken. Wat is generiek en wat kun je samen doen? En wat is niet een functie, maar als je die taken bij elkaar zet, wel een functie.
0: Ja.
1: En die mensen die werken dus voor de 12 Drentse gemeenten, maar hebben daar een opdracht, maar zij vormen samen een pool waardoor die kennis en expertise bij elkaar is, waardoor je ook die kennis en expertise wat kunt ontwikkelen en heel flexibel kunt inzetten.
0: Ja. Nou heb je natuurlijk de grotere gemeentes in Drenthe, maar je hebt ook kleinere gemeentes. Jan Schipper, met alle respect, maar in Drenthe is toch ook wel een kleinere gemeente. Nou werd er ook gezegd van, er zijn al gemeentes, bijvoorbeeld Assen werkt heel veel samen met de gemeente Tinalo en de gemeente Aarn-Hunsen. Noord- en Midden-Drenthe, of Midden-Drenthe werkt ook samen met Assen op veel gebieden. Moet je dan toch die gemeentes niet oplossen? We hebben die herindeling al gehad in 1998. Misschien toch zijn die gemeentes te klein en wordt het interessanter voor ambtenaren om bij dan grotere gemeentes te werken. Opschaling, is dat nog weer een optie?
1: Kijk, persoonlijk zou ik zeggen van niet. Hè. En ik merk ook niet in het bestuur en de politiek, maar daar kan Jan misschien meer over vertellen, dat daar een neiging toe is.
0: Nou, ik zie hem wat bedenkelijk kijken.
1: Er is ooit een soort beweging geweest vanuit Ronald Plasterk, die zei een gemeente moet minimaal 100.000 inwoners hebben. Dat werkt op de schaal van Drenthe gewoon niet.
0: Nee, we hebben er maar eentje, dat is Emmen.
1: We hebben er maar eentje. En moet je nagaan dat als je dat in Drenthe wel zou willen doen, dan is de afstand tussen politiek en bestuur wordt zo groot. Ja, dat, volgens mij is dat helemaal niet een weg om te bewandelen. Ik geloof wel heel erg in samenwerkingen.
0: Ja. En hoe kijk jij daarnaar, Linda Sagers? Nog grotere gemeentes? Ja, nog verder van de burger af?
2: Ik denk waarom. Want het kan wel een oplossing zijn. Maar ik denk ook, dat hoeft niet per se een toegevoegde waarde te zijn. Als je ook gewoon met elkaar, los van dat je fuseert, gewoon wel de samenwerking zoekt.
0: Ja, maar de samenwerking zoeken, dat wordt door gemeenteraadsleden vaak gezien als ondemocratisch. We hebben geen invloed meer op het beleid. En dat zijn die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, wat zo verafschuwd wordt als het gaat om controle daarop. Wat zeg jij dan, Martin Anninga?
1: Ja, kijk, de samenwerkingen die wij nu vormgeven zitten op de uitvoering.
0: Mm-hmm.
1: Binnen een eigen gemeente gaat de gemeenteraad ook niet over de uitvoering op een specifieke afdeling.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat je daar democratische legitimiteit verliest, dat denk ik niet.
0: Niet.
1: Dat gaat om die uitvoering.
0: Ja.
1: En als het echt gaat om beleidsontwikkeling en kaderstellende dingen, dan komt dat op afstand te staan. Maar dat is in dit soort samenwerking helemaal niet aan de orde.
0: Wat zou je van Den Haag moeten willen krijgen?
1: Stabiliteit.
0: Dat is makkelijk.
1: Stabiliteit in regelgeving, duidelijkheid in regelgeving, maar ook in financiën. Als gemeente kampen we al jaren met heel wisselende financiële stromen.
0: Ja, ik geloof dat het nu weer op de helling wordt gezet, hè? Het gemeentefonds en hoe het eruit komt te zien voor de komende jaren.
1: Ik denk dat wij inmiddels al wel 5-6 jaar met elkaar aan het discussiëren zijn over de herstructurering van het gemeentefonds, zoals we dat dan noemen.
0: Maar is dat dan ook, heeft dat dan gevolgen ook voor jullie ambtenaren tekort, omdat je dan niet weet wat je kunt uitgeven?
1: Nou, het hangt wel met elkaar samen, hè? ik zei zo straks al, van de druk op die gemeente is best groot. Daar hoort ook die financiële tekorten bij. En de onduidelijke financiering die vanuit het Rijk komt. Daar hoort ook bij dat er op sommige dossiers door het Rijk geen keuzes worden gemaakt. Daar hoort ook bij dat het Rijk niet altijd steunt wat ze zelf eigenlijk uitdragen.
0: Maar zou je dan ook niet eens moeten denken aan taken weer terug over de schutting gooien naar het Rijk? Omdat er gewoon simpelweg geen ambtenaren voor zijn?
1: Nou, daar hebben we natuurlijk in landelijk verband, als wij jaarlijks hebben wij vanuit de VNG een jaarcongres en een algemene ledenvergadering, daar komen dit soort dingen aan bod.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd wil je dat eigenlijk niet, want je staat wel voor je inwoner.
0: Ja, oké, maar aan de andere kant, op een gegeven moment, het elastiek kan niet langer opgerekt worden. De rek is eruit, want ik begrijp ook, en dan ga ik even naar Linda Zagers, als er een tekort is aan personeel, dan zijn er ambtenaren die het gat moeten vullen en op moeten vangen. Is er dan ook niet sprake van meer werkstress, werkdruk bij de anderen en ook een hoger verzuim? Want jij zit ook aan die kant van de gemeente.
2: Ja,
0: van de
2: het verzuim bij ons is wel redelijk goed.
0: Daar valt mee?
2: We zitten wel redelijk aan de onderkant ervan.
0: Okay.
2: Dus dat merk ik nog niet zozeer.
0: En wat voor beeld heb jij erbij, Martin Anninga? Want dat lees ik toch ook, dat er sprake is van werkdruk bij andere ambtenaren, omdat er gewoon gaten gevuld moeten worden in die organisatie.
1: Ja, in dat net gepubliceerde arbeidsmarktrapport van het ANO-fonds blijkt dat er landelijk 7% is.
0: Hmm.
1: En wij zijn met het ANO-fonds in gesprek om dat ook te specificeren voor deze regio. Maar het beeld landelijk zal niet zoveel afwijken van Drenthe, denk ik.
0: Nee. Goed, even naar Assen. Daar kan misschien verlichting worden gebracht met het opleiden van statushouders. Wanneer is het project succesvol? Als ze alle vier de eindmeet halen en bij jullie als gemeente Assen aan de slag gaan?
2: Ja, en als we met elkaar hebben geleerd van wat is de juiste manier om dit aan te vliegen en hoe zorg je dat wij wat hebben geleerd en dat zij wat hebben geleerd. En het allermooiste, de kers op de taart, is natuurlijk als ze ook gewoon blijven bij ons uiteindelijk.
0: Ja, en ondertussen al bij de VDG kijken van goh, kunnen we dit in meerdere Drentse gemeentes van de grond trekken? Met statushouders kijken die voldoende opgeleid zijn om te kijken, hey, kunnen die nog iets betekenen voor de gemeente?
1: Nou, dat lijkt me een fantastisch plan. En zeker, dit project is net gestart, dus laten we daar in ieder geval met elkaar over in gesprek zijn.
0: Goed. Wij gaan het afwachten wat dit oplevert. In ieder geval, de noodklok is geluid. Misschien worden ze in Den Haag ook wakker. Heb je al een bericht gehoord? Naar aanleiding van al het nieuws over tekort aan ambtenaren?
1: Nou, dat is een continu proces. En daar wordt continu over gesproken, ook met het Rijk. Dus dat we aan de alarmbel rinkelen. Niet alleen als Drenthe, maar ook landelijk vanuit onze Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dat is duidelijk.
0: Goed. Martin Anninga van de Vereniging van Drentse Gemeentes en Linda Zagers van de gemeente Assen. Succes met de missie, zou ik zeggen. En ook heel veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Met jullie statushouders daar in het stadhuis van Assen. En dat die maar een prachtige, geslaagde opleiding bij jullie mogen hebben. Dank voor jullie komst.
2: Dankjewel.

0: En dat was Say You Will van Farnor. Al 20 jaar maken ze dichtbij verschil in Assen, zo zeggen ze zelf. En dan heb ik het over de Stichting Present Assen. Want ze bestaan 20 jaar en ze zijn ook 10 jaar actief op het asielzoekerscentrum in Assen aan de Schepensmaat. En ze waren ook actief in de voormalige noodopvang in de Expohal bij het IT-circuit. Al 2 decennia slaat Present een brug tussen vrijwilligers die iets willen betekenen en Assenaren die hulp nodig hebben. En dan heb ik even wat cijfertjes van ze gekregen. Alleen al vorig jaar zetten 3726 vrijwilligers zich in voor 7771 uur. En voerde Present Assen 210 projecten uit. Nou ja, waarin ze dan precies het verschil maken, wat die projecten zijn en hoe het allemaal werkt. Daarvoor zitten hier 2 coördinatoren aan tafel. Het zijn Yvonne de Haan en Annemarie Schipper. En de een die doet in praktische en sociale projecten, dat is Yvonne. En Annemarie die is verantwoordelijk voor alle activiteiten rond het AZC. Welkom dames en gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dank
0: jullie jubileumjaar. Is het toch een bijzondere mijlpaal, Yvonne de Haan, om mee te maken?
1: Ja, absoluut. 20 jaar verschil maken is mooi.
0: Ja.
1: En dat met zoveel mensen.
0: Ja, maar jij maakt nog maar 8 jaar het verschil, hè?
1: Klopt, samen met Annemarie maken wij 8 jaar verschil.
0: Ja. En jij bent ook 8 jaar daar werkzaam, Annemarie. 10 jaar op het AZC. Als je nou voor jezelf persoonlijk moet zeggen, wat betekent Present voor mij, wat zeg je dan?
2: Ik ben inderdaad 8 jaar Present actief voor Present. En daarvoor ben ik 2 jaar vrijwilliger bij Present geweest.
0: Oh, je bent van vrijwilliger naar betaalde kracht gegaan.
2: Klopt. En al die tijd heel intens betrokken bij projecten op het AZC. Wat mij altijd raakt is de ontmoeting tussen groepen Nederlandse vrijwilligers en bewoners van het AZC. De spanning daarin, de ontdooiing als mensen elkaar leren kennen. En dat mensen, Nederlandse mensen en bewoners AZC, geraakt worden.
0: Ja.
2: Elkaars verhalen.
0: Ja. En als ik dan jou vraag, Yvonne, wat betekent Present voor jou persoonlijk?
1: Ja, eigenlijk verschillende werelden met elkaar in contact brengen en dan dus die ontmoeting tot stand brengen en daar laten zien dat we allemaal gelijk zijn.
0: Want jullie zijn eigenlijk een soort makelaars of matchmakers, of hoe moet ik dat? Een soort Tinder, maar dan tussen vrijwilligers. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Heel wat anders dan Tinder, want we gaan even naar de speciale tafelgast van vandaag. En die moet misschien ook wel op Tinder voor een nieuwe baan. Of niet, Jan Schipper, als oud-wethouder van het CDA in Midden-Drenthe?
3: Ja, wie weet. Maar of Tinder dan de juiste plek is, denk ik niet. Maar ik wil eerst even een poosje tot rust komen.
0: Even ontgiften,
3: ontwethouderen noemen ze dat dan.
0: Ja, nou, ik zou in de Midden-Drenthe zeggen ontgiften.
3: Ik noem het ontwethouderen. Na de zomer, dan gaan we verder kijken wat er op mijn pad komt, wat bij me past, waar ik mij gelukkig voel.
0: Ja. Ja, je hebt eigenlijk gewoon een lange zomervakantie.
3: Ik heb een lange zomervakantie, ja.
0: 58 jaar geleden geboren, als boerenzoon opgegroeid. En op vrij jonge leeftijd zelfs voor de leeuwen gegooid. Of voor de koeien, moet ik dan zeggen. Hoe zit dat?
3: Ja, voor de koeien.
0: Ja,
3: was een vrijwillige keus. Mijn vader die kreeg een hernia, werd eraan geopereerd.
0: Die was boer, hè, melkveehouder?
3: Die was melkveehouder en die kreeg littekenweefsel terug. Precies dezelfde klachten, was niets meer aan te doen. En toen was het de keus van, wil je iets met de boerderij? Of moeten we stoppen met de boerderij?
0: En die boerderij die stond in Alting?
3: Die stond in Alting.
0: Bij Bijlen.
3: De 4e generatie was ik eigenlijk. Dus al vrij lang dat de familie Schipper daar zat. Toen kreeg ik om mijn 17e moest ik eigenlijk de keuze maken van wat wil je? Ik zat op het VWO.
0: Mooie opstap, springplank om door te leren, door te studeren.
3: Ja, en mijn wilde dromen was het ook het plan natuurlijk.
0: Wat was jouw wilde droom, Jan?
3: Ja, het toch Wageningen Universiteit.
0: Ja.
3: Dan wat van de wereld zien. En dat ik dan een jaar of 35 was, dan was mijn vader liep dan tegen 65. Ja, dan nog eens kijken wat ik met de boerderij zou willen.
0: Ja, maar dan wel als hoger opgeleide aan de Wageningen Universiteit.
3: Ja.
0: Maar zo is het niet gekomen.
3: Nee.
0: Je moest eigenlijk, of nou ja, moest. Moeten is dwang, maar uiteindelijk heb je de keuze gemaakt om boer te worden.
3: Ja.
0: Maar dan ga je dan vervolgens ook nog eens de politiek in. Hoe kwam dat op je pad?
3: Van huis uit, mijn vader was ook, die volgde de politiek heel goed. Was lid van het CDA, vroeger nog van de AFP.
0: Ja.
3: Actief
0: anti-revolutionaire partijen.
3: Ja, een van de voorlopers van het CDA.
0: Ja, had hij nog de CAU en alles bij elkaar geveegd. Werd CDA, Christen Democratisch Appel.
3: Ja, en op een gegeven moment ben ik lid geworden. Werd ik gevraagd of ik onderdeel wou zijn van een klankbordgroep. En toen op een gegeven moment kwam de vraag van... Hey, zou je niet op de lijst willen?
0: Mm. Ja. Ja, toen stond je voor de eerste keer op de lijst... op een mogelijk onverkiesbare plek.
3: Ja. Ja, net zo'n beetje rond de grens.
0: Ja.
3: En toen kwam ik opeens in de gemeenteraad.
0: Met voorkeurstemmen al. Was je bekend als de bonte hond dan of zo?
3: Geen idee, weet ik niet.
0: Maar dat was 20 jaar geleden dus.
3: 20 jaar geleden, ja.
0: En stond er toen al op het lijstje van... nou, aangezien ik toch niet heb kunnen studeren... wethouderschap, is misschien wel wat voor mij...
3: Nee, toen absoluut nog niet. Je stapt met een doel om iets voor je omgeving te doen... om iets voor je mooie gemeente te doen... om die misschien nog mooier te maken. Iets voor de mensen te doen. Stap je de politiek in. En wat er dan op je pad komt, hoe het zich ontwikkelt... ja, dat zie je vanzelf.
0: Ja, maar toen het wethouderschap uiteindelijk 8 jaar geleden op je pad kwam... toen dacht je wel van...
3: Ik had 12 jaar in de gemeenteraad gezeten. Binnen mijn partij is het gebruikelijk dat je na 3 perioden stopt.
0: Oh, wegwezen, volgende.
3: Ja, nou, je moet ook nieuwe mensen een kans geven. En, ja. En toen was het wel een moment. De toenmalige wethouder had aangegeven dat hij niet verder wou.
0: Oh, je moet dan wel stoppen als raadslid, maar je mag dan wel wethouder worden.
3: Ja, dat mag wel. Dat is een andere functie en dat mag wel.
0: Ja. En toen was je inmiddels gestopt met de boerderij?
3: Ja. Ja, 2002 begonnen bij lichamelijke klachten. Ook economisch gezien, de boerderij was niet aan de grote kant.
0: Wel eens een keuterboertje, met dik 50 koeien of zo. Wat was het?
3: Groeien, maar wel goede productie eronder. Okay. Redelijk melkquote. Maar in die tijd zag je ook al een schaalvergroting ontstaan. Ja. Ik zat met verouderde gebouwen. En als je dan lichamelijk niet helemaal goed bent... Ja, dan moet je toch de keus maken van wat doe je?
0: Ja.
3: En dan rationeel is het heel makkelijk om een keuze te maken. Relatief makkelijk om een keuze te maken. Emotioneel is het best lastig. Maar,
0: ja, maar dan komt er wel een einde aan 4 generaties schipper op een boerderij.
3: Ja, zeker. Ja, dus was met mijn ouders... om dan met die boodschap naar je ouders te gaan is best ingewikkeld. Maar die begrepen het, die ondersteunden het. Dus dat was wel heel mooi.
0: En toen werd je wethouder.
3: Nou, eerst ben ik...
0: agrarisch accountant enzovoort. Ja. Maar het wethouderschap 8 jaar geleden begon.
3: Ja.
0: En als je nou terugkijkt op 8 jaar wethouderschap... ook al ben je via de zijdeur afgegaan. Hè, want het was niet de bedoeling. Je zou nog langer blijven. Wat voor gevoel overheerst nou toch een... op zijn benak zou zeggen een klote gevoel? Dat het zo heeft moeten eindigen? Of toch zoiets van... Nou, wat ik heb gedaan, dat heb ik misschien wel goed gedaan. Alleen jammer dat het zo geëindigd is.
3: Nee, ik hoop dat ik een aantal dingen goed gedaan heb. Ik heb zelf al een aantal dossiers waar ik met redelijk tevreden op terug kan kijken.
0: Even vasthouden, gaan we na 1 uur over hebben.
3: Helemaal goed.
0: En wat is het overheersende gevoel nu? Nadat je dik 2 weken geleden hebt gekozen van... ik wil hier geen onderdeel meer van zijn...
3: Ik heb vaker in mijn leven keuzes moeten maken. En dit is ook zo'n keuze. En daar heb ik geen spijt van. Het is jammer. Ik had graag nog iets willen doen voor Midden-Drenthe. Voor de inwoners van Midden-Drenthe. Maar ja, soms moet je ook voor jezelf kiezen. Ja,
0: misschien kun je nog wel iets betekenen voor de Drentse inwoners. Maar dat gaan we na 1 uur eens even bespreken. Want er staan ook Provinciale Statenverkiezingen aan te komen. Volgens mij is Jan Schipper nog lang niet klaar. Als het gaat om politiek bestuurlijk bezig zijn. Maar goed, dat na 1 uur. Want eerst even naar Present. 20 jaar Stichting Present in Assen. Jullie maken dicht bij het verschil, zo is de slogan. Yvonne de Haan, klinkt hartstikke mooi. Maar voor wie maken jullie het verschil? Voor wie bestaan jullie eigenlijk?
1: Ja, we bestaan eigenlijk voor alle Assenaren.
0: Ja.
1: Mensen die iets willen gaan doen voor iemand anders. Mm-hmm. En mensen die hulp nodig hebben.
0: Ja, maar ik noemde jullie net al even een beetje, zeg maar, de koppelaarsters, de makelaars. Want er is een groep die hulp behoeft, die hulp nodig heeft. En er is een groep, toch nog altijd in deze samenleving, die ook graag zinvol vrijwilligerswerk wil doen.
1: Ja.
0: En die clubs, die brengen jullie samen?
1: Die brengen wij samen. En daar kan je inderdaad allerlei verschillende benamingen aan toevoegen. Sociale makelaar, bruggenbouwer, geef het een naam. Maar wij zijn inderdaad, wij willen graag die partij zijn... om de mensen die wat willen doen, juist op die plekken ook te brengen. waar mensen echt hard hulp nodig hebben. En daarom werken we juist ook samen met die maatschappelijke organisaties. Want die weten waarom.
0: En welke maatschappelijke organisaties werken jullie zo mee samen dan in Assen?
1: COSIS, Vaartwelzijn. Eigenlijk alle professionals die bij zulke maatschappelijke organisaties werkzaam zijn. En achter die voordeuren komen bij de inwoners. Die zien wat er eigenlijk speelt. Die zien ook dat mensen bepaalde zaken zelf even niet kunnen. En ook geen netwerk hebben die dat kan doen voor ze. En ook de financiële middelen niet heeft. En daar kunnen wij dan weer een groep mensen in zetten die juist graag willen helpen.
0: Ja, want jullie zijn een soort switchboard. Jullie hebben dus een enorme vijver aan vrijwilligers die iets willen doen. En jullie hebben dus uiteindelijk die hulpbehoevenden, zeg ik dan, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of langer, of op korte termijn, of geloof ik praktische hulp bij iets opknappen. Dat komt dan samen via Stichting Present, via jullie website. Hè? Want eigenlijk is het een landelijke organisatie. Ik heb even gekeken, 113 plaatsen is Stichting Present present. En in Drenthe hebben we het dan over Assen, Emmen, Hogeveen en Meppel. Maar jullie zijn in Assen wel, volgens mij, als eerste begonnen, toch? Weet jij dat, Annemarie? Ja, we zijn wel de oudste.
2: Wij zijn in Drenthe de oudste. Ja. Ja, in Nederland niet, maar in Drenthe wel.
0: Ja, ja. Maar jullie zijn dan een soort verzamelbak van die vrijwilligers en ook mensen die hulp nodig hebben. Hoe werkt dat precies?
2: Nou, je moet het zo zien dat als vrijwilligers iets willen doen, dat zij bij ons komen om zich aan te melden.
0: Ja. Nou, hoeveel hebben jullie bijvoorbeeld in jullie bak zitten aan vrijwilligers?
2: Nou, dat is niet zozeer een bak die we dan hebben. Want zodra een groep binnenkomen, dan proberen we ook binnen 6 weken echt een koppeling te maken met iemand die hulp nodig heeft. En dat die groep echt aan het werk kan.
0: Oh, dus jullie hebben niemand in, ik ben heel ouderwets, in de kaartenbak zitten. Zo van, oh, die wil nog wel wat doen. Die kun je vaker vragen voor iets.
2: Nou, we hebben wel een groep vrijwilligers die zegt van, wij hebben als groep wel een keer wat gedaan, maar wij willen ook wel afzonderlijk iets voor een ander betekenen.
0: Ja, ja.
2: En daar is een flexgroep van gecreëerd. En dat is inderdaad een groep mensen die we kunnen inzetten bij bijvoorbeeld kleinere projecten, kleinere hulp.
0: Noemen ze praktische dingen waar ze dan hulp in verlenen, zoal?
2: Bijvoorbeeld dat er in een klein appartement wat muren geverfd, gesausd moeten worden.
0: Mm-hmm.
2: Waar je niet een grotere groep in huis kan zetten omdat ze elkaar in de weg gaan lopen.
0: Ja.
2: Maar wel een compacte groep. En dan kan die vraag uitgezet worden in zo'n vlekgroep. Wie wil helpen?
0: Ja, ja. Want dan noem ik even, hè, want jullie hebben zelf in een persbericht vanwege jullie 20 jaar bestaan aangegeven. Hè, 210 projecten in 2025 gedaan. Waar moet ik dan nog meer aan denken? Want dit is dan denk ik ook zo'n project. Even bij iemand de muren een nieuw sausje geven, omdat diegene dat niet zelf kan. Waar hebben we het dan over, Yvonne?
1: Dat zijn bij ons veel verschillende projecten. Dat zijn die praktische projecten, zoals het sausen, zoals een verwilderde tuin. Eigenlijk alles waar je praktisch je handen kan laten wapperen, zeg maar. En daarnaast hebben we ook sociale projecten. Dan gaan we met een groep gaan we poffertjes bakken, bijvoorbeeld bij een verzorgingstehuis in Assen. En daarnaast heb je natuurlijk ook heel veel projecten op het AZC.
0: Ja, ja. En daar weet Annemarie alles van. Want jullie zijn 10 jaar geleden, want het AZC aan de Schippersmaat zit er 10 jaar. Dat wordt nu met 15 jaar is dat verlengd. Wat doen jullie daar? Wat betekenen jullie daar voor de asielzoekers?
2: Nou, wij zijn in 2015 eigenlijk, was er al een groep mensen in Assen die bij elkaar kwam van, er komt waarschijnlijk een AZC en er komen heel veel vluchtelingen naar Nederland. Kunnen wij iets betekenen voor deze mensen, maar dan ook via een stichting? Nou, in die gesprekken

0: AZC in Assen.
1: Dat klopt, ja. In die startfase was er veel behoefte aan taalondersteuning, maar ook kinderwerk. Omdat de kinderen toen net naar school gingen, maar toen wij actief werden, dat er ook alweer 6 weken zomervakantie voor de deur stonden.
0: Ja.
1: Daar zijn wij mee gestart. En gaandeweg zijn we continu in het gesprek gegaan van wat is er nodig voor bewoners, maar ook wat willen onze vrijwilligers graag doen. En op die manier zijn er projecten tot stand gekomen. Waar je ziet dat vrijwilligers zich niet als groep melden. Wij willen als groep iets doen, maar aansluiten bij een groep. Bijvoorbeeld aansluiten bij een taalgroep, aansluiten bij een vrouwenclub, aansluiten bij kinderwerk. Op die manier werken we. En we proberen wat we opzetten om dat ook vol te houden.
0: Ja, ja. En is daar veel belangstelling voor om ook op het AZC met projecten mee te doen en activiteiten? Want er zijn ook wel eens feestjes, heb ik begrepen, om met asielzoekerskinderen te vieren. Sinterklaas, volgens mij, is er ook nog aandacht naar besteed.
1: Ja. Sinterklaas is een heel mooi project geweest en dat was op de noodopvang. Wij proberen altijd
0: nog in de expohal toen.
1: Ja, in de expohal. We proberen altijd de koppeling te maken van wat serieus met taal bijvoorbeeld bezig, maar ook wel gewoon een stukje vrolijkheid te brengen, een stukje menselijkheid, een stukje ontmoeting te brengen.
0: Ontspanning.
1: En dat kan voor de kinderen Sinterklaasfeest zijn. We hebben ook wel dansavonden met vrouwen, Nederlandse vrouwen en AZC-vrouwen gehad. Dat is erg geweldig om mee te maken wat er dan gebeurt.
0: Jullie zijn twee van de coördinatoren die dus eigenlijk mensen inzetten, vrijwilligers inzetten op de plekken die nodig is. Maar ja, jullie zullen ook wel geld nodig hebben, denk ik. Want jullie moeten betaald worden. Waar halen jullie het geld vandaan?
2: Wij krijgen een subsidie van de gemeente. Vanaf eigenlijk de start van dus zo'n 20 jaar geleden worden we van daaruit al gesubsidieerd.
0: Ja.
2: Maar daarnaast hebben we sponsoren, bedrijven die ons eigenlijk ondersteunen. Partnerschappen, fondsen vragen we aan. Ook wanneer er een specifiek project wordt opgezet, dan kunnen we daar naar kijken wat voor fondsen kunnen we aanvragen. Individuele donaties zijn meer dan welkom. Dus op die manier proberen wij toch gelden bij elkaar te krijgen.
0: En genoeg vrijwilligers of zijn altijd vrijwilligers welkom?
1: Vrijwilligers zijn altijd welkom. Want wij willen een beweging op gang brengen en houden dat mensen omzien naar de ander.
0: Ja. En het is een beetje naberschap, hè, in Drenthe, op deze manier.
1: We bestaan 20 jaar en dan lijkt het net alsof het altijd vanzelf gaat, maar ook daar moeten we soms wel hard voor werken. Dus vrijwilligers zijn welkom. En wij proberen ook mee te gaan in maatschappelijke ontwikkelingen. Dus jongeren die maatschappelijke diensttijd willen doen, dat die ook een plekje kunnen krijgen bij Present. Maar ook bedrijven bijvoorbeeld in het kader van maatschappelijke ondernemen, dat zij met een team collega's zich in kunnen zetten via Present voor mensen in Assen die hulp hard nodig hebben.
0: Zo'n beetje als NL doet. Maar dames, we zijn alweer aan het einde van de tijd. Jullie hebben jubileumactiviteiten. Volgende week gaan jullie van start met één groot jubileumlunch. Volgens mij 100 mensen zijn genodigd. En er is ook nog op 8 juni een feestje op het AZC. Ik wil jullie heel veel plezier daarbij wensen en veel succes met jullie werk voor de Stichting Present. Yvonne de Haan en Annemarie Schipper. Succes en blijf vooral nog werken bij Present. Nog 25 jaar erbij enzovoort. Dank voor jullie komst.
1: Bedankt.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek.

0: Van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Ze zijn er weer.
9: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Bueno.
16: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen.
12: Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Radio Drenthe.
18: Casata.
6: Met Margriet Benak.
19: Het is bijna 7 minuten over 1 alweer. Hoogste tijd voor het volg van deze Casata-aflevering 1337. Met straks na 2:30 een bijzondere drie-eenheid. Als grote roergangers achter de stichting Landgoed Bos en Vaart uit Fries. En dan heb ik het over Pieter en Greet Badjes en Kees Andriessen. Want zij kregen afgelopen week voor tientallen jaren inzet en passie voor het herstel en behoud van bijzonder erfgoed in Drenthe de Landelijke Cultuurfonds onderscheiding. Vroeger beter bekend als de Zilveren Anjer. Het Radioforum bespreekt straks zoals altijd het nieuws van de afgelopen week. En speciale tafelgast is nog altijd de opgestapte CDA-wethouder van Midden-Drenthe, Jan Schipper. Want die was er wel klaar mee, omdat er in Midden-Drenthe vooral op de man wordt gespeeld en niet op de inhoud. En zo kwam er een abrupt einde aan 20 jaar actief in de gemeentepolitiek.

0: Ik had teruggekeken in die 20 jaar. En toen dacht ik, goh, Jan Schipper heeft het 20 jaar volgehouden. Maar die heeft heel wat burgemeesters meegemaakt. 6 stuks in totaal. Reinier ter Averst, die heb ik ook nog wel gekend. Vervolgens kwam Jan Broertjes. Ja. Nou, die blies ook vroegtijdig de aftocht. Of niet? Ja, hè? Die was ook gedonder in de glazen met hem.
1: Speelde ze dan ook een dossier. Ja,
0: ja, toen kwam Ton Baas als waarnemer. Die bleef ook veel langer dan gedacht. Toen kwam Mieke Damsma. Nou, die vertrok ook eerder dan de bedoeling was. Die had ook mot met de gemeenteraad. Lag ook allemaal niet zo lekker onderling. Nou, en nu zit ook Kees Bijl nog als tussenpaus. Die heeft heel wat branden geblust in Drenthe. Ook als oud-gedeputeerde. Als waarnemend burgemeester. En dan nu Jan Sweers. Met welke burgemeester heeft Jan Schipper het meest?
1: Ja, ik heb met alle 6 plezierig samengewerkt. Alle 6 hebben ze een eigenheid.
0: Ja.
1: Met iedereen heel plezierig samengewerkt. Als je in het college zit, dan zit je iets dichter op de burgemeester. Dus dan is het echt een collega.
0: Mm.
1: En nou, met de huidige burgemeester Jan Sweers heb ik wel een bijzondere klik.
0: Ja, Jan en Jan, hè?
1: Jan en Jan, de twee J's.
0: Allebei Drentsproorten, denk ik ook of dat. Niet?
1: En we hebben samen de afgelopen jaren een paar bijzondere dossiers mogen doen. En ontstond een hele mooie samenwerking. En daar kijk ik met veel plezier op terug.
0: Oké, okay. Ja. En een van die bijzondere dossiers is natuurlijk de claim van Defensie op een heel groot stuk grondgebied van de gemeente Midden-Drenthe bij Laaghaleveen, tussen Hooghaan en Laaghaleveen, om dat bij het oefenterrein aan te trekken. Dan hebben we het over 200 hectare erbij.
1: Ja.
0: En dat zorgt nog wel voor opschudding. Is precies een jaar geleden, hè, dat toen de teerling werd geworpen.
1: Nou, nog geen jaar geleden. 19 december is het uiteindelijke besluit genomen.
0: Ja, oké, okay, maar toen men het gebied overviel met van, wij willen jullie grond.
1: Ja.
0: Die hebben we nodig.
1: Ja, nee, dat speelt al even. En ik moet nu loslaten, ik ga nergens meer over, maar dit dossier doet wel pijn. Ik heb afgelopen donderdagavond toch nog even afscheid genomen. Een soort van afscheid van de belangengroepen in het gebied. En er zaten ook mensen van Defensie bij en die heb ik nog wel even aangesproken. Van de belangengroepen, de gemeente, we hebben nu een mooi bod gedaan.
0: Ja.
1: We hebben ons compensatiebod op tafel gelegd. En ik hoop en ik verwacht van jullie dat jullie nu gaan leveren.
0: Ja.
1: Er moet een gebiedsproces opgestart worden. Had eigenlijk al opgestart moeten zijn. Maar begin daar zo snel mogelijk mee. En lever alsjeblieft.
0: Jan Schipper waarschuwt Defensie nog 1 keer.
1: Ik heb het nog 1 keer gedaan. Ja.
0: Toen kon het nog.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik blijf het volgen. En ik heb het telefoonnummer van de staatssecretaris. Dus als het nodig is, dan
0: moet je altijd mee oppassen, hè, met dat soort dingen. Voor je het weet loop je een collega voor de voeten. Kijk maar naar het provinciebestuur.
1: Ik ken mijn plek. En ik zal het alleen doen als het echt nodig is. En,
0: ja.
1: Nou, ik ben wel van de samenwerking. Dat is wel waar ik door gekenschetst word. En dat zal ik blijven doen. Ja.
0: Waar kijk je nou met het meeste voldoening op terug? Van die afgelopen 8 jaar van je wethouderschap?
1: Er zijn heel veel dingen die we.
0: Je mag 1 ding noemen, Jan.
1: Mag ik 1 ding noemen?
0: Ja.
1: Dan maak je het wel heel ingewikkeld. We hebben heel veel dingen samen met de inwoners op kunnen lossen, kunnen doen. Niet altijd iedereen naar de zin gemaakt.
0: Maar dat kan ook tegenwoordig niet meer. Hè? Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.
1: Nee, maar geluidswal Spier was een heel lastig dossier.
0: Dat nam jij over van een collega. Hè?
1: Dat nam ik over van een collega. Dat hebben we samen met de inwoners tot een mooi einde gebracht. En er staat nu al een aantal jaren een mooie geluidsscherm. Wat ook
0: die wel overeind blijft.
1: Die
0: vooralsnog
1: overeind blijft en die functioneert. En hij wordt steeds groener. Dus dat komt goed. Nee, dat was een mooi dossier. En ook de uitbreiding Defensie. Het proces samen met de inwoners was heel mooi. De aanleiding is
0: vervelend, vreselijk. Want het kost een paar mensen in het gebied toch echt de kop als het gaat om de toekomst.
1: Ja, dat heeft enorme impact.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Als je het over beslissingen hebt die impact hebben, dat heeft impact.
0: Ja. Wat ga je het meest missen?
1: De organisatie, de medewerkers. Ik had een hele goede band met alle medewerkers. Dat ga ik enorm missen. Mijn collega's. En ook gewoon de goede contacten met inwoners. Mm. Dat ga ik echt missen.
0: Mm. Wat ga je niet missen? Die kloterige gemeenteraad waar sommige mensen in zitten waarvan je denkt, van als die nou eens weggaan, dan wordt het een stuk beter.
1: Ik ga het niet persoonlijk maken.
0: Nee.
1: Gewoon het gedoe. Eromheen, dat ga ik niet missen.
0: Nee, want we hadden het al even over die 6 burgemeesters die je hebt meegemaakt in die 20 jaar. Tekent dat ook wel een beetje de grillige politieke bestuurlijke toestand in Midden-Drenthe?
1: Het is er misschien wel een signaal van. Ja. Kijk, ja. Reinier Traves die stopte gewoon.
0: Die stopte richting, normaal.
1: Die stopte ook richting zijn pensioenleeftijd.
0: Ja.
1: En daarna was het inderdaad wel bijzonder af en toe.
0: Bijzonder. En dat is dan nog zacht uitgedrukt.
1: Ja.
0: Maar je was eigenlijk nog politiek bestuurlijk niet klaar.
1: Nee,
0: je wou nog wel 4 jaar. Nou is het toevallig zo, Jan Schipper, dat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar
0: is dat misschien nog wat voor jou?
1: Ik heb ruim 2 weken geleden een beslissing genomen om te stoppen als wethouder.
0: Ja.
1: Ik had geen carrièreplanning daarna, dus daar wil ik nog eens rustig over nadenken.
0: Maar zou het wat zijn voor je, het provinciaal bestuur?
1: Of het bestuur? Dat weet ik niet. Ik denk wel, er staat een eigenlijk gigantische verbouwing van onze provincie op stapel. Ja. Natuur, stikstof, klimaat, woningbouw.
0: Toekomstgericht landelijk gebied Drenthe, zo heet dat met een heel duur woord, dat programma.
1: Ja, en om daar iets in te kunnen betekenen, ook gezien mijn achtergrond.
0: Met je boerenachtergrond en je boerenverstand.
1: Ja. En dat daar partijen bij elkaar brengen, een soort samenwerking. Dat zou ik wel. Daar kijk ik wel met interesse naar uit. Maar of er iets op het pad komt, ik weet het niet.
0: Want de kandidaatstelling is begonnen. Hè? Je kunt je melden, zie ik, met diverse oproepen van Drentse partijen. Van, we hebben mensen nodig. En politiek is tegenwoordig ook niet meer zo sexy. Hè? Dat je denkt van, goh, leuk, ga de politiek in.
1: Nee.
0: Maar jij bent er nog niet klaar mee.
1: Nee, maar voor raadsleden, statenleden, ik heb er altijd de bewondering voor. Zoals raadslid in Midden-Drenthe, je krijgt niet heel veel geld en je stopt er enorm veel tijd in.
0: Ja.
1: En er zijn daar weken bij, dan zijn ze bijna 5, 6 avonden op pad voor de gemeente. Dus daar enorm veel bewondering voor.
0: Ja. Maar statenlid, dat zou misschien nog kunnen. Maar we gaan afwachten, Jan Schipper.
1: We gaan het zien.
0: Waar we jou straks na de zomervakantie zullen terugzien. Want nu heb je gewoon al een hele lange zomervakantie. Ga je compleet storten op je kleinkinderen.
1: Kleinkinderen, wat achterstallig onderhoud rond huis.
0: Genoeg
1: tijd voor heb.
0: En je hoeft je niet te vervelen.
1: En mevrouw die verdient ook wel wat aandacht.
0: Okay. Ja. Ga je dan ondertussen nog de gemeentepolitiek op de voet volgen? Of ben je daar even helemaal klaar mee?
1: Nee, je blijft het toch volgen.
0: Dus, kruip waar die gaan kan.
1: Ja, dat blijf ik doen.
0: Goed zo. Hoogste tijd voor
2: Cassata, het radioforum.
0: Ik heb nog wel even een klusje voordat jouw grote zomervakantie begint. Want je moet eerst even 20 minuten meepraten in het radioforum. Ja. En daarna zit
3: Jacob Bruintjes, actief nog eventjes 2 weken in de Partij van Arbeid. Dan wordt het pro. En ik woon in Borgen.
0: En
4: Renate Den Hollander, ik zit in de Tweede Kamer voor de VVD.
0: Afkomstig uit
4: Ansen.
0: Ansen, ja. Goed, we gaan even met jullie eigen nieuwsrondje beginnen. En ik wou gelijk maar met Renate van start gaan. Wat viel jou deze week vooral op in het nieuws? En heeft jou geraakt, ontroerd, geërgerd of wat dan ook?
4: Ja, ik probeer elke keer iets te verzinnen inderdaad wat me raakt of ontroert. En deze week heb ik mij vooral ook ergens aan geërgerd. En dat is alle berichtgeving die al naar buiten komt over de stikstofplannen van het kabinet.
0: Die komen toch 26 juni?
4: Precies, maar je ziet al van alles in de kranten verschijnen elke keer in de verschillende fora. En daar wordt ook zo heel veel opwinding over. Terwijl het gewoon nog een lopend proces is. Dus het is gewoon, ik vind het storend hoeveel daar al geprobeerd wordt om een soort nieuws naar buiten te brengen, wat of helemaal geen nieuws is of gewoon verzonnen is.
0: Uh-huh.
4: Maar wel elke keer daar natuurlijk verantwoording voor ze moeten afleggen. Dus dat stoort mij.
0: Okay. En wat is dan het meest incorrecte wat je tot nu toe hebt gelezen en wat niet klopt?
4: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote kop die in het Financieel Dagblad staat, is dat de stikstofplannen gaat leiden tot een enorme daling van het aantal dieren. Dan denk je, dat is helemaal niet het doel van het stikstofplan. He, dus, en bovendien is het ook niet alleen een stikstofplan. Het moet een heel breed plan worden, ook natuurherstel. Er zijn zoveel aspecten die zometeen meegenomen worden. En het wordt heel erg geframed. Ja, waardoor je eigenlijk nu al iedereen in een bepaalde actiestand brengt, wat helemaal nog niet van toepassing hoeft te zijn.
0: Nee, ik heb nog niet het hele ministerskorps goed voor de bril. Wie gaat er ook alweer over?
4: We hebben natuurlijk onze landbouwminister Jamie Van Essen.
0: Oh ja, Jamie Van Essen, dat is dat jonge broekje uit Deventer.
4: Ja, precies.
0: Hè?
4: En in de tas, nou, jong broekje.
0: Ja, het is een jong broekje.
4: Hij is jong, maar en hij heeft een broek aan. Maar voor de rest is hij natuurlijk...
0: Ja, die is landbouwminister. Ja. Maar als het gaat om de rest van...
4: De tas voor is natuurlijk ook onze staatssecretaris Silvio Erkers in van de VVD. Mm. En Johannes de Bat van het CDA, die draait daarin mee. En er zijn natuurlijk ook allerlei gesprekken met maatschappelijk middenveld. Dus het is een heel breed gezelschap.
0: 26 juni. Dan ligt het
4: vol spanning
0: op tafel.
4: Wacht
0: spanning, vlak voor de TT is dat volgens mij.
4: Ja, ik vrees dat de TT dus helaas ook aan mij voorbij gaat. Want ik zal wat tijd moeten stoppen, denk ik.
0: Maar het is jouw portefeuille, hè?
4: Het is mijn portefeuille, ja.
0: Oh, jee. Goed. Ja. Nou, we horen voor die tijd wel even wat erin staat, toch? Van jou, Renate.
4: Ja, als ik het weet.
0: Vaast. Jacob Bruintjes, jouw nieuws van deze week?
3: Ja, dat heeft eigenlijk wel een beetje te maken met communicatie. Het Rijk heeft tussen de 900 en 1000 ambtenaren... die zich voor de ministeries bezighouden met de communicatie. Er zijn 12 directeuren communicatie. Die 12 directeuren hebben nou een memo geschreven... dat is ook uitgelekt trouwens. Waarin ze zeggen, de Rijksoverheid moet stoppen met X.
0: Voorheen Twitter.
3: Hou daarmee op, want het is een vergaarbak geworden... van desinformatie, racisme, fascisme, discriminatie... antisemitisme, daar moet je vanuit de overheid niet bij willen staan... want het is, je boodschap wordt verpulverd door alle andere negatieve dingen. En dat vond ik een heel verstandig advies. Want ik denk
0: je bent het zelden met ze eens, maar in dit geval...
3: Nou, ik ben wel eens vaker met de overheid eens, hoor. Dat valt best wel mee. Maar soms ben ik het meer eens met de ambtenaren dan met de politici... Ambtenaren geven over het algemeen best wel doorwrochte en adviezen waar goed over nagedacht is. En dit is een voorbeeld daarvan. Doe dat niet, hou daarmee op. Want je maakt ook daarmee, ben je deelnemer in een systeem wat eigenlijk niet deugt.
0: Dat
3: gaat eigenlijk in tegen je verantwoordelijkheid.
0: Je bent ook al heel. Jij zit ook niet op X, hè? Je wel op Instagram, zag ik.
3: Ik kan X lezen, maar ik zet nooit iets op X.
0: Nee. Ja, ambtshalve, beroepshalve zit ik erop, maar... Als je dan ook tegenwoordig leest hoe men weer reageert op iets van Rob Jetten. Het complete register wordt opengetrokken. En dan denk ik ook wel eens, als ik dat bekijk... Jongen.
3: Ik heb even twee
0: mensen gaan even normaal doen.
3: Ik zoek Rob Jetten even op en ik zoek Jan Paternotte even op.
0: Ja.
3: En dat eerste wat bij Jan Paternotte zie met zijn commentaar op de Forum voor Democratie... dat iemand zei, linkse drol. Ik denk, nou...
4: Ja. Netjes.
0: Dat is nog zacht.
3: Ja, maar denk van, die moet dus doorgespoeld worden. Hè? Dat is de bedoeling natuurlijk. Dus ja. Ik vind dat gewoon... Dit kan gewoon niet.
0: Ik las vandaag de beschouwingen van Arend van Wijngaarden... die voor het Dagblad van het Noorden... Alles in de gaten houdt wat met het Noorden te maken heeft... wat er in de Tweede Kamer in Den Haag gebeurt. Die had ook eens een keer kritisch geschreven... over Forum voor Democratie. Die heeft er weken last van gehad. Ja. Dat is toch onbestaanbaar?
3: Nou ja, maar X is geen moderatie, zoals dat heet. Niemand houdt in de gaten of een beetje netjes gaat allemaal. Nou, dan krijg je deze gigantische
0: paniek. Nou, het zal mij benieuwen hoe snel de ministeries allemaal van X af zijn... en de ministers en minister-president. Ja, ik vind dat onze minister-president wel heel erg actief is... op alle sociale media, dus die zal niet zo snel zeggen van... ja, dat ga ik doen. Dus, nou goed, maar jij zegt, volg het advies op van die ambtenaren.
3: Er zijn nog media genoeg en ook serieuze media.
0: Okay. Jan Schipper, jouw nieuws van deze week.
1: Nou, ik las ergens dat gemeenten overspoeld worden met bezwaren opgesteld via AI. En dat gemeenten dan eraan gaan denken om zelf AI te gaan gebruiken... om die bezwaren weer te behandelen.
0: AI met AI bestreden.
1: Ja, dan gaan we in een hele rare, parallelle werkelijkheid leven. Daar heb ik echt moeite mee. Ik denk van, nou, is dat echt nodig? Kan het niet anders?
0: Bezwaar om het bezwaar te maken. Ja. Dan krijgen we straks ook met de wet openbare overheid...
1: Dat is ook
0: gewoond wordt via AI.
1: Ja, dat is ook zo'n gedrocht. En hoeveel... bij de gemeente Midden-Drenthe hebben we gewoon extra mensen moeten aannemen... Ja. om alle woonverzoeken te behandelen. En dan doen we het ook nog niet goed volgens de mensen.
0: Nee, want jullie lakken meestal driekwart zwart.
1: En het duurt wat langer
0: dan het duurt te lang.
1: Mag. Ja. En, nee, maar dat is een bijzondere wereld.
0: Bijzondere wereld, ja. Goed. We gaan naar de kwesties die ik uit het nieuws heb gekozen van deze week. Gisteren begon... De parlementaire enquête als het gaat om corona en hoe dat in ons land is opgepakt. 50 verhoren, sommigen komen een paar keer aan de beurt. En gisteren was de aftrap door deze enquêtecommissie met viroloog Marjon Koopmans en Bruno Bruins. De minister die na een maand al omviel, want die was oververmoeid. Jacob Bruintjes, ik stel me zo voor, jij volgt alles wat met Den Haag te maken heeft. Jij zat pal voor de televisie om 10 uur en keek naar dit verhoor.
3: Ja, en dan kom je toch weer tegen dat wij soms wel grote illusies hebben over de maakbaarheid der dingen. Alsof alles met één druk op een knop geregeld kan worden. Ergens is een probleem. Nou, dan doe je toch dat en dan is dat klaar. En iedereen heeft er een mening over, iedereen bemoeit zich ermee. Mm. En Marjon Koopmans heeft er ook iets over gezegd in haar in dat verhoor wat ze had bij de commissie. En zij wijst op het gevaar van het verspreiden van complottheorieën. Ja. Om het weer op het punt wat ik net genoemd heb.
0: Ja, dat gebeurde veelvuldig via...
3: Zij werd beschuldigd van het deel uitmaken Twitter. Van een pedofiele netwerk.
0: Oh ja.
3: Allerlei seksistische dingen die haar toegeworpen werden. En zij zegt, daarmee werd het draagvlak voor de virusbestrijding dus ondergraven.
0: Ja, ja.
3: En dat zie je dus de desinformatie. Iedereen roept maar wat en iedereen denkt daar weer wat van en die roept ook weer wat.
0: Ja, er werden allerlei complottheorieën de wereld ingeslingerd, herinner ik
3: dat,
0: me nog.
3: Dat bleef mij het meeste eigenlijk bij. Verder is er voor me gewoon een hele verstandige vrouw. Die ook hele zinnige dingen zei over... Ja, misschien hadden we eerder iets kunnen doen. Ja,
0: achteraf gezien hadden we toch eerder moeten ingrijpen.
3: Of het dan beter gegaan was, dat weten we niet.
0: Ja, want achteraf kik een koe in de kont.
3: Wat mij nog wel... wat ik nog steeds mee zit is het niet bieden van beschermende kleding en mondkapjes in de zorg.
0: Ja, want daar had Nieuwsuur had daar ook een reportage over. Ja. Dat men toch in de verpleeghuizen, de verpleegkundigen al daar, dat men daar even het kussen moest opschudden van een patiënt of zo. Die begon dan te hoesten. Die vrouw had er dus later last van. Terwijl gezegd werd, nee, mondkapjes hoef je niet te doen, dat raden we af. Dat wordt niet geadviseerd. Maar er was gewoon een tekort.
3: Ook daar weer is trouwens de vraag van hoe dat dan, wat effect geweest zou zijn. Mijn schoonmoeder is overleden aan corona in een verpleeghuis.
0: Dat herinner ik me nog. In Gieten
3: toen,
0: was dat
3: toen wij nog gewoon, moesten wij buiten zitten en dan via een babyfoon mijn schoonmoeder aan de andere kant van het raam konden we contact hebben. Toen zij overleden is, kon mijn vrouw er alleen maar naartoe, maar helemaal gehuld in plastic.
0: Ja.
3: Dus dat was toen allemaal al zo, maar toen gingen ook mensen nog gewoon dood aan corona. En dat was begin 21.
0: Ja. Ja.
3: Dus ja, of. Maar dat kapjesverhaal, daar zit ik wel mee van.
0: Had dat niet eerder gemoeten?
3: Nou, kijk, had dat eerder gekund? Dat is de eerste vraag.
0: Ja, want er was een tekort aan beschermingsmiddelen toen
3: precies,
0: nog.
3: Precies, het was er gewoon niet. En de tweede vraag is, had je dan gewoon niet moeten zeggen... ja, wij laten mensen extra risico lopen... om toch maar zoveel mogelijk de boel overeind te houden.
0: Ja. Wat moet het volgens jou, Renate den Hollander, opleveren?
4: Ja, mijn directe collega Daan de Kort van de VVD is voorzitter van deze commissie. Die zijn echt
0: niemand had ooit van hem gehoord,
4: bezig.
0: Maar nu weet
4: nu
0: iedereen
4: ineens
0: wie die
4: weten
0: is.
4: We allemaal precies. Hij zit al een aantal jaar in de Kamer, jaar al. Kijk, er zit enorm veel voorwerk voordat zo'n enquête uiteindelijk gaat lopen. Toen hebben ze, ik geloof, 2 weken verhoren en dan hebben ze weer een radiostilte van een hele tijd. Het ingewikkelde is... Achteraf, nou, je zei het net zelf al, is een koe in de kont kijken.
0: Dat zei Bruno Bruins ook een keer. Ja, achteraf is het makkelijk praten.
4: Hadden we wellicht dingen anders kunnen en moeten doen. En ik denk dat het belangrijkste is dat we ervan leren. Hm. En dat we leren van als we nou nog een keer geconfronteerd worden met een dergelijke ziekte. Of hoe gaan we dan handelen? Want we hebben het natuurlijk ook heel lang niet bij de kop gehad in Nederland. Zo'n ernstige pandemische ziekte. Dus we wisten het van vaak ook niet. En ik denk dat er echt te goeder trouw met de informatie die beschikbaar was... beslissingen zijn genomen. En had het dan anders moeten? Ja, wellicht had het anders gekund. Maar op dat moment weet je het ook niet. En moet je soms ook gewoon knopen doorhakken. En daar heb ik ook echt heel veel respect voor. Want dat zijn nooit makkelijke beslissingen geweest. Je ziet de eenzaamheid van mensen die alleen inderdaad hebben moeten sterven. Het is allemaal verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En ik denk echt dat mensen het beste hebben gedaan het zo goed mogelijk te doen allemaal. En dat we er vooral van moeten leren. Ja. Dat zou denk ik het mooiste zijn. Leren voor een volgende keer.
0: Ja, want Marjon Koopmans zei ook van eerder ingrijpen dan in maart. En ik weet het nog heel goed, want mijn vader was 15 maart jarig. En toen kwam de eerste lockdown. Wij zaten net een broodje met soep te eten. Ja. Om 5:30, maar om 6:00 moest de tent dicht. Ja. We dachten van oké, dat is snel wegwerken dus. Maar ja, dan zegt ze wel van... Ik vraag me dan af of het anders verlopen was. Dat waag ik te betwijfelen, zegt ze. Dus aan de ene kant stelt ze... we hadden misschien wel eerder moeten ingrijpen... maar aan de andere kant, of het dan veel veranderd had. Kunt.
3: Moeten is een ander. Het had gekund.
0: Het had gekund,
3: wel licht eerder kunnen ingrijpen. Of dat dan geholpen had, dat weet je niet.
0: Nee.
4: Ja, Schipper? Discussie, ja.
1: Ik ben het met Renate eens. Het doel van deze enquête moet zijn om ervan te leren. Maar ik ben bang dat het toch ook oordelen wordt met de kennis van nu.
0: En veroordelen.
1: En veroordelen. En dan komen we bijna weer terug bij Jacob. Dan gaat Twitter, Facebook, alles gaat weer los. Daar ben ik bang voor. Ik hoop echt dat dat niet gebeurt. En inderdaad dat we ervan leren dat bij een volgende pandemie... dat we iets beter voorbereid zijn. En helemaal voorbereid zul je nooit zijn.
0: Maar dat vind ik al heel erg bedenkelijk. Want ik geloof dat zodra de pandemie voorbij was... er gelijk weer 300 miljoen ergens wegbezuinigd is uit de pot... om goed voorbereid te zijn als er zoiets gebeurt. Kun je je afvragen... Oké, hebben we er wel van geleerd?
1: We leven te veel in de waan van de dag soms. En inderdaad, dan neem je soms beslissingen... En dan kun je weer achteraf zeggen, niet verstandig.
0: Nee, wat zeg jij dan, Renate? Want jij zit er bovenop daar.
4: Ja, nou, ik zit niet overal bovenop, gelukkig. Want ik heb dan best wel druk met mijn
0: portefeuille. Maar je zit dicht bij het vuur, laat ik het zo
4: zeggen.
0: Ik zit
4: wel dicht bij het vuur, ja, precies. Ja, nou, ik denk dat dit ook misschien conclusies zijn die eruit moeten komen. Hè? Dit zal vast ook aan de orde komen. Van hoe zorg je dan dat je wel paraat bent volgende keer? Wat is daarvoor nodig? Ja. Daar zijn extra IC-plekken voor nodig. Maar ik denk ook dat je moet kijken naar de hele zorgstructuur. Hè? Dat is natuurlijk ook een heel groot discussiepunt op dit moment in Den Haag. Er liggen een aantal hele grote opgaven voor Nederland. We gaan het daar straks ook nog verder over hebben, volgens mij.
0: Mm-hmm.
4: Dit is daar één van, hoe zorgen dat je paraat staat. Maar we hebben ook een heleboel andere dingen te doen met elkaar.
0: Okay.
3: Maar we hebben de reflex, hè, dat zie je bij de AZC's. Er komen minder asielzoekers, dan doen we ze weg.
0: Sluiten die handel. Meer
3: hebben we tekort. De pandemie is voorbij. Oh, dan kunnen we afschalen.
0: Ja.
3: Oh, dan komt er een pandemie.
0: We zuinigen op GGD's.
3: Een soort basisinfrastructuur op dit soort dingen, daar moet je toch heel veel over nadenken.
0: Nou, hartstikke mooi bruggetje, want ik wou het over de asielcrisis hebben, Jacob. Je wist het gewoon.
1: Ja, maar mag ik daar? Volgens mij moeten we niet over een asielcrisis.
0: Nee, opvangcrisis. Maar zo wordt het toch wel weer door Rob Jetten ook betiteld.
1: Ja, dat,
0: we hebben een
1: asielcrisis. Dat vind ik jammer.
0: Maar het is een opvangcrisis. Ook veroorzaakt, wat Jacob net heel terecht aanroert. Op het moment dat de instroom wat minder is, gaan we gewoon opvangcentra sluiten. Zijn even niet meer nodig.
1: Ja.
0: En ik ken de burgemeester, Erik van Oosterhout heet die. Die was zo chagrijnig toen in Gieten alles klaar stond... om daar een AZC van de grond te trekken. Ze hadden alles voorbereid. En toen zei Koa, is niet meer nodig. Is veel minder instroom. Die zei, je moet altijd reserve achter de hand houden. Op het moment dat de instroom weer groter is... dat je gewoon bam, een centrum klaar hebt staan. Ik zie jou instemmend knikken, Jan Schipper.
1: Ja, dit is inderdaad... bijna het gebrek aan lange termijn visie wat aan Nederland wel eens ontbreekt.
0: Mm.
1: Echt in de waan van de dag.
0: De crisis is opgelost, hup, door naar het volgende.
1: Ja.
0: Mm.
1: En volgens mij moeten we veel meer naar een lange termijn visie op Nederland, op onze samenleving. En dan moet je inderdaad ook keuzes durven maken.
0: Ja, want nu moet men op de blaren zitten. Want er zijn weinig gemeenten die nu staan te trappelen om te zeggen... gezien dat ze daar in Ter Apel nog altijd geen oplossing hebben voor... pak een beetje 100 tot 150 mensen waarvoor geen plek is... dat niemand de vinger opsteekt en zegt van... doe ons maar even een noodcrisisopvang of crisisnoodopvang... hoe je het ook noemt. Want in Emmen heeft een partij geprobeerd, GroenLinks... om daar een meerderheid voor te krijgen. Nou, hoe zeggen de andere gemeenteraadsleden... nu zijn andere plekken in het land eens aan het beurt. Begrijpelijk, Jacob Bruintjes.
3: Ja, ik vind het wel begrijpelijk. En tegelijkertijd zie je ook dat als de nood heel hoog is... het dan toch weer gemeenten in Noord-Nederland zijn.
0: Ja, nou ja, in Gieten, in de sporthal hebben ze gezeten. Is dat
3: het Hoge Land en Groningen.
0: Warfum.
3: Die dan zeggen, we willen het eigenlijk niet. Maar ja, dit kan ook niet.
0: Nee.
3: Maar kennelijk kunnen we in de rest van Nederland niet zeggen... dit kan ook niet.
0: Nee.
3: Dat kan alleen maar in Noord-Nederland. Dat vind ik wel heel gek.
0: Ja, ja. Maar Amsterdam heeft toch ook plekken aangeboden voor opvang. Alleen dat is nu nog niet beschikbaar. Renate den Hollander, hoe kijk jij hier naar?
4: Nou, ik denk wat je helemaal in het begin, wat jullie zelf zeiden... Hè, toen die instroom veel lager was, waren er ook veel minder plekken nodig. En dat is wat de VVD betreft ook een van de belangrijkste items. Hè. Die instroom moet omlaag. Met die instroom omlaag heb je veel minder plekken nodig.
0: Ja, maar we hebben
4: deze discussie veel.
0: Dat is een repeterende wekker wat de VVD betreft. Klopt, instroom moet omlaag, maar die is al niet omlaag. Er zijn nu gewoon mensen in ons land waar geen plek voor is in de herberg.
3: Nee, als je zegt van je moet niet, je kunt niet dweilen met de kraan open, want dat is dan het verhaal van de instroom.
0: Ja.
3: Nou, als je de kraan dicht hebt, is dat water dan weg? hoef je dan niet meer te dweilen. Hoef je dan niet meer op te lossen wat er gebeurde.
0: En dat is nou het geval.
3: Daar gaat het om.
0: Ja, ja, want er zijn heel wat opvangcentra gesloten de afgelopen tijd.
3: Ja, ja. Dus je laat het water gewoon lopen, dan...
1: die emmer blijft vol.
0: Ja. En als je niet, nou, en die emmer is dus alweer een paar keer overgestroomd. Ja. Ja. Ja. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie, die blijft maar hopen. Maar van hopen worden niks wijzer, Renate den Hollander.
4: Nee,
0: moet je eens met de vuist op tafel gaan slaan richting die gemeenten die in het kader van de spreidingswet niet leveren?
4: Nou ja, het is natuurlijk echt wel belangrijk dat gemeenten gewoon leveren. Hè. Je ziet inderdaad, dat merk ik ook wel, in het noorden zijn we veel solidairder met elkaar.
0: Mm-hmm.
4: En komt dan omdat Ter Apel dichterbij ligt hier.
0: Ja, dan staan we bokkie voor elkaar, zeggen we dan.
4: Ja, precies. Maar het is ingewikkeld dat sommige gemeenten, sommige provincies gewoon heel erg weinig doen.
0: Ja, en dan helpt het ook niet dat een partij als de VVD zegt van ja, nou ja, je kunt gemeenten ook niet dwingen, want jullie staan er ook niet om te springen.
4: Nou ja, kijk,
0: er moet
4: denk
0: nu
4: dat
0: wel
4: het,
0: wat gebeuren.
4: Dat het heel reëel is dat het heel veel mensen het niet per se te wachten op een asielzoekerscentrum.
0: Nee, dat hebben we gezien met die protesten. Inderdaad.
4: Ja, die protesten zijn spuuglelijk. Hè? Ja. Ik vind die protesten gaan echt veel te ver en daar vinden we ook iets van. Hè? Ook bij de VVD vinden we daar iets van. Maar ergens begrijp je wel dat mensen zich zorgen maken, maar het moet wel opgelost worden.
0: Ja.
4: En daarom zegt volgens mij de VVD ook helder, de spreidingswet willen het liefst zo snel mogelijk van tafel en we hopen dat te kunnen bereiken.
0: Maar nu die er nog ligt, doe er iets mee.
4: Ligt, ja, werk daaraan.
0: Ja. Jacob?
3: Ja, nou ja, ik geloof dat een kwart van de mensen in de AZC's gewoon mensen zijn die hier regulier, die hebben status, die mogen hier gewoon wonen en blijven.
0: Ja, maar dan zit je weer met die huizencrisis.
3: Het gaat om tienduizenden mensen, hè? Dus tienduizenden plekken in AZC's die bezet worden door mensen die eigenlijk een andere plek zouden moeten hebben. En tegelijkertijd te weinig AZC's. Nou, dat is toch... Ja, en dan iemand zegt, hoe komt dat? Omdat we in het verleden niet goed naar de toekomst gekeken hebben.
0: Nee, nee. Nou, maar goed, iedereen zit te springen om een woning. Of iedereen, er is een woningcrisis. En als je dan ook nog zegt, van, nou, die statushouders krijgen voorrang, dan heb je de poppen ook weer aan het dansen.
3: Ja, maar daar word ik een beetje... moe van, laat ik het zo noemen.
0: Mm-hmm.
3: Dat de gedachte dat als morgen de grenzen dichtgaan, dat er overmorgen 100.000 woningen per jaar worden gerealiseerd, dat is natuurlijk enorme flauwekul.
0: Ja,
1: het migratiedossier is veel groter dan alleen asiel. We hebben ook met arbeidsmigranten te maken. En die nemen ook best wat woningen in bezit. En we zijn ze nodig. Als ik gewoon naar Midden-Drenthe zou kijken, waar ze daar actief zijn en welke bedrijven. Zonder deze medewerkers kunnen we niet meer.
0: Ja. Maar ook gaat vooral ook in de bollen, hè? In de groenten en de fruit.
1: Maar ook bij de Jumbo en Friesland, Capina, overal.
0: Het distributiecentrum, ja.
4: Ja. We moeten dus gewoon heel erg woningen gaan bouwen. Ja. Hè? Ja. Niet alleen voor asielzoekers.
0: Ja, dan zitten we weer met het stikstof. Vooral,
4: precies, en dan zijn we weer terug bij het begin, waar ik me zo aan erger.
1: En niet alleen met stikstof, ook met mensen die geen nieuwe woningen bij hun in de achtertuin willen hebben.
0: Ook dat, dan heb je weer het NIMBY.
3: Van een week was ik bij de tandarts, buitenlandse tandarts. Ik was bij de horeca. Mensen uit Oekraïne in de bediening. Als al die mensen morgen weer weggaan,
0: dan hebben we een probleem.
3: Alsjeblieft.
0: Ja, ja. En gemeenten hebben al een probleem en dan zijn statushouders nu ook al aan het werk. Nou, zo zie je maar weer. Laatste onderwerp, jongens, want ik heb geen tijd meer voor nog twee. Dus we gaan het hebben over Hans Spekman en zijn spierballentaal. De vakbonden trekken ten strijde. Er staat ons een hete zomer te wachten. Te beginnen op 24 juni, want dan ligt het OV plat. Het openbaar vervoer. Wat denken jullie? Met onze rode rakker Henk Spekman voorop. Kan het nog wel eens spannend worden, Renate den Hollander?
4: Ja, persoonlijk vind ik het echt...
0: Als voorman van de FNV?
4: Ik wil zeggen, enorm irritant hoe de vakbonden zich ook opstellen. Je hebt natuurlijk de eerste vraag, hoe groot is nog hun mandaat? Dus hoeveel mensen sluiten zich daar nog bij aan? Maar ik denk ook... Wat
0: men op de zes is lid van de vakbond schijnt.
4: Wat men niet wil zien is dat het gewoon echt nodig is om grote hervormingen door te voeren in zowel de zorg als in de sociale zekerheid.
0: Mm-hmm.
4: Als je kijkt hoeveel mensen er in de WIA zitten tegenwoordig.
0: Is de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
4: Ja, voor langdurig zieke mensen. Heel veel jonge mensen vallen langdurig uit door geestelijke problemen, burn-out en dergelijke. Het is gewoon niet meer in de toekomst houdbaar. En dan kan je wel zeggen, we gaan staken en we willen niks. Maar hoe ga je dan het probleem oplossen?
0: Hij trekt een hele grote broek aan.
4: Ja, dat is natuurlijk die spierballentaal. Ja, ik hou er helemaal niet van. En ik denk, je gaat
0: enorm veel mensen raken. We even terug naar de roerige tijden. Dat er vakbonden...
4: Met die stakingen ga je heel veel dingen platleggen die gewoon door moeten gaan. He, mensen kunnen niet meer reizen met openbaar vervoer. Terwijl volgens mij ze ook voor het openbaar vervoer zijn.
0: Ja.
4: Dus het is,
0: je treft misschien wel de verkeerde mensen.
4: Ja, exact. Ik denk dat het echt een groot probleem is.
0: Even kort, Jacob, hoe kijk jij naar...
3: Het openbaar vervoer zitten ook mensen die straks met AOW moeten gaan. Er zitten ook mensen die misschien werkloos worden of die arbeidsongeschikt worden.
0: Ja.
3: Als je dat wilt hervormen, dan moet je er iets aan doen om te voorkomen dat mensen in die via en dergelijke terechtkomen.
4: Mm-hmm.
3: En als je zegt, nou, we gaan aan de achterkant, hè, dus dit is weer aan de achterkant, zeggen we knijpen dat geld af en dan komt het wel goed.
4: Ja.
3: En dan zeg ik vanuit Hans Pekman, wie kaarst?
0: Kan de bal verwachten.
3: Hup Hans.
0: Oké. Okay. Hup Hans. Jij bent van de club Hup Hans.
3: Ik ben van Hup Hans.
0: Jij bent pro Hans. En dan Jan Schipper tot slot.
1: Ja, ook dit zijn weer van die dossiers eigenlijk waar die lange termijn visie ontbrak.
0: Er moet ergens 6 miljard vandaan komen, schijnt.
1: Rond de WO en alles, dit had je allemaal kunnen verwachten. Ja. En hier hadden we op voorbereid moeten zijn, maar we hebben het altijd maar vooruitgeschoven.
0: Ja. Ja,
1: en je moet
0: een
1: keer beslissing durven nemen.
0: En bulldozers maken nu eenmaal brokken.
1: Absoluut. Maar ook hier hoop ik weer dat we toch de samenwerking vinden en samen een goede oplossing bedenken.
0: Gewoon even lekker weer aan die poldertuin.
1: Het
0: klinkt te snel weglopen.
1: Wets, maar ik denk wat het nodig is.
0: Tot slot, Jacob.
3: Wat had je nou verwacht van de vakbonden? De overheid zegt, we gaan de WW korten, we gaan de WIA korten, we gaan de AOW...
0: Nee, maar de overheid heeft nu gezegd, we leggen het even terzijde, we gaan praten.
3: Ja, maar we laten het bedrag wel boven tafel hangen. Dat moet wel ingevuld worden. Misschien hebben de bonden wel een leuk idee. Ik dacht dat de overheid de ideeën moest hebben.
0: Mm.
4: Maar daar heeft de overheid ideeën en zegt de bond, dat willen we niet. Maar ze komen ook niet zelf.
3: De ideeën van de overheid beperken zich tot
0: schrappen
3: van geld.
0: En zo kunnen we nog heel lang doorpraten. Vormleden, dank voor jullie wijze inbreng van vandaag. Renate den Hollander, Jacob Bruintjes en Jan Schipper. Succes met alles wat je nog gaat doen. En we gaan gewoon afwachten waar jij straks na de zomervakantie weer opduikt. In ieder geval veel plezier met je kleinkinderen en dank dat je hier was. Heb een fijn weekend, Vormleden.
1: Dank je.

0: Ja, dat was Wax met Bridge to Your Heart. Ja, ik ga nu heel iets kostbaars voor de webcam houden, voor de mensen die Cassata luisteren via de televisie. Want afgelopen woensdag ontvingen Pieter Badjes, zijn zus Greet Badjes en zijn partner Kees Andriessen in Fort de Batterijen in Nieuwegein de cultuurfondsonderscheiding. En ik laat nu die onderscheiding, die normaal gesproken op hun revers moet zitten, voor de webcam zien, want die van Pieter is alweer kapot. Die kan niet meer vastzitten. Maar die kregen ze dus als prestigieuze prijs en als welverdiende erkenning voor meer dan 40 jaar tomeloze inzet voor het behoud van Drents erfgoed. En dat avontuur, Pieter Badjes, dat begon allemaal op landgoed Bos en Vaart in Fries. Dat ligt dan aan het Noord-Willemskanaal, waar Pieter, jij neerstreek, en vervolgens zusje Greet, want je bent wel het zusje. En vervolgens even later ook Kees Andriessen zomaar op een mooie dag langs fietsen en dacht van, nou, ik plof hier ook maar neer. Wat een gezelligheid. Gefeliciteerd, supertrio.
1: Dankjewel. Ja,
0: met
1: dankjewel,
0: jullie cultuurfondsonderscheiding. Ja, en ik dacht eerst cultuurfondsonderscheiding. Het was vroeger de zilveren anjer. Ja.
2: Precies.
0: Hoe voelt het, Greet?
2: Nou, het voelt fantastisch, hoor. We hadden ook een fantastische dag. En het is een hele eer dat je zoiets krijgt.
0: Ja, want Pieter, wat betekent deze erkenning?
1: Nou, dat je je best gedaan hebt.
0: Nou, zegt hij onnuchter. Kees?
1: Nou, het is hartstikke leuk dat we dit gekregen hebben, want het was ook totaal onverwachts. Je wist het niet, je weet het niet van tevoren.
0: Ja, maar jullie weten het al een maand, hè? Want een maand geleden werd bekend jullie waren uitverkoren tot.
1: Tot, maar ze zijn ongeveer een jaar van tevoren al begonnen. En het is eigenlijk gestart met Erik van der Bilt, dat is de oud-directeur van Drents Landschap.
0: Ja, die ken ik.
1: En die heeft de hele boel eigenlijk een beetje opgestart. En dan zoeken ze er mensen bij die dan ook erachter staan.
0: Ja, het is net zoals met de Koninklijke Onderscheiding.
1: Ja,
0: je moet genoeg steunbetuigingen hebben. Ja. En genoeg superlatieven opschrijven. Ja. En loftuitingen om ervoor te zorgen dat jullie die prijs winnen. Ja. Jullie zitten hier mooi met z'n drieën aan de Cassata-tafel. Ondertussen, we laten trouwens ook prachtig mooie plaatjes zien van foto's van jullie activiteiten op het landgoed Bos en Vaart. Ik ben ook nog even langs geweest met Pinkster om te kijken. En ook andere erfgoedhuizen hebben jullie nog. Komen zo over te spreken. Maar het begon allemaal met jou, Pieter, toen jij dacht bij landgoed Bos en Vaart in Fries, hey, dat ligt er een beetje beroerd bij. Is dat niet wat voor mij? Moet ik het zo ongeveer zien?
1: Nou, niet helemaal, hoor.
0: Oh, nou.
1: De eerste keer dat ik het zag, toen dacht ik van, nou, dit weet ik niet helemaal. En een jaar later stond het nog te koop. En de prijs was een stuk aantrekkelijker geworden. Het was in de 80er jaren, dus de hele onroerend goedmarkt lag eigenlijk een beetje plat door de hoge rente. En ja, toen heb ik het toch gedaan.
0: Toen ben je in het avontuur gestapt. Dan hebben we het over landgoed Bos en Vaart, wat een landgoed is waarvan het eerste grote herenhuis, of hoe noem je dat, landhuis in 1881...
1: Ja, 1881.
0: Is neergezet en vervolgens er nog allerlei panden achteraan kwamen, zoals een koetshuis.
1: Dat is allemaal gelijk gezet.
0: Dat is allemaal gelijk gezet? Oh, ja. Ik zag verschillende bouwtijden van panden.
1: Nee,
0: ze hebben er in één keer gewoon vier gebouwen neergezet.
1: Ja, alleen Greta's huis is nieuw.
0: Ja, dat weet ik. Maar er staat een koetshuis, een orangerie.
1: Ja.
0: Een nieuw huis voor Greet, waarvan ik helemaal flabbergasted was, omdat ik dacht, oh, wat is dat mooi gerestaureerd, maar het is gewoon een nieuw huis.
1: Ja.
0: Want als we het over landgoed, Bos en Vaart hebben, Greet, waar hebben we het dan precies over?
2: Nou,
0: hoe groot is het? Wat staat er allemaal?
2: Hebben we over een buitenverblijf van vroeger, waar mensen toe kwamen alleen zomers. En het is nu, het was toen ook 15 hectare groot en het is nu ook 15 hectare weer.
0: Het was van een chique Groninger familie, hè? Die dan naar hun buitenhuis gingen, daar via boten aankwamen en koetsen.
2: Precies.
0: En daar gingen verpozen.
2: Ja, ja, ja.
0: Aangenaam verpozen.
2: Nee, ja.
0: Ja. En als je aankomt, dan rij je over de Groningerstraat, Kees, en dan zie je daar al zo'n theehuisje.
1: Ja, dat is op zichzelf heel bijzonder. Want toen Pieter dat kocht, toen lag dat hele ding plat op de grond. Het was helemaal kapot. En ook dit is helemaal gerestaureerd. En vroeger zaten natuurlijk die rijke mensen, die van den Ende en alle families die ernaast kwamen, die zaten er op zondag heerlijk thee te drinken. Nou, wij hebben het één keer geprobeerd, maar dan moet je ongeveer een kilometer lopen om bij het huis de thee te halen.
0: Ja.
3: Maar in die tijd was het geen probleem, want ze hadden 16 man met personeel. Dus wat wij met z'n drieën doen en vrijwilligers, want zonder vrijwilligers zou het niet eens kunnen, hadden ze vroeger 16 man personeel voor. Ja.
0: En dat kleine theehuisje, ik heb het nog even bewonderd, daar kun je met 4 man zitten in prachtige fauteuils. En dan werden de rijtuigen daar gestald en dan gingen ze daar een beetje theeleuten en dan vervolgens gingen ze via de oprijlaan naar het grote huis.
1: De rijtuigen werden daar opgevangen en door personeel naar het koetshuis gebracht.
0: Ja, tuurlijk.
1: En de thee werd daar geserveerd.
0: Oh, ja, wat chic, hè?
1: Ja.
0: Maar Pieter Bartjes, wat deed jouw hart sneller kloppen toen jij dat landgoed zag en dacht van...
1: Ik wou weer zo vrij wonen als mijn ouders. En,
0: dat was waar?
1: In Slochteren.
0: In Slochteren.
1: Eigenlijk Schildwolde.
0: Ja.
1: Dus maar... wij woonden heel vrij. En ik woonde voor die tijd in Garrelsweer. En daar heb ik heel graag gewoond. Heel prima. Maar heel dicht op elkaar. Mm. En toen wou ja.
0: Je wou de ruimte in.
1: Ik wou de ruimte hebben, ja.
0: Ja. Maar het was een vervallen boel.
1: Ja.
0: En wat ben jij van huis uit? Ben je dan een restaurateur? Of wat ben je?
1: Nee. Ik had toen nog een kantoorbaan.
0: Ja, maar dan stort jij je daarop. Maar er moet wel heel veel gebeuren. Ja. Dat is een planning van hoeveel jaar? Is het gewoon elk moment weer een nieuwe fase?
1: Ik dacht gewoon van ik krijg het klaar en ik begin. En we zien wel waar het eind is.
0: Ja.
1: Alleen de meeste mensen geloofden er niet in, hoor, dat het zou lukken. En maar je moet zelf het geloof hebben.
0: Ja. Maar als je daar dan eens op bezoek gaat, dan krijg je een prachtige rondleiding trouwens over die 15 tot 16 hectare langs alle gebouwen. Greet, wat is jouw rol daarin? Want jij woont ook op het landgoed. Jullie hebben allemaal je eigen plek. Jij woont in het landhuis, hè, Pieter? Greet woont in een nieuw huis. Daar kom je dan aan en dan denk je zo, donders, dat is mooi gerestaureerd, maar het is gewoon een nieuw huis neergezet. Wanneer, Pieter?
1: Ongeveer 5, 6 jaar geleden.
0: Maar helemaal in de stijl.
2: In 2018 zijn ze begonnen te bouwen. In 2021 was het klaar. En toen ben ik verhuisd.
0: Ja, want je woonde eerst in het koetshuis.
2: Ik woonde eerst in het koetshuis.
0: En waarom dacht jij, ik ga meedoen met Pieter? Ik vind het ook leuk.
2: Ja, nou.
0: Erfgoed, herstel, behoud.
2: Precies. Ik wilde graag buiten de stad wonen. En toen kwam het koetshuis te koop. Maar toen zag ik het koetshuis. En toen dacht ik, dan wil ik hier wel. Het huis op zich wel mooi. Maar van binnenin de vloergolfde en dergelijke. Maar als Pieter bepaalde dingen in zijn hoofd heeft. En die zegt, het komt nog klaar. Nou, dan komt het ook klaar. Dus je moet een beetje geduld hebben, maar het komt klaar.
0: Ja. Maar hebben jullie dan op een of andere manier een enorm veel geld in de achterzak om dit soort dingen te kunnen doen?
2: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar...
0: Want als ik kijk wat voor kapitaal er nou staat...
2: Ja. Het is niet vanzelf gegaan.
0: Wat is het geheim van de smid, Kees Andriessen?
1: Beginnen en volhouden.
0: Pieter?
1: Beginnen en volhouden. Ja, volhouden is het...
0: Ja, maar financieel hou je soms niet vol, hè? Weet je dan de goede potten aan te boren? De goede bronnen?
1: Ja, we hebben ons gered.
0: Je wilt er niet zoveel over kwijt, hè? Ik zie het aan je. Kees, nou, hoe kan dit? Want we zien op de beelden, dan denk je van... Goh, is dat ook landgoed, bos en vaart? Maar behalve landgoed, bos en vaart in Fries... zijn jullie ook nog eigenaren van rijksmonumenten als boerderij De Reesthorst in buurtschap De Schiphorst? Hebben we de Kale Kluft nog, een boerderij op Bruinewold? En het Evensingenhuis bij Meppel. Dan denk ik, waar doen ze het allemaal van, Kees Andriessen?
3: Nou, dat Evensingenhuis, dat is, mag je rustig weten, is nu klaar. Maar die verbouwing heeft bijna 1 miljoen gekost. Dat kan je dus niet zelf opbrengen.
0: Nee.
3: Dus dat betekent dat wij een belangrijk deel van het bedrag geleend hebben van het restauratiefonds. En dan moet je dus ook een keer terugbetalen, maar dan mag je weer 30 jaar over doen. Bovendien hebben een aantal mensen die hebben een belangrijk legaat, schenking, achtergelaten. En dat betekent dat, en dan gaat het soms om bedragen van 4, 5 ton, soms wel 6. Die kan je dan weer investeren in dit geheel.
0: Ja.
3: Bovendien, Greet en ik hebben allebei een redelijk goed pensioen. We leven over het algemeen, we doen geen gekke dingen, we rijden oude auto's, dan gaan we niet te vaak op vakantie. Dus wij kunnen ieder jaar ook geld overmaken naar die stichting, hè, want je weet, alles zit in de stichting.
0: Ja, Stichting Land, Goed, Bos en Vaart.
3: Klopt, en op die manier kunnen we de boel aardig financieren, maar Je hebt het koetshuis, heb je even gezien. Dat ligt in de puinhoop, dat moet helemaal gerestaureerd.
0: Ja, de hele vloer ligt eruit.
3: Dus alles, de hele vloer ligt eruit. Nou, dit is een typisch voorbeeld waarvan we zeggen, nou, dat moeten we rustig aandoen, want we moeten eerst weer een beetje spek op de bot hebben. Ja, dat we dat überhaupt kunnen verbouwen.
0: Ja.
3: Maar we hebben plannen tot we over de 110 zijn.
0: Ja, maar jullie, met alle respect, lief trio, maar jullie zijn, nou, ik denk dat Pieter de oudste is. 79 was je geworden, toch, Pieter?
1: Nee, ik ben 73.
0: Oh, jeetje.
2: Ik ben de oudste.
0: Jij bent wel. Ja. Je bent de zus, ik zei het verkeerd.
2: Ja. Ik precies.
0: Jij bent 79 geworden, toch?
2: Ja.
0: Oké. En Kees?
3: 78.
0: Jij, 78. Nou, moet je nagaan, hebben we hier de 70er zitten.
3: Ja.
0: Dus al die tijd heb je niet. Ik weet niet of je 130 wil worden, Kees, maar dat gaat niet lukken.
3: Nou, wij willen heel graag oud worden. Je hebt gezien, we hebben een eigen grafeiland op het landgoed.
0: Ja. Ja.
3: En dat is natuurlijk fantastisch, want dan kunnen we tenminste rustig onze oude dag, of oude dag na die tijd slijten.
0: Ja, dus omgeven, het is een bult in, op het landgoed, omgeven door water.
3: Ja.
0: En Pieter, jij en Kees gaan er wel eens proef liggen.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Je moet toch weten waar je komt te liggen, dus... Dus wij gaan er even in de zon liggen.
0: Ja, dan liggen die beide heren met de neus omhoog naar de hemel te staren.
1: Ja, ja. Ja,
0: dat doe jij niet aan mee, Greet?
2: Dat doe ik niet aan mee, dat heb ik gezegd. Daar begin ik niet aan.
0: Want wat er ook gebeurt, jullie gaan daar nooit meer weg.
1: Dat is de bedoeling.
0: Ja, ja, met speciaal grafrust op jullie landgoed.
1: Ja.
0: Ja. Maar wat is het dat jullie zo drijft om dit erfgoed te behouden en door te geven?
1: Wat ons zo drijft, ja.
0: Wat is die passie?
1: Wij vinden het jammer dat er zoveel verloren gaat. Dus en wil je dat anders doen, ja, dan moet je zelf beginnen. He, dus en, alle mensen die dat ook zo zien, die moeten zelf daaraan meedoen om het in stand te houden.
0: Ja, liefde voor het landschap, liefde voor de bouwwerker.
1: Zeker ook voor. En wij hebben ook heel veel steun van het Drentse Landschap.
0: Ja, Stichting het Drentse Landschap. Want even voor de duidelijkheid, ik had het net over jullie leeftijd. Maar ik bedoel, niemand leeft voor eeuwig. Hoe moet het nu verder? Want jullie hebben nu die cultuurfondsonderscheiding gekregen vanwege al die vele jaren, meer dan 40 jaar inzet voor behoud en herstel van erfgoed in Drenthe. Maar jullie hebben geen kinderen.
1: Nee.
0: Aan wie geven jullie dan het stokje door? Want wie moet het dan overnemen?
1: Wij hebben dus een stichting waar al heel veel in zit. Ook gronden, landerijen. En als wij het niet meer kunnen of niet meer willen, dan neemt er in het landschap, die gaat onze stichting beheren.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal vastgelegd. Dus dat is gewoon. Anders zou hetzelfde weer kunnen gebeuren als in de 60er jaren. Dan komt er een slimme makelaar en die zegt het is niet te verkopen. En die verkoopt het die koopt het op naam van zijn vrouw en die verdeelt het in stukjes en pont het uit. En wij vinden dat mag niet weer gebeuren.
0: Nee, het moet bij elkaar blijven.
1: Het moet bij elkaar blijven. Ja. Ja.
0: Wat staat er nog op het verlanglijstje, Greet, wat als eerste moet gebeuren?
2: Nou, dus we gaan
0: nu 5 jaar.
2: Eerst gaan we nu de koetshuis restaureren.
0: Ja.
2: Want
3: als het goed is, wordt het mijn woonplaats.
0: Nou, ja, maar dan ga jij dan wonen, hè?
3: Ja, ja.
0: En dan wonen jullie alle drie op een mooie plek op het landgoed.
3: Ja.
0: En als je elkaar opzoekt, dan is het gezellig, maar je hoeft niet altijd bij elkaar te zitten. Zoiets?
3: Nee, maar we zien elkaar iedere avond.
0: Ja.
2: Bij eten.
3: Bij het eten.
0: Ja.
3: En tijdens het eten hebben we ook altijd werkoverleg, dus dat is heel makkelijk.
0: Ja. Maar jullie werken toch elke dag? Het is toch 7 dagen in de week dat jullie
3: werken? We werken 6, 7 dagen in de week, maar vergeet even niet de motivatie.

0: drieën hetzelfde doel nastreeft.
1: Ja, ja. Even kort, jullie hebben een mooie onderscheiding gekregen. Maar geen geld, hè? Jammer, hè?
0: Geen cent.
1: Geen cent. Ik wil jullie danken dat jullie hier waren. Veel succes wensen met alles en nog een heel lang leven. Geniet van landgoed, bos en vaart in Fries. En mensen, gaan vooral kijken, het is fantastisch. Greet, Kees en Pieter, dank dat jullie hier waren. Dit was Casata voor vandaag. Heb een fijn weekend en tot volgende week.

0: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2:00.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9:00 meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een

0: wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn. En dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Radio Drenthe.
11: De Zizo Zaterdagshow.
10: Met Ruben Koren.

0: What's a matter, baby? Ellen Foley, dat is de zus van de huishoud.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Zizo Zaterdagshow.
0: En de broer van Aluminium. Drenthe, goedemiddag. Het is de Zizo Zaterdagshow voor zaterdag 30 mei. Op twee keer knipperen, dan is de maand alweer voorbij. Juni staat voor de deur en dat is voor mij persoonlijk een spannende maand. Want komende maandag krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis. We lang naar uitgekeken. S'morgens keurig aangekleed aan de notaris. En dan 's middags komt er een grote bouwcontainer de oprit opgereden. En vanaf dan wordt het een maand lang verbouwen. Super spannend. Het is natuurlijk een grote stap van Assen naar Westerbork. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. Dus ik ben best wel excited om maar een mooi Nederlands woord te gebruiken. De komende twee uur ga ik trouwens nog nergens heen. Zit ik hier in de studio speciaal voor jou. Wat heb ik op het menu? Nou, in ieder geval een gratis avondmaaltijd. Misschien betaalt RTV Drenthe vanavond jouw bezoek aan de snackbar. Dat win je zometeen in de nieuwe ronde van de Ken je eigen stad of dorp quiz. Wil je daar aan meedoen? Laat dan nu vast weten over welke stad of welk dorp jij wel een paar vragen kunt beantwoorden. Misschien spelen wij dan zometeen wel een spelletje waarin je kans maakt op een gratis bezoek aan de snackbar. Je kunt je opgeven op 0592-33-1188. Dus over welke dorp of welke stad kun jij wel een aantal vragen beantwoorden? Kom maar op 0592-33-1188. En zometeen ga ik dat toch eens haarfijn aan je uitleggen hoe dat dan precies werkt. Verder ga ik heel veel fijne liedjes draaien op de radio. Met zometeen Talk Talk, It's My Life. Eerst de nieuwe van Douwe Bob, dat is deze. Die schreef hij speciaal voor de 20e editie van de Alpdues. Die volgende week donderdag gaat plaatsvinden. Nieuwe muziek dus van Douwe Bob. Dit is All For One.

0: Talk Talk, It's My Life. Daarvoor All For One, nieuwe liedje van Douwe Bob. Dat hij speciaal schreef voor de Alpe d'Huez. Dat volgende week donderdag gaat plaatsvinden. Prachtig, natuurlijk een jaarlijkse terugkerend evenement. Daar waar geld wordt opgehaald tegen kanker voor KWF. Fantastisch. En Douwe Bob gaat zelf ook meedoen. Dus dat is goed nieuws. Als je nog geen plannen hebt voor het avondeten, dan is dit een mooi moment.
1: De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Om je oren een klein beetje verder te spitsen. Want je maakt namelijk kans op een gratis avondmaaltijd. Misschien betaalt RTV Drenthe vanavond wel jouw bezoek aan de snackbar. Dat is heel eenvoudig hoor. De Drentse ken je eigen stad of dorpquiz. Jij laat mij weten over welke stad of welk dorp je wel een paar vragen kunt beantwoorden. Dan maak ik vervolgens een quiz speciaal voor jou op maat over het door jou gekozen dorp of stad. Mag een Drentse stad zijn, mag een Drentse dorp zijn, maar het hoeft niet per se. Mag ook wel iets daarbuiten liggen hoor. Vijf vragen, geef je op drie van de vijf vragen het goede antwoord. Dan stuur ik je vanavond naar de snackbar. 20 euro krijg je mee om te besteden bij een snackbar in de buurt. Ik heb het spelletje heel vaak al gespeeld en er is nog nooit iemand geweest die hier niet voor geslaagd is. Dus nou, dat zegt wel iets over de moeilijkheidsgraad van dit spel. Dus kom erop, 0592-331188. Over welke stad of welk dorp kun je wel een paar vragen beantwoorden. Drie van de vijf vragen op de speciaal voor jou gemaakte quiz. Goed beantwoorden is vanavond een bezoek aan de snackbar op kosten van RTV Drenthe. Kom erop, 0592-331188. Zometeen de Beatles, Good Day Sunshine. Nou, deze, dit is het nieuwste wapenfeind van Mooi Wark. Die heet Niks Niet Remmen. Gas erop.

Beatles en Good Day Sunshine op Radio Drenthe. Dat is natuurlijk een heerlijk nummer. Aangaande de prachtige zomer die toch echt wel begonnen is. Gisteravond eventjes een flinke regenbui. Hè? Een flinke storm was het eigenlijk over delen van de provincie. Maar de warmte was een beetje uit de lucht. Maar het is inmiddels gewoon weer heerlijke zomer. Dat is heel fijn. Zometeen Kid Rock en All Summer Long op de radio. Om daar ook nog maar eens eventjes wat aan toe te voegen. Maar eerst, ik zei het net al. Je kunt vanavond gratis naar de snackbar op kosten van ons, RTV Drenthe. €20 kun je besteden als je meedoet met de Ken je eigen stad of dorp quiz. Daarin maak ik speciaal voor jou een quiz op maat. 5 vragen over een door jou gekozen stad of dorp. En geef je dan op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan kun je dus op kosten van ons naar de snackbar. En ik weet niet, mensen vinden dit spelletje een beetje spannend. Dat snap ik ook. Is het niet hoor, want er is nog nooit iemand gezakt voor het spel. Maar op dit moment loopt het nog geen storm. En dat zeg ik een beetje zacht uitgedrukt. Dus als je mee wil doen, 0592 33 11 88. Er ligt gewoon een gratis avondmaaltijd voor het oprapen. Kom maar op, 0592-33-1188. Over welke stad of welk dorp kun jij wel een paar vragen beantwoorden? Spelen we zo samen een spelletje op de radio? Lijkt me leuk.

0: Zomer in Drenthe, zomer op de radio. Kid Rock. En al zomer lang.
1: De Drenthe. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Ah, gelukkig zeg. Gelukkig is daar Marian Kregel. Dag Marian.
2: Hallo.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat goed hoor. Lekker vrijdag. Ja, helemaal goed.
0: Heerlijk. Het is zaterdag. Heeft deze zaterdag jou iets moois gebracht?
2: Heeft deze zaterdag mij iets moois gebracht? Nou, sowieso is het mooi weer. Ja, we hebben net meel gehaald van de molen uit Kropswolde. Dus dat betekent werk aan de winkel.
0: Ja, wat wordt er gebakken? Maar, ga je brood bakken, pannenkoeken? Wat gaat het worden?
2: Ja, brood en ook nog een zoetbrood. Dat willen we uitproberen, zeg maar.
0: Oh, wat leuk zeg, met echt meel van de molen. Ja, dat is wel puur en dan dat gaat het niet worden, hè?
2: Nee, dat is ook, ik krijg heel lekkere broden van, moet ik zeggen. Er zit echt wel verschil in,
0: Ja, dat geloof ik, zeg. Ja. Heerlijk. En dan gaat het dan uiteindelijk in een broodbakmachine? Hoe doe je dat?
2: Ja, in de broodbakmachine.
0: Ja, nou ja, goed. Niks mee. Heerlijk, lekker zeg. En dan zo timen dat hij morgenochtend nog een klein beetje warm is, of niet?
2: Nou, we hadden net de discussie. Gaan we nu naar huis en ga ik een broodbak hebben vanavond warm brood? Maar het kan ook 's nachts inderdaad dat je hem aanzet en dat hij 's morgens... maar dat heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd.
0: Oké. Okay. Dus, ik sprak laatst een collega en die bakt al jarenlang haar eigen brood. Die gaat nooit naar de bakker of nooit naar de supermarkt. Altijd haar eigen brood. En die doet het ook echt helemaal authentiek. Dus die is geloof ik 24 uur bezig om gewoon überhaupt een brood te bakken. Dat moet natuurlijk reizen en dan moet het nog een keer rijden. Ik heb er zelf geen verstand van. Dat is een indrukwekkend proces.
2: Dat is het zeker, maar ik geloof niet dat ik daar de geschikte persoon voor ben, hoor.
0: Oké. Nou goed, je bakt wel toch een beetje je eigen brood en dat is iets, dat is iets moois. Had je al plannen voor het eten vanavond eigenlijk?
2: Nee, nog niet.
0: Oké, nou misschien komt daar dan zometeen verandering in. Want ik begon het gesprek met gelukkig is daar Marian. Ik zocht een kandidaat voor mijn spelletje. De Ken je eigen stad of dorp quiz. Waarin ik een quiz op maat maak. 5 vragen. Geef je op 3 van de 5 vragen straks het goede antwoord. Dan win je €20 om te besteden bij een snackbar in de buurt.
2: Kijk, dat is niet verkeerd.
0: Nee toch? Dus een bezoek aan de snackbar, dat past er nog wel in.
2: Als het vandaag... Moet het vandaag?
0: Nee. Hoor. Hij heeft een lange geldigheidsduur.
2: Ja, nee, dat gaat zeker lukken. En misschien lukt het wel vandaag. Of misschien maak ik de jongens nog blij. Ja,
0: Lekker zeg. Ja. Goed, we lopen een beetje op de zaken vooruit. Want eerst moet ik zo meteen een quiz maken. Over welke stad of welk dorp mag ik die quiz maken?
2: Ik stel voor over Assen.
0: Assen? Want dat is de plek waar je woont, ga ik dan vanuit?
2: Dat.
0: Leuk zeg. Hoe lang woon je al in Assen?
2: Al heel lang. Ik denk in totaal... 53 jaar of zo.
0: Zo, dat is een behoorlijke tijd, ja. Dan zou je bijna kunnen zeggen, je kent iedere hoek van de straat.
2: Ik kom een heel eind, maar of ik alles, dat weet ik niet. Nee, het is wel heel groot, hè, tegenwoordig.
0: Ja, Assen wordt groter en groter. Zeg, leuk, maar in Assen dus, en neem even mee, want dan heb ik een beetje een richting voor de quiz die ik natuurlijk ga maken. Ben je betrokken bij verenigingen? Heb je misschien kinderen die op bepaalde scholen hebben gezeten? Een klein profieltje.
2: Ja, nou, we wonen, ik denk 27 jaar in Kloosterveen nu. Ja. Daar zijn ook de kinderen naar school gegaan. Ik heb in en buiten Assen gewerkt, op een gegeven moment bij GGZ Drenthe. Nou, dat is verhuisd dan naar Bijlen. Wat kan je
0: kinderen
2: nog meer
0: naar de sport?
2: Kinderen hebben op korfbal gezeten vroeger.
0: Leuk.
2: De kleinkinderen zitten ook in Kloosterveen op school. 2 meisjes.
0: Ah, prachtig. Goed.
2: Ik
0: woon zelf nog momenteel in Kloosterveen. Dus ik heb daar een goed beeld bij. Ik ga een mooie quiz maken.
2: Oké, helemaal goed.
0: En dan spreek je over een minuut of 10, Marian. En dan gaan we die quiz spelen. En dan ga ik mijn uiterste best doen om jou daar doorheen te loodsen.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Okay. Dankjewel.
0: Leuke Marian, tot zometeen, hè?
2: Goed, dat graag.
0: Hoi. Hoi.
2: Leuk, hoi.
0: Quizje over Assen in de maak. Ondertussen op de radio. De Dijk. En ik kan het niet alleen.

0: Robert Cray en Right Next Door.
1: De Drentse. Ken je eigen stad of dorpquiz?
0: Die ik vandaag speel met Marian. Marian Kregel. Marian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je er weer bij bent. Net spraken we elkaar even. Toen heb je mij uitgebreid verteld over jouw leven in Assen. Tenminste, uitgebreid, redelijk beknopt. Maar ik heb een goed beeld gekregen. Je woont er al een lange tijd. En je hebt kinderen, zelfs kleinkinderen. Nou ja, goed, dan weet je wel veel van een stad. Ik heb een mooie quiz op een rij gezet. 5 vragen. En geef je zo meteen op 3 van de 5 vragen het goede antwoord. Dan win jij die €20 om te besteden bij een snackbar.
2: Kijk aan.
0: Nou, nog geen quizvraag, maar er zijn een hoop snackbar in Assen.
2: Ja.
0: Dus,
2: ja, hartstikke leuk.
0: Dat gaat wel goed komen. Goed, zal ik maar gewoon van wal steken dan?
2: Ja, begin maar. Okay. Ik ben er klaar voor.
0: Fijn. Vraag 1. Burgemeester op dit moment is Marco Oud, sinds 2014 is dat. Wie was zijn voorganger?
2: Was dat Tineke van As?
0: Nee, die moet ik wel fout raken. Carrie Abbruns had ik goed gerekend. Zij was interim. En daarvoor Sikko Heldoorn.
2: Oh ja.
0: Ja, tussen 2007 en 2013 was dat.
2: Oké. Okay.
0: Maar goed, er is nog alles om voor te strijden hoor. Geen probleem. Dit gaat helemaal goed komen, geloof mij. Je woont zelf in de wijk Kloosterveen. Zij noem nog 3 wijken.
2: Ditselo, Pelo en Baggelhuizen.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Nou, dat was alvast vraag 1. Dat was de eerste vraag goed. Dat was natuurlijk vraag 2. We gaan nu naar vraag 3. Hoe heet de hond die bij het station staat?
2: Mannes,
0: kijk eens. Dat gaat als een razende. Een belangrijk punt in Assen is natuurlijk het TT-circuit. Hoe lang is het huidige circuit? Je mag er 500 meter naast zitten.
2: Hoe lang is het TT-circuit? Ja, ik dacht iets van 4,2 kilometer?
0: Ja, hij is 4.545 meter. Maar er is 4,2 natuurlijk gewoon binnen die 500 meter marge. Dus dat reken ik hartstikke goed. Daar heb je al 3 vragen te pakken.
2: Wow, mooi.
0: En deze laatste vraag die ga je 100% goed scoren. Dat was namelijk wat mij betreft de makkelijkste vraag. Die ik even tot het laatst heb bewaard. Welke snelweg loopt door Assen?
2: Dat is de
0: A20. Hartstikke goed. Kon niet missen. Dat betekent dat je de snackcheck hebt gewonnen.
2: Nou, hartstikke leuk. Lekker.
0: Fijn. Nou, leuk zeg. Je mag lekker op kosten van ons naar snackbar in de buurt. Wat is je favoriete snack bij de snackbar?
2: Bami-schijf over het algemeen.
0: Oh, bami-schijf. Dat is wel grappig. Ja. Want die blijft natuurlijk altijd het langste liggen als het gaat om de hapjeschaal, hè?
2: Is het zo?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Niet, hoor.
0: Nou, ga ervan genieten. Fijne dag. En ik vond het genoeg hier gesproken te hebben.
2: Dankjewel en succes met je verhuizing.
0: Ja, dankjewel. Dag Marjan, doeg.
2: Oké, doeg.
0: Hoi.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die legstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak

0: Op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Radio Drenthe.
10: De Zizo Zaterdagshow.
9: Met Ruben Koren.

Een van de liedjes die veelvuldig voorbij kwam tijdens mijn roadtrip een paar jaar geleden met een paar vrienden in een camper. Door Noorwegen en Zweden. We hadden een playlist gemaakt. Deze stond erin en zaten we met onze zonnebril op in die camper. Ja, dan voel je je echt machtig. Don Henley en Boys of Summer op Radio Drenthe. Het is de Ziso Zaterdagshow voor zaterdag 30 mei. Fijn dat je erbij bent. Zometeen ga ik even bellen met mijn grote vriend William Bossong. Doe ik iedere zaterdagmiddag in Bellen met Bossong. Hij beleeft altijd wel mooie avonturen. Dat zometeen. Ik ga ook even bellen met Laszlo. Laszlo Buring uit Eelde. Die heeft namelijk een nieuw liedje uitgebracht. Hit the Road. Nou, ook zo'n heerlijk nummer om te luisteren als je achter het stuur zit. Weet je hetzelfde als die Don Henley Boys of Summer. Die ga ik uiteraard ook draaien. En ik bel dus zometeen even met Laszlo. Eerst nieuwe muziek. Ook nieuw. Dit is Miss Montreal en Schuilen.

0: Miss Montreal Schuilen. Een paar weken geleden is Hit The Road uitgekomen. Dat is een nieuw liedje van Laszlo Buring uit Eelde. Dat is reden genoeg om even met Laszlo te bellen. Laszlo, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat leuk dat je even kan spreken. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ik ben aan het voorbereiden op een optredentje vanavond met een coverbandje in Haren. Dus ja, druk.
0: Oh, wat leuk. Oh, je gaat vanavond lekker op pad met een coverband. Is dat een project van jezelf ook nog of niet?
1: Ja, een coverbandje waar ik al bijna 12 jaar in speel, denk ik.
0: Leuk.
1: En we waren uitgenodigd voor Harfest, een festivalletje. Dus,
0: wat leuk. En wat was het repertoire van de coverband?
1: Ah, beetje rock, beetje blues, beetje pop van de jaren 80, 90. Dus ja, reden van feesten, zeg maar.
0: Ah, mooi zeg. Hey, je hebt een nieuw liedje uitgebracht. Daar wil ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben. Maar eerst even iets anders. Dat is echt het aanstippen waard. Je hebt namelijk een geweldig YouTube-kanaal. Waarop je naast je eigen muziek ook andere video's plaatst. Ik laat even een klein stukje horen. Want ja, laten horen, dat duidt eigenlijk veel beter dan dat ik het uitleg. Eerst even een paar fragmentjes. Komt-ie.

0: dit is zo goed. Jolene van Dolly Parton, alsof hij geschreven is ook door de Dire Straits. Ja, jouw YouTube-kanaal staat vol met dit soort fantastische... Ja, het zijn niet eens covers, hoe noem je het eigenlijk?
1: Ja, een soort reinterpretaties, denk ik. Ja, alsof het geschreven is door andere bands. In dit geval Dire Straits, inderdaad.
0: Ja, fantastisch, zeg. Het is zo ongelooflijk goed. En ja, dat vind ik niet alleen, want je bereikt er echt heel veel mensen mee, hè?
1: Ja, gaat best leuk. Ik heb net 105.000 abonnees aangetikt, geloof ik. Dus dat loopt wel leuk.
0: Ja, 105.000. Ja, dat is voor YouTube begrip natuurlijk echt enorm. 105.000 mensen die jou volgen. En volgens mij, sorry, is jouw beste video ook echt meer dan 4 miljoen keer bekeken.
1: Ja, klopt. Ja, toevallig ook vorige week is hij over de 4 miljoen gegaan. Ja.
0: Ongelooflijk zeg. Wat super tof. En dan is het natuurlijk ook wel heel erg tof dat als je een eigen liedje schrijft... en dat vervolgens op datzelfde YouTube-kanaal zet... ja, dan bereik je natuurlijk ook al heel snel een enorm publiek.
1: Ja, precies. Dat is dan mooi meegenomen dat de mensen die voor die filmpjes... waar ik nummer 1 herinterpreteer, dat die blijven hangen voor mijn muziek. Daar hoop je dan in elk geval op.
0: Ja, fantastisch. Hit the Road, nieuw liedje eerder deze maand uitgekomen. Waar gaat die over?
1: Het gaat eigenlijk over een beetje achter je scherm wegkomen en een beetje op pad gaan. Het kan met de auto, maar het kan ook lekker wandelen in het bos of zo zijn. Ik zat zelf een beetje ook met het idee van ja, we moeten echt wat meer naar buiten en wat meer de natuur in. Dus toen dacht ik, ik had... vorig jaar mijn rijbewijs gehaald. Dus toen dacht ik, daar moet even een nummer over geschreven worden.
0: Ah, mooi. Een soort reminder voor jezelf eigenlijk.
1: Ja, precies. En voor andere mensen.
0: Hey, en qua invloeden, is het ook dat Dire Straits wel denk ik een beetje in. Maar ja, vertel eens, waar haal jij je muzikale inspiratie vandaan?
1: Oeh, ja, dat is best wel verschillend. Laatste tijd ben ik wel heel veel Tom Petty aan het luisteren. Ook wel veel jaren 80 invloeden, zeg maar. Mm-hmm. Pink Floyd vind ik mooi. Eigenlijk dingen waar mooi gitaarwerk in zit. Met veel originele ideeën. Daar hou ik echt wel van.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk gewoon gitaar. Ja, virtuose grootheden. Inderdaad, Mark Knopfler natuurlijk van Dire Straits. En dan bijvoorbeeld John Mayer. Dan laat je daar ook een beetje door inspireren? Of vind je dat er eigenlijk niks?
1: Nee, John Mayer vond ik ook echt geweldig. Dus, die heeft natuurlijk een beetje een pop. Kant, die ook wel inspirerend is om liedjes gewoon zo strak mogelijk te maken. Dat je eigenlijk geen seconde verspilt in een nummer aan gedoe. En alleen maar een vette hit maakt. Zeg maar.
0: Ja, fantastisch. Hè? Ja, er zijn natuurlijk de tientallen voorbeelden te noemen van gitaargrootheden. Er zit ook een fantastische videoclip. Het is gewoon een soort eigenlijk een kleine speelfilm, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dus, heb ik samen met mijn nichtje Eva Veenstra. Die heeft mij geholpen met het maken van een video. En ik had zelf het idee om er zelf wat te gaan maken met een auto. En dan met mijn telefoon filmen en zo. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik moet het uit handen geven. En dat had ik gedaan. En ja, het resultaat is best wel heel leuk geworden, denk ik zo.
0: Ja, heel vet. Ja, weet je, het is even een technische verhaal, hoor. Maar we hebben hier een systeem, daar speel ik zo meteen de liedjes mee af. En ik zie een klein blauw stipje achter jouw liedje staan. En dat betekent over het algemeen dat er een video aan gekoppeld is. Dus ik heb het nog niet getest, maar ik ga ervan uit dat als ik zo meteen het liedje instart... dat mensen die via TV Drenthe meekijken sowieso ook meteen op tv zien. En als dat niet zo is, op jouw YouTube-kanaal is hij ook te vinden. Hit the Road. Het is volgens mij ook een beetje een aanloop naar een album dat gaat komen.
1: Ja, dat is zeker het plan. Ik ben nu druk aan het schrijven, nog met nieuwe nummers. En ik wil het liefst 10 nummers op het album hebben. En ik ben nu tegelijk met nummer 8 en 9 aan het werk. Dus het is bijna een albumpje vol, zeg maar.
0: Ah, leuk zeg. Dus dat gaat ergens dit jaar wel komen?
1: Ja, ik hoop tegen het einde van de zomer, augustus, september, dat zo... Dat is het streven.
0: Ah, mooie vooruitzichten. Dan even afsluitend met Stijn Bloemhof. Ben je ook het duo Same Old? Is dat nog steeds bestaande eigenlijk?
1: Het ligt een beetje op een laag pitje. Stijn heeft ook gewoon studie en werk daarnaast natuurlijk. Ja. Voor mij is muziek fulltime, dus ik heb de tijd. Maar het moet wel, als je met z'n tweeën bent, moet je beide kunnen. Dus dat ligt even stil. Maar we gaan in de toekomst wel weer wat doen.
0: Wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen ze dan.
1: Precies.
0: Kijk, mooi man. Hey, en ondertussen hou jij jezelf zeker bezig. Veel plezier vanavond. En in Haren, zei je?
1: Ja, klopt. Ah, om 11:30. Dus wel een beetje laat, maar dat de moeite waard.
0: Ja, de moeite waard. Nou, veel plezier daar. Ik ga Hit the Road draaien. En dan kijk. Ja, met video hoor. Dus als je snel naar de tv rent, kun je ook nog kijken naar die prachtige videoclip. Ik vond het genoeg hier te spreken, Laszlo. En het gaat je goed, hè?
1: Yes, dankjewel.
0: Doei, doei, doei. Ja, dit is hem dan. Eigen werk dus van Laszlo Buring. Dit is hartstikke nieuw en hoor je natuurlijk op Radio Drenthe. Dit is Hit the Road.

fantastisch gitaarspel ook, hè? Van Laszlo Buring en zijn stem natuurlijk ook geweldig. Hit the Road was nieuw op de radio. Zometeen even bellen met William Bossong. Zoals iedere week in Bellen met Bossong. Eerst deze. Robert Palmer vraagt zich hardop af. Can we still be friends?

0: Can we still be friends? Ja, dat is de vraag, hè?
1: Bellen met Bossen.
0: Ah ja, radiovriend William Bossom, goedemiddag.
2: Ja, ik denk wat ik zeg, je bleef nog steeds niet moord, hè?
0: Ja, als gelukkig. Dat geeft me een warm gevoel. Dankjewel. William Bossom, goedemiddag. Fijn dat ik je weer mag bellen, zoals iedere week eigenlijk, hè?
2: Ja, vanuit een prachtig boven Smilde ben ik. Ja.
0: Oh, boven Smilde, leuk.
2: De zon die schijnt hier goed. En gisteren op ons prachtige Emma Kompas, ik mag Kompas zeggen, daar ging erin bij, hoor. Mooie.
0: Ja, wat is er gisteren gebeurd?
2: Ja, die onweersbui die kwam.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Daar ben wij verschrokken. Zo, ik heb nog nooit zo'n grauwe lucht zien.
0: Nee, het werd in één keer heel. Het was ook wel vrij vlot weer voorbij, maar het was wel even pittig, hè?
2: Ja, dat was even gurig. Want ik stond toevallig in contact met persen, omdat ze daar natuurlijk dat grote feest hebben. Donderdag hebben wij daar gespeeld op het Giga G. Dat is. Het mooiste evenement van het jaar vind ik dat. Want dat is dan een speciaal evenement voor mensen met een beperking. Kom ik zo op terug. Maar dat was. Die waren natuurlijk een beetje bang dat de tent ergens anders terecht zou komen. Zo ging het stormen. Maar dat is allemaal gelukkig goed gegaan. Dus dat is fijn om te horen.
0: Nou, gelukkig zeg. Ja, afgelopen donderdag dat Giga G-festival. Vertel eens, jij weet precies wat het is.
2: Ja, nou ja, dat is het Giga G. Dat is dus voor een festival voor mensen met een beperking. Waar dan Jannes, mooi werk, dan komt optreden. En dan van natuurlijk vele anderen. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat daar echt de ruimte is voor deze speciale mensen. Laten we het maar zo noemen. En de rolstoelers die hebben gewoon dat ze kunnen zitten, maar dan wel alles kunnen zien. Daar staan dus ook geen mensen die dus niet in een rolstoel zitten. En de mensen die dus kunnen staan, springen en feesten, die staan dan aan de andere kant. Ja, en dan gewoon 3000 man in zo'n feesttent. Niet normaal, wat een feest. Ja,
0: geweldig zeg. Maar ik vind het mooi dat je dat zo noemt ook en zo prijst. En wat mensen misschien niet weten, en wij hebben het er volgens mij op de radio ook nog nooit over gehad. Maar jij zet je natuurlijk ook gewoon, hè? Je bent natuurlijk die grote rockster van Mooi Wark. Maar je zet je ook in voor deze doelgroep gewoon in je werk, hè?
2: Ja, zeker. Ik ben een trotse begeleider, zo noemen ze dat dan. Hè? Ik geef dan jongeren met een beperking, geef ik dan muziek. Ja, en dat is het mooie ervan. Want dan kunnen ze zelf teksten schrijven, zeg maar. En dat trauma verwerking. Nou ja, en dat geeft dan hele bijzondere teksten.
0: Ja, fantastisch. Ja,
2: dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Ja, en ik heb de eer om dat altijd al jaren te mogen presenteren. Want wat ik zeg, ik heb natuurlijk een link met de doelgroep. Ja. Maar ja, kijk, grapjes zoals dat Jannes in de file staat en het duurt nog even voordat hij komt. Ja, dan heb je wel reactie, hè?
0: Ja, mooi. Maar het is wel een talent dat je daar gewoon goed mee omgaat. Dat is mooi.
2: Ja, en wat ik dan ook nog even heel mooi vind om te vertellen, was ook een speciaal moment voor René Kast. Want René Kast die zei altijd, je gaat twee keer dood. De eerste keer wanneer je dus echt komt te overlijden en de tweede keer als er niet meer over je gesproken wordt. Nou, neem van mij aan, het Giga G, daar was René ambassadeur van. Nou, en die kreeg daar een heel mooi eretoon, want daar werd dan zijn gitaar uitgelicht. En dan werd er een nummer opgezet. En ja, de familie van René was er ook bij en dat vond ik heel bijzonder.
0: Ah, mooi zeg. Ja, hij zal wat dat betreft voor altijd voortleven.
2: Ja, toch? Ja, wees eerlijk. En wat ik zeg, we moeten hem altijd af en toe even erbij halen. Wat je zegt, als er niet meer over je gepraat wordt, dan sterf je twee keer, hè?
0: Ja, mooi. Ja. Dat gaat bij René Kast nog heel lang duren, vrees ik. Of vrees ik eigenlijk niet. Dat is helemaal niet vrezen. Dat is juist, hoop ik. En daar ben ik ook van overtuigd.
2: Dus ja, dat is heel mooi.
0: Hey, en verder vandaag de dag?
2: Ja, nou ja, wat ik zeg, als ik dan de brug wil maken. Kijk, er zijn ook geboortes. En nou, laat ik nou bij een kennis van mij zijn, dus in Boven Smilde, die dus zijn eigen poppy heeft gemaakt. Ik heb er natuurlijk twee.
0: Ja.
2: Hij heeft zijn eerste. En dat is een prachtige dochter geworden. Dus daar zijn we dus op kraamvisite. Krom, zeggen ze toch?
0: Hoe zeggen ze het ook alweer? Oh, kromschudden. Dat hebben die termen.
2: Kromschudden.
0: Heb je dat wel eens gehoord? Ja, mooi. Hey, wat leuk. Ja. Maar vorige week stond je nog op het tuinfeest. Dat ging een beetje met gemopper en gedoe. Maar ik heb het idee dat jij deze baby, dat babybezoek, dat kromschudden, dat je dat allemaal prima vindt.
2: Ja, nee, akkoord. Maar dat moet ik eerlijk zeggen, ik ben vanavond vrij. Dus dan heb ik niks, geen verplichting. Ik kan lekker even een groene knuppel, laat ik het zomaar noemen, tot mij nemen. En nog even genieten van de kindjes en de familie en de vrienden. Want dit is het laatste weekendje vrij en dan is er tot aan december geen vrij weekend meer.
0: Oeh, nou dan ga ik jou ook niet heel veel langer meer storen. Ik ga iets moois voor je draaien. Wat mag het zijn?
2: Ja. Nou, de grap is, zijn dochter heet dus Joanne. Mm-hmm. Maar ik zag het even op internet, toen kwam ik Joan Rett tegen natuurlijk. En I Love Rock and Roll. Ik denk, het is een andere uitspraak, maar het is wel dezelfde spelling.
0: Ja, zeker. J-O-A-N. En dan Joan Jett en de Blackhearts natuurlijk ook. I Love Rock and Roll. En het gek nummer, dus fijn dat ik die even kan draaien. Dankjewel William, ik spreek je volgende week.
2: Ik spreek je graag volgende week.
0: Yo, oh ja, altijd een feest om te bellen met William.

Bunker Jerry op Radio Drenthe in the summertime. De volgende Matador van Garland Jeffries. Ook een te gek liedje, zeg. En over te gekke liedjes gesproken. Daar draaien we er een hoop van hier op de radio. En dat is niet zonder reden, want wij staan gewoon voor hele fijne, goede muziek als Radio Drenthe. Wat dacht je van China Girl zometeen van David Bowie? En dit zijn de Zwolse helden met Drentse roots overigens, hè. Van Higo, dit is hun nieuwste wapenfeit. Nieuwe single heet Vallen in Geluk.

Mooie David Bowie. En China Girl op de radio daarvoor. Vallen in geluk van Higo. Het is bijna 4 uur. Ik kan nog precies 1 liedje draaien. En die doe ik graag. Want ik ga een nummer draaien van een artiest die vanavond optreedt in Emmen. Dat is leuk zeg. Op dit moment aan de gang het Root Rips Brews Festival. De 5e en ook laatste editie van het festival in Emmen. Met op de flyer bovenaan groots. En dat is terecht. Deze vrouw, Ilse Lange, is vanavond headliner daar op het hoofdpodium. Sluit ze af. Het Roots Rips Blues Festival, dat overigens is uitverkocht, lees ik net. Dus je kunt er niet meer heen, maar nou ja, goed. Schrale troost, Ilse op de radio. Ik wens je een mooi weekend nog. En ik spreek je heel graag volgende week weer in een nieuwe CISO Zaterdag Show. Zometeen na 3 krijg je het beste van de Drentse Doers non-stop. En zoals gezegd, een mooi weekend gewenst. Geniet ervan. Dit is Ilse dus. En Sam

0: fitmobiel nodig? Mobifit. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen. Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
3: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze

0: een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
4: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Het beste van de Drentse duizend.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, de Pont.

0: 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze

0: zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Radio Drenthe.
6: Het beste van de Drentse doezend.

0: vierde editie van de TT City Run. Op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
2: Van Morrison,

0: Theater, tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
7: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Damesmode Dekker.
8: Voor mode in de maten 36 tot en met 40.

0: 50. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Sta op stoel nodig. Mobifit.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.

0: grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: money.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe.
1: De Nacht van Drenthe.
2: Mooi is de vrijheid, mooi is de rust.